0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
3: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik weet niet wat mij overkomt deze ochtend. Iedereen zit zich ermee te bemoeien of ik nog niks ga zeggen. Terwijl iedereen lekker even... Nou goed. Erwin de Hart van de ANWB. Ja, goedemorgen.
1: Ik heb hetzelfde als jij, Jordi.
0: Ja, zit iedereen ook met jou te bemoeien?
1: Nee, laat even dat liedje zijn. Gewoon.
0: Ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja,
1: dat is nou morgen. Wakker worden.
0: Nou, voilà. We hebben beneden iemand, Martijn, bij de mediadesk zitten. Die begint na 15 seconden al te stuiteren. Die ga ik daar eens even opzoeken. En,
1: die is nou al overprikkeld.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Die trekken we daar over het bureau.
1: Gezamenlijk.
0: Waar staan de files?
1: Dat is die file door de werkzaamheden natuurlijk. Op de A27 Breda richting Gorkum. De weg is nog steeds dicht tot 17 juli. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 5 kilometer. En dat gaat dus omrijden iedereen via de A16, de A2A en de A50. En daar komt later nog wel een file.
0: Kijk, tot straks. Wij zullen maar eens gaan starten. Niet voor mij, maar wel voor Martijn van de Mediadesk. Bij deze.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.
4: Jordi Graat.

0: Hando Ciao en Dance With Somebody.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, kei goeiemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag namelijk dinsdag 14 juli. Het wordt vandaag een warme dag, veel zon. De zonkracht is ook groot, dus pas vooral ook een beetje goed op. Temperatuur gaat tussen de 30 en de 33 graden zijn.
2: Ja, het is ook de dag dat er een skelet van een T-Rex wordt geveld in New York.
0: Ja.
2: Het is de dag van de mac and cheese, dus macaroni met kaas. En het is 14 juli, wat de Franse feestdag is.
0: Ja.
2: 14 juli.
0: Volgens mij moet je dan ook niet de weg op, geloof ik. Volgens mij is er dan ook van alles.
2: Ja, zeker. Maar
0: ik weet van vroeger dat wij dan echt een dag extra op de camping bleven hangen en niet de weg op gingen, omdat het één grote ellende
2: was. Nee, klopt. Er is overal wel wat te doen.
0: Ja.
2: Je kunt ook zeggen, je moet juist de weg op, want het is overal gezellig.
0: Gezellig, dat is ook waar.
2: Want er hebben er een hoop vrij en er zijn overal feesten en er komen overal van die vliegtuigen overvliegen.
0: Ja, dat is waar.
2: Vuurwerkshows vanavond, dus er is genoeg te doen.
0: Vandaag jarig Wouter Bos, oud-politicus, 63 jaar. Victoria van Zweden is ook de prinses daar, 49 jaar. En Jonathan van den Broek is jarig. Zal je misschien niks zeggen, totdat ik dit laat horen?

0: is Milo. Kunnen we straks wel eventjes weer een keertje de ruimtevader erin knallen. Hè?
1: Oh, leuk.
0: Als is. Dat is ja. Dat wel, doen we even aan het eind van dit uur. Dan draaien we hem eventjes. Verder in nieuws, Niek.
2: Ja, bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt. De slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. De verdachte is getaserd en dus aangehouden. Voor Mathieu van der Poel, vader van een meisje. De wielrenner lijkt daar zelf stevig op te hinten. Na zijn spectaculaire ritzege in de Tour de France bedankt hij op Instagram zijn two girls, vergezeld door een knipoog en een roze hartje. De piloot was tijdens een testvlucht zo verveeld dat hij dat letterlijk heeft laten weten. Als je op flightradar keek, dan zag je hoe het vliegtuig de letters I am board schreef in de lucht. Ja, dat is dan toch wel weer grappig, moet ik zeggen. De piloot moest boven Engeland een testvlucht maken na een opgelost mankement en daarmee het vliegtuig weer operationeel maken. Nou, dat deed hij dus op deze manier.
1: Ja, wel goed. Als je dan toch moet vliegen, ja, dat vind ik wel vet.
0: Ja, ik vind het wel heel vet.
1: Ja, je kunt ook gewoon rondjes blijven vliegen. Maar dan is dit leuker, denk ik. Dan heb je inderdaad nog een beetje plezier.
0: Zo is het. Ja, grappig. Ja. Ik ben benieuwd wat voor dingen je allemaal kan doen. Met wat voor gekke...
1: Nou, het is wel
2: als je ziet wel vaak dat wielrenners en zo dat allemaal doen. Hè? Op flight. Of ja, dan niet op flight raden, dan doen ze het op Strava of zo.
1: Oh, ja. Terwijl als je alle titels van vandaag van de liedjes die Jordi draait achter elkaar zet...
0: Ja.
1: Dan staat er bijna vakantie. Motherfuckers.
0: Ik hoor hier zo'n flauw van. Maar ja.
1: Is toch zo?
0: Kijk hoe je morgen.

0: Het zijn Mel en Kim en Respectable.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Deze ochtend starten we ook lekker op met een bakje koffie of een bakje thee. Het is toch heerlijk om gewoon even ouderwets eens even te kijken waar we jou blij mee kunnen maken. Want ja, het gaat natuurlijk niet om letterlijk koffie of thee. Het gaat om koffie of thee in muzikale zin. Dadelijk mag je weer jouw voorkeur doorgaan geven. Dat mag via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Ik zit te denken waar jullie... Ik probeer altijd van tevoren een beetje in te schatten waar jullie misschien voor zouden kunnen gaan. Maar ik heb vandaag werkelijk geen idee. Ik kan echt twee kanten op gaan. Ik ga ze gewoon laten horen en dan mag jij gaan kiezen en vooral gaan appen.
2: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie wordt vandaag Loreen en Is It Love.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Frankie Goes to Hollywood en Relax hoort vandaag bij thee. Nou, je hebt ze allebei gehoord, even kunnen luisteren. En dan is het nu aan jou. Waar ga je voor? Waar heb je zin in op deze dinsdagochtend? Koffie is Loreen, Is It Love. Thee is Frankie Goes to Hollywood en Relax. Stuur dus even koffie of thee naar 06-573-28203. Of je nou vakantie hebt, of je nog aan het werk bent, misschien net wakker. Jouw stem is meer dan welkom. Want wij vinden het altijd en heel leuk om heel veel appjes te krijgen. En hoe meer appjes, hoe beter. Want dan kunnen we dadelijk ook alles gaan tellen. En wie weet komt jouw favoriet dan voorbij. Dus denk niet van het zal wel loslopen. Nee, het is meer dan welkom. Laat het weten wat ik voor jou kan draaien. Koffie, Loreen, Is It Love. Thee, Frankie Goes to Hollywood en Relax. Laat het maar weten. 06-573-28203. Dat is het appnummer van de studio en je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Ik ben heel benieuwd. We gaan naar de Lumineers. Dit is Ho Hey.

0: De Doobie Brothers en Long Train Running hier in de Kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie?
0: Ja, bij koffie komt vandaag Loreen. Is it love?
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Frankie Goes to Hollywood en Relax hoort bij thee. Ik kan jullie zeggen, het is spannend. Het is niet dat er nou één meteen de koploper is. Ja, er is er eentje die staat net wat voor, maar dit is niet, zeg maar, met tientallen stemmen. Het is best wel spannend. Het gaat gelijk op in die zin. Dus laat vooral weten wat je wil horen. Loreen, Is It Love, hoort bij koffie. Zeg je nee, doe maar Frankie Goes to Hollywood met Relax. Dan zit je goed bij thee. Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Wat ik al zei, zou ik zeker even doen, want het is spannend. Laat dat weten via een appje. 06-573-28203. En hoef je alleen maar koffie of thee te appen naar de studio en dan gaan wij zo meteen alle stemmen tellen. Dus laat maar weten waar je voor wil gaan. Koffie is Loreen en thee is Frankie Goes to Hollywood. Awesome.

0: Het is exact 6:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, weinig verrassingen. De file staat er op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 kilometer tussen Rosmalen-West en afrit Kerkdriel. Mede door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Daar staat 6 kilometer.
0: Oh, ik dacht door de kermis
1: file.
0: Bij de Kerkdriel. Ja, daar was ik zondag nog. Dus
1: Hebben we wat gewonnen?
0: Nee, ik moest daar snabbelen, Erwin. De hypotheek moet ook betaald worden. Dus,
1: Krijg je het wel allemaal knuffelberen krijg je dan mee.
0: Ja, daar krijg je ook. Ja. En oliebol.
1: Gezellig. Ja. Hey, viel ook op de A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 6 kilometer.
0: Kijk, dankjewel, tot straks. Omroep Brabant. Het is vandaag tropisch warm, 31 tot 33 graden. Ook morgen en donderdag blijft dat weer een beetje hetzelfde. Dus hou rekening mee dat je goed insmeert, goed drinkt. Dan komt alles goed. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek.
2: In de kringloopwinkel in de Dorpsstraat in Veldhoven is vannacht brand uitgebroken. Een groot gebied rondom het pand is afgezet. De brandweer is daar nog bezig met nablussen. Er is niemand gewond geraakt. Omwonenden werden uit voorzorg uit hun woning gehaald. Kringloopwinkel was al een tijdje dicht. Een man is gisteravond met zijn auto gecrashed op de ringbaan Oosten in Tilburg. Hij raakte eerst 2 geparkeerde auto's. Daarna kwam de wagen ondersteboven tot stilstand vlak voor een rij huizen. De man wist op eigen kracht uit de zwaar beschadigde auto te komen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft beelden gedeeld van een man die Davidsterren spoot op de ingang van een moskee in Bergen op Zoom. Het gebeurde begin mei. De moskee en basisschool El Fet werden in januari ook al beklad. Daarna zette de gemeente extra cameratoezicht in bij islamitische locaties in de gemeente. De politie ging ook vaker surveilleren. Er was veel mis bij het café in de Thaise hoofdstad Bangkok, waar gisteren een brand woedde en 27 mensen om het leven kwamen. Volgens de politie waren vluchtwegen geblokkeerd, de brandbeveiliging werkte niet en er waren verbouwingen gedaan waarvoor geen vergunning was afgegeven. Jeremy uit Eindhoven was ooggetuige van de brand.
3: Er waren talloze ambulances, brandweerauto's, militairen die uitgerukt waren met de grootste spoed. Het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald in folies gewikkeld.
2: Veel slachtoffers werden gevonden bij de toiletten. Daar waren ze waarschijnlijk naartoe gevlucht. Een vrouw uit België heeft na een vakantie in Egypte per ongeluk een hele giftige schorpioen mee naar huis genomen. Zij had die schorpioen in een doosje gestopt, in haar handtas gedaan nadat ze was gestoken. En dat doosje had ze meegenomen naar een ziekenhuis in Egypte, want daar kreeg ze antigif. De vrouw die kwam bij thuiskomst in Leuven achter dat die schorpioen nog steeds in haar tas zat, in dat doosje. Het gaat om een zogenoemde 5-streepschorpioen, een van de giftigste soorten ter wereld. Gezonde volwassenen die lopen weinig kans om na een steek te overlijden. Maar voor jonge kinderen, ouderen en ook mensen met een zwakke gezondheid, ja, daar zou het dan wel eens fataal kunnen aflopen. Dus,
0: ja, ik denk dan, hoe kan dat nou weer?
4: Ja, dat is toch niet prachtig?
0: Dat kan nooit.
4: Misschien ben ik daar heel erg panisch in. Maar je pakt, als je je koffer terug gaat inpakken op vakantie, en dus ook je tas, dan check je toch 17 keer wat er allemaal in zit. Want sowieso tegenwoordig bij de douane, met flesjes water en deo en je gel.
0: Voor iedere scheet moet je wachten, want dan moeten ze het nog eens een keer dubbel controleren.
4: Maar een 5-streepschorpioen.
0: Dat kan gewoon erdoor.
4: Het
0: is echt ongekend.
2: De controle bij de beveiliging is inderdaad sowieso niet goed geweest.
4: Hoe groot is zo'n ding?
2: Ja, deze die was volgens mij niet zo groot, een paar centimeter of zo. Maar... Ja.
4: Nou, noem maar een paar centimeter, maar niet groot. Ik vind die schorpioen niet leuk, hoor.
0: Nee. Goed. Voor alle platte grabben, tot straks.

0: Ja, Suzanne Freek en onderweg naar later.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Katie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja, goed. Wat ga je doen vandaag? Ga je iets leuks doen?
2: Werken.
0: Ga je werken? Oh, waar werk je ergens?
2: In de kas.
0: In de kas? En ik neem aan dat je dan wel in het korte broekje en t-shirtje mag gaan werken, of niet? Dat is bloedheet, of niet?
2: Ik heb wel gewoon een shirt met korte mouwen, maar wel gewoon een lange broek.
0: Oh, serieus? Oh.
2: Ja.
0: Is dat een beetje te doen?
2: Ja hoor, het gaat op zich wel. Als je iemand aan het werk bent, ja.
0: Ja, dan gaat het goed. Toch?
2: Ja.
0: Goed zo. Waar willen wij voor gaan? Waar heb jij op gestemd deze dinsdagochtend? Voor koffie of voor thee? Voor thee? En waarom?
2: Ja, was eigenlijk de keuze van mij en mijn vader. En wij vonden dat liedje gewoon, ja, leuker.
0: Kijk, dus eigenlijk is het voor jou en je vader eigenlijk nu de... Laat ik zo zeggen, nu mag hij heel hard eventjes. En daarna gaan jullie weer door met werken.
2: Ja.
0: Kijk, dan ga ik hem snel voor je draaien. En dan wens ik jou een supermooie werkdag toe.
2: Dankjewel.
0: Houdoe, hè.
2: Doei.
0: Dank voor het stemmen.

0: Backstreet Boys en We've Got It Going On. In een kei goeiemorgen. Sowieso een kei goeiemorgen en fijn dat je erbij bent. Het is dinsdagochtend. We hebben straks natuurlijk weer het nieuwsoverzichtje. Ja, we mogen weer gaan raden over een titel wat Niek voor ons heeft. Hoe is gisteren eigenlijk gegaan?
1: John had een punt.
0: Had John een punt?
1: Die wist het precies. Die had het artikel gelezen, het berichtje, alles.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En wij zijn iedere week maar aan het kloten.
1: En wij struggelen ons maar. Denk ook, houden wij dan het nieuws zo slecht in de gaten?
0: Lezen wij te weinig de sites en de nieuws, denk ik dan.
1: Ja, of
0: John heeft gewoon weer goed,
1: of speelt hij vals?
0: Ja, misschien moeten we daar eens op gaan letten.
1: Ja.
0: Want wij worden hier iedere week een beetje als dommerikken weggezet. Ja. En John die raadt alles maar. Ja,
1: misschien lukt het vandaag.
0: Nou ja, ik heb een goede hoop op dat we in ieder geval... Ja, laat ik zo zeggen, ik wil wel mijn best gaan doen om jou te verrassen. Kijk, ja, positief.
2: Vandaag moeten jullie het doen met een nieuw wereldrecord rondom het WK. En dit keer is het wel een leuke.
0: Een nieuw wereldrecord rondom het WK. Dit keer is wel... Zou het gaan over zoveel minuten lang achter elkaar de wave in het stadion?
1: Oh,
2: dat zou een leuke zijn.
1: Ja, want het is rondom het WK, zeg jij. Dat zeg jij niet voor niks. Het is niet op het veld, denk ik. Want anders had hij wel bij het WK of zo gezegd.
0: Nee, maar het is iets...
1: Meeste supporters die op straat roeien. Of zo.
0: Ja, zoiets zou
1: kunnen. Zo'n record van iets met wat supporters... Of de grootste Nederlandse mars die daar is geweest. Of iets met de supporters in ieder geval.
0: Ik denk... Het is niks wat met wedstrijden... met spelers.
1: Nee, het is er echt omheen.
0: Met supporters.
1: Ja, iets extra's wat er was of zo.
0: Iets met supporters. Maar dan zou het dus... Ja, ik blijf... Ik moet wel zeggen, ik heb nog geen wave gezien. Dus, maar ik zit niet... Maar bewijzen van.
1: Ja, nee, zoiets.
0: Want die stadions zitten ook helemaal niet vol.
1: Wij denken eigenlijk allebei hetzelfde. Iets met fans.
2: Iets met fans. Ja. Oké. Nou, staat genoteerd.
0: Ja. Zit bij te makkelijk te denken.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet het niet.
0: Nou,
1: misschien moeten we John even vragen.
0: Ja, zullen we John even bellen? Misschien hebben we... We gaan het zo meteen horen. Na 7:00. We zeiden het net al, hij is vandaag jarig. En dan vinden we het altijd leuk om eens even uit ons favoriete bakje weer even een liedje te halen. Het gaat natuurlijk over Jonathan van den Broek. En we zeiden toen straks al, het zal je niet misschien heel veel zeggen, maar zijn artiestennaam is Milo. En Milo die heeft een soort van patent op het maken van hele mooie versies van bestaande liedjes. En dat deed hij ook in het programma Liefde voor Muziek. Dat is zeg maar de Belgische versie van Beste Zangers.
1: Maar dan beter.
0: Ja, dat moet ik wel heel erg zeggen. Met vlagen komen er echt prachtige liedjes uit. En dit is er eentje van. Ruimtevader in een keigoeiemorgen.
3: Wees

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
6: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
5: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
7: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice! What do we want? Now! What do we want? Justice!
5: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin Dacht bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, en dat meen ik. En goedemorgen ook iedereen in de file natuurlijk. Er zijn er steeds meer op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoopend Empel en Afrit Kerkdriel. Iets van 6 kilometer file. De A4 Rotterdam-Belgische grens valt op die file. Die staat er anders nooit tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Knoopend Markiezaat. 5 kilometer geeft een kwartier vertraging. We gaan even kijken wat daar gebeurd is. Daar komen we straks wel op terug, denk ik. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 3 kilometer file. En op de A67 Venlo-Eindhoven, de weg is weer vrij, maar tussen Afrit Zomer en Gelderop 5 kilometer file.
10: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
6: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
7: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit
11: is Omroep Brabant. Met nu
12: Kei. Goedemorgen.
13: Jordi Graat.

0: Oskeks en dat allemaal in...
1: Goedemorgen.
0: Zo is het. Het koperen klootje schijnt ondertussen weer. Dat is altijd goed voor ons, hè, als wij zien dat het de zonneschijn weer gaat komen vandaag. Dat betekent dat het een mooie warme dag gaat worden. Temperaturen tussen de 30 en 33 graden. Maar even een extra waarschuwing, want de zonkracht is groot. En dat betekent dus dat je heel snel kan verbranden. Dus hou er rekening.
2: Ja, lekker smeren. Ja. Even een blik in de geschiedenis. In 1951, vandaag, pakt Ferrari de eerste overwinning in de Formule 1 op Silverstone.
0: Zo.
2: In 1867 is de uitvinding van dynamiet. En in 2016 was er een vrachtwagen in Nice... Ja. Die daarin reed op het publiek. Denk dat, dat mensen zich dan nog wel kunnen herinneren ook.
0: Ik zit even te denken, ja, was dat niet een beetje aan de boulevard of zo?
2: Ja,
0: of,
2: zeker was dat aan de boulevard. Ja. En dat was toen natuurlijk groot paniek.
0: Het is vandaag de dag van de non-binaire mensen. Ook de dag van de Grand Marnier. En de dag van de chimpansee.
2: Ah.
0: Dus kijk, iedereen weer van harte proficiat. Verder in nieuws, Niek.
3: Iran en Amerika hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran.
2: Dit gaat echt nog lang duren, hè?
3: Ja,
2: die straat is denk ik 3 dagen open geweest.
3: Ja,
2: voor mijn gevoel.
0: Ja, alles bij elkaar, denk ik.
2: Ja, de benzine is 6 millicent gedaald. Ja. En nou gaat het weer. Nu is het straks €4,12 de liter.
3: Ja, en nou wil volgens mij Trump ook weer zelf tol gaan heffen en zo in de straat.
2: Ja, nou
0: begreep ik wel dat dus in Spanje dus wel gewoon een liter benzine nog 1,51 is.
3: Ja, maar is het goedkoopste nu, hè? Ja. Die zijn de Luxemburg voorbij.
0: Ik zit echt, dan denk ik, jongen, worden we weer op een pootje gelicht, hè?
2: Om daar nou heen te rijden voor te tanken?
0: Ja, dat is misschien net iets te ver.
2: Zou het goedkoop zijn om een vlucht daarheen te boeken, 2 jerrycans mee terug te nemen als koffers en die hier in je auto te gooien?
0: Nou, ik denk het niet.
3: Een brand heeft vannacht een appartement verwoest in Roosendaal. Die brand die brak uit op de tweede verdieping van een flat aan de Kamperfoeliestraat. Er is niemand gewond geraakt. Meerdere bewoners van omliggende appartementen die moesten hun woning uit voorzorg verlaten. Zij zijn buiten opgevangen. Dan wat ik voor 7e zei. Toen had ik het over een nieuw wereldrecord rondom het WK. En dit keer is het wel een leuke. Jullie zeiden het is iets met supporters.
0: Ja.
3: Ja, in feite heb je wel gelijk.
0: Oh.
3: Ja, het is iets met supporters.
2: Ja, we hadden het ook wel breed ingestoken. Ja, eerlijk gezegd.
3: In de Verenigde Staten en Mexico kwamen duizenden mensen bij elkaar om een wereldrecord te breken. Het wereldrecord voetbalplaatjes ruilen namelijk.
0: Oh.
3: 8 uur lang werd er geruild. En heel veel mensen die hebben daardoor een stickeralbum volgekregen. In totaal werden er 4500 plaatjes geruild. En dat was ruim genoeg voor een nieuw
0: record. Kijk, dat vind ik nog
2: mooi.
0: Ja.
3: Zo grappig. Ik deed dat vroeger ook wel zo, die Panini-plaatjes.
2: Ja, zeker. Ik ook.
0: Ja, en volgens mij was die initiatiefnemer ook echt dolblij. Dat was namelijk Kermit. Kermit de Stik.

0: Womack en Womack en Teardrops.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, we gaan het weer doen natuurlijk in de zomervakantie. Afgelopen vrijdag heeft de regio Zuid van het prachtige Nederland natuurlijk vakantie gekregen. Ze zijn eigenlijk met de sleurhut vertrokken richting het zonnige zuiden.
2: Ja, aanstaande vrijdag krijgt midden, toch? Of is het midden, nog een week?
0: En dan is de rest, dan is iedereen ondertussen op vakantie. Ja. Heel veel mensen overigens, die goed om te melden, echt de helft van de Nederlanders blijft ook gewoon in Nederland.
2: Ja.
0: Die doen allemaal leuke dingen en dat vinden wij alleen maar fijn, want dan kunnen we samen met jullie nog in ieder geval de dag opstarten. Maar ja, wat natuurlijk wel altijd is, en dat merken wij altijd al, dat is denk ik een week of twee geleden, dan begint langzaamaan, komt een beetje het komkommernieuws bovendrijven.
2: Ja, nou zat ik gisteren een beetje het nieuws door te nemen, toen dacht ik, nu is het wel echt begonnen.
0: Ja, dat is echt, dat er echt nieuwtjes voorbij komen dat je denkt, ja, ik neem het ter kennisgeving aan, maar het is nou niet dat ik daar bij de koffieautomaat of met vrienden en vriendinnen eens even uitgebreid over ga hebben.
2: Nee, of misschien wel.
0: Ja, dat is ook
2: kijk,
0: wel
2: dat zo. Kijk, het hele idee van het komkommerklassement is dat we daar zo meteen met een nieuwtje komen,
0: ja,
2: waarvan wij denken, nou, dat is wel ver gezocht.
0: Ja.
2: Maar dat mag jij dan bepalen door komkommers te sturen.
0: Precies. En hier achter mij staat een prachtig mooi bord. En dat bord gaan wij invullen met het aantal komkommers. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat een beetje gaat.
2: De schaal van komkommers loopt van 1 tot 10.
0: Ja.
2: Dus jij mag het berichtje voorlezen, Jordi.
0: Ja.
2: En dan mogen de mensen thuis bepalen of het 1 komkommer is. Dus best wel leuk nieuws nog gewoon. Ja. Of 10 komkommers.
0: Dat je echt denkt, wat moet ik ermee? Nou, let goed op. Hoeveel komkommers vind jij dit waard? Er is namelijk volop reden voor een feestje bij de familie Verstappen. Het gaat namelijk om Victoria Verstappen, 26 jaar. De zus van Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen is getrouwd met haar grote liefde Tom Heuts. En op Instagram deelt de kerstverse bruid een reeks foto's van hun grote dag.
2: Ja, dus de zus, niet Max Verstappen zelf, de zus van Max Verstappen is getrouwd. Is dat komkommernieuws?
0: Ja.
2: Dan geef je veel komkommers. Of zeg je, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja.
2: Dan geef je het weinig komkommers.
0: Laat het maar weten via de app. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dus van 0 tot 10 komkommers. Hoeveel komkommers geef je dit? Zeg je van, nou, dit vind ik echt, vind ik best wel interessant. Vind ik nog wel leuk om te weten. Hè? Het is toch een semi-bekende Nederlander.
2: Ja,
0: dan doe je een komkommer of twee bewijzen van. En zeg je, nou, dit vind ik echt de grootst mogelijke onzin.
2: Ja, moeten we ook al over de zus van.
0: Val mij niet lastig.
2: Ja.
0: Dan geef je heel veel komkommers. Laat het maar weten via de app 06-573-28203. En dan gaan we zo meteen dit eerste nieuwtje invullen in het komkommerklassement. Dus laat het maar weten via de app van Omroep Brabant. En ik ben heel benieuwd.

0: Miley Cyrus, Dua Lipa en Prisoner.
1: Omroep-Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, we hadden natuurlijk een bijzonder komkommernieuwtje... wat we dus iedere dag gaan doen in de zomervakantie. En voor de duidelijkheid, wij weten dat er heel veel mensen... gewoon niet op vakantie gaan. Maar ja, qua nieuws is het natuurlijk wel een beetje met vakantie. Hè? Den Haag ligt natuurlijk lekker stil. Die zijn lekker met
2: heel veel bedrijven liggen plat.
0: Dus qua nieuws komt er veel minder binnen... dan wat wij normaal gesproken hier in de ochtend. Normaal zitten we ook echt de ene na de andere binnengekomen nieuwtjes te lezen. En nu is dat een stuk rustiger. Hè? Dan ben je in een paar minuten ben je daar doorheen.
2: Kijk, het is nog niet helemaal plat. Je merkt wel dat het midden van het land nog lekker aan de gang is.
0: Ja.
2: Maar volgende week maandag is het helemaal bal.
0: Ja.
2: Het begint nu al langzaam door te sijpelen.
0: Ja.
2: En we hadden een berichtje over de zus van Max Verstappen.
0: De zus van Max Verstappen.
2: Ja, dus niet Max Verstappen zelf. Nee, de zus van Max Verstappen. Ja, die is in het huwelijksbootje gestapt.
0: Ja.
2: Nou ja, het aanval komkommers, Jordi...
0: Ja.
2: Is bekend. Ik zou willen zeggen, loop vast naar het bord, want jij mag...
0: Ik heb hier het bord achter me. Ja.
2: Dit is sowieso de nieuwe nummer 1, want het is de eerste. De zus van Max Verstappen krijgt 6,3 komkommers.
0: 6,3.
2: Ja, dus mensen vinden het nog wel leuk. 6,3 komkommers. Ja, heel goed.
0: Dat vind ik nog flink, hoor.
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: mensen vinden het toch wel oké. Okay.
0: Ja.
2: En dat mag ook, hè?
0: Dat heeft gewoon te maken, denk ik, met de romantiek.
2: Ja, nou,
0: dat is helemaal goed. Wij hebben hem genoteerd hier achter mij. Dus dan weten jullie dat. De zus van Max Verstappen is getrouwd. Komkommernieuws 6,3. Dus een ruime voldoende. Morgen hebben we natuurlijk weer een ander nieuwtje. En dan ben ik heel benieuwd wat we dan weer...
2: Ik ook. En als je dat ding ziet, stuur ze vooral door. Dan denk je, wat moet ik hier nou weer mee?
0: Meer dan welkom.
2: Ja, laat maar doorkomen. Ja,
0: kom je ergens op een of andere verloren site een nieuwtje tegen waar je denkt, waarom heb ik dit in godsnaam zitten lezen? Dan laat dat vooral weten. Via 06-573-28203. Wij gaan richting de klok van 19:30. Zometeen het nieuws met Niek. Maar eerst deze van INXS. Dit is Beautiful Girl in een keigoeie morgen.

0: NXS en A Beautiful Girl. We gaan zo meteen naar het laatste nieuws, Maniek.
1: Ja, onder andere gaat het over een grote brand in Veldhoven. En een potje golf is voor iemand in Amerika anders gelopen dan gedacht.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
5: Ah, wat een schatje.
6: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
7: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee. En ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: 1:08. We gaan naar het onbebrand verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Redelijk normale spits met dagelijks files zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Eén opvallende, heel opvallende file op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Afrit Tolen en Knoopend Markizaat. 9 kilometer stilstaand verkeer. Er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's en een bestelauto. En daarom is de linkerrijstrook dicht bij Knoopend Markizaat. De vertraging is bijna een uur. En ze maar hopen dat het niet al te lang gaat duren.
0: Brabant. Vandaag wordt het tropisch warm, 31 tot 33 graden. Het is zonnig en droog en een matige noordoostenwind. Ook woensdag en donderdag is het zonnig en heet met 31 tot 33 graden. Maar we gaan dadelijk naar de uitgebreide weersverwachting met Weerplaza. Eerst naar het nieuws met Niek.
1: Een kringloopwinkel in de Dorpsstraat in Veldhoven is door brand verwoest. De brand brak rond 2 uur vannacht uit. Rond 5 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. De omwonenden werden uit voorzorg uit hun woningen gehaald. Er is uiteindelijk niemand gewond geraakt. Een man is gisteravond in de problemen gekomen in recreatieplas Bergendonk in Helmond. Toen de man aangaf dat het niet goed ging, kwamen 2 jonge meisjes meteen in actie. Ze haalden hem met omstanders uit het water. Op het strand is er daarna eerste hulp verleend tot de hulpverleners er waren. De man was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie is nog altijd op zoek naar een man die zwaar vuurwerk zou hebben afgestoken tijdens de viering van het kampioenschap van PSV in Eindhoven. Bij het incident raakte een 16-jarige supporter zwaar gewond aan zijn hand. Een tijdje terug werd er al een verdachte aangehouden, maar naar 1 man wordt dus nog steeds gezocht. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Die brand is nog niet onder controle. De A6 is sinds gistermorgen dicht tussen Parijs en Dijon. Jolte NOS-verslaggever Joris van Poppel.
10: Het is hier een belangrijk gebied. Het is nationaal erfgoed hier. Ze worden de longen van Parijs genoemd. Er komen heel veel toeristen op af. En dus is de brandweer hier er alles aan gelegen om dat vuur zo snel mogelijk wel onder controle te krijgen.
1: De brandweer houdt er rekening mee dat het blussen van de brand nog wel een week kan gaan duren. Ja, een potje golf is voor iemand in Amerika anders gelopen dan gedacht. Een grote zwarte beer ging er namelijk vandoor met een tas met clubs en ballen. Daar gaat ook een video rond waarin je iemand hoort roepen naar de beer dat het zijn clubs zijn en dat hij die tas moet laten staan. Maar ja, daar trekt die beer natuurlijk zich niks van aan. Andere golfers die ook begonnen te filmen, die kunnen er wel om lachen. Ja, en zo zijn er heel veel mensen die het hebben gefilmd. Het is niet duidelijk of die beer er echt vandoor is gegaan met die tas, of dat de golfer hem uiteindelijk nog heeft terug kunnen krijgen.
0: Ja, dan ga je 's ochtends ga je de deur uit, geef je je lieve schat een kus, dan zeg je ik ga lekker golven. Dan kom je terug, kom je thuis en dan zonder tas. Dan zegt je vrouw waar is je tas en noem maar op. En dan zegt hij, ja, die is meegenomen door een beer. Dan denkt jouw vrouw toch ook van, heb jij iets te lang bij de lunch gezeten? Ja, of, met een paar flessen wijn?
11: Ben jij iets voor mij aan het verbergen
0: ja,
11: hier?
0: Ja, gaat alles wel goed verder. Ja, nee, echt waar, schat. Echt een beer die heeft mijn golftas meegenomen. Ja.
1: Ja. Nou, ja, gelukkig kan die filmpjes laten zien.
0: Ja, nou, ja dan moet gelukkig wel, ja. Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Welkom en fijn dat je erbij bent. We gaan dadelijk naar het uitgebreide weer. En we spelen een spelletje van

0: Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. 8:09. We gaan naar het weer van Weerplaza. Alfred, kei, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, mooie zomerse dag, hè?
1: De zoveelste temperaturen die gaan weer goed de lucht in. We zitten nu zo rond de 20 graden.
0: Het was vroeger best warm, hè?
1: Precies. Het koelt ook nauwelijks af in de nachten. We zitten heel even een paar uurtjes net onder die 20. Met name in het buitengebied, in het stedelijk gebied, lukt dat waarschijnlijk niet eens meer. En nu is het zonnetje erbij. Er is wat sluierbewolking aanwezig. Maar dat mag de pret niet drukken. En die temperatuur die gaat de komende uren echt pijlsnel omhoog. En ik verwacht uiteindelijk vanmiddag toch wel weer tropische temperaturen op de meeste plaatsen. 30, 31 graden, dat zal het wel worden. En het windje uit noordoostelijke richting, kracht 3 zal dat zijn vanmiddag. Ja, die zal eigenlijk nauwelijks voor verkoeling zorgen. Dus zonnig, maar wel weer erg warm.
0: En blijft dat een beetje zo deze week?
1: Nog wel.
0: Ja, voorlopig. Ik wou zeggen, ik zit wel, maar dan komen we daar al op. Eerst even.
1: Voorlopig is het nog steeds volop zomer in Brabant. Vanavond ook zo'n hele heerlijke zomerse avond. Vannacht temperaturen, misschien niet de beste slaaptemperaturen. In stedelijk gebied komen we waarschijnlijk weer niet onder de 20 graden uit. En morgen wederom in de middag met veel zonneschijn, soms wat bewolking, een graad of 30. En dat doen we donderdag gewoon dunnetjes over. Vrijdag een iets wat aantrekkende noordenwind. Uh-huh. Iets meer bewolking. Nou, dat drukt de temperatuur een paar graadjes. Dus we komen op zo'n 28 maximaal uit. Maar vanaf zaterdag zien we dat de noordwestenwind gaat opsteken. En dan komt er echt koelere lucht vanaf de Noordzee, makkelijker Brabant binnen. Dat drukt de temperatuur. We komen zelfs onder de 25 graden uit. Zo'n 22, 23 graden in het weekeinde en begin volgende week. Blijf wel voorlopig zo goed als droog en regelmatig breekt de zon door. Dus op zich nog best vriendelijk zomerweer, alleen echt een heel stuk minder warm.
0: Ja, ik heb expres een kerstfillertje erin, Alfred. Want ik denk, mensen moeten echt even
1: doorzet.
0: Mensen moeten echt even wennen. Die moeten daar de dikke jas voor kennen.
1: Ja.
0: Nee, hoor, is flauw. Maar goed, dan houden we daar maar eventjes aan vast. En laten we in ieder geval. Voor de nacht is het natuurlijk wel fijn, hè? Dat even een beetje. Beetje af kan koelen en dan komt het overdag wel weer goed. Mag ik je hartelijk danken?
1: Jazeker.
0: En een fijne dag vandaag.
2: Yes. Oma Riet.
0: Het is dinsdag, betekent dat we naar ons spelletje gaan. Wat ziet oma Riet? Het is eigenlijk heel simpel. Mijn oma Riet, wordt dit jaar 92 in november.
3: Zo.
0: Dat is echt ongekend.
3: Ja.
0: Dit weekend is bij ons kermis bij ons in het dorp.
3: Staat ze dan weer gewoon te
0: fuiven? Die staat gewoon in het weekend weer lekker te fuiven tot 1 uur 's nachts, hoor. Dus die gaat nog steeds volle jas erop. Maar die ziet dus ook van alles. En het is heel simpel. Zometeen gaat ze iets omschrijven. En de vraag aan jou is, wat ziet oma Riet? Wil je in het Keigoeiemorgen prijzenpakket winnen? Dan mag je zometeen gaan appen wat het volgens jou is. En dat mag je dan sturen naar 06-573-28203.
3: Ze heeft nu al anderhalf, 2 maanden niks gezien.
0: Nee.
3: Dat lag aan ons wel allemaal.
0: En andere dingen.
3: Ja. Ik ben benieuwd of ze het is verleerd of dat het nog steeds goed gaat.
0: Laten we gaan luisteren. Wat ziet oma Riet vandaag?
4: Je gebruikt het 's ochtends en 's avonds. Doet er iets op en je tandarts is blij als je het gebruikt.
3: Oh, ze kan het nog, hoor.
0: Ja, het is wel een redelijk tactische, moet ik zeggen.
3: Goed omschreven.
0: Even nog.
4: Je gebruikt het 's ochtends en 's avonds. Doet er iets op en je tandarts is blij als je het gebruikt.
0: Nou, als jij weet wat het zou kunnen zijn, dan mag je nu heel snel gaan appen naar de studio 06-573-28203. Wie weet bellen we jou zo meteen terug en heb je hem te pakken. Het Keigoeiemorgen prijzenpakket.

0: Roger Sanchez en Another Chance.
1: Wat ziet Oma Riet?
0: Nou, heel veel mensen die nog steeds fan zijn van Oma Riet.
2: Zeker.
0: En ook waanzinnig meedoen. Dat is wel echt heel erg leuk. En wij vinden het vooral heel erg leuk dat jullie meeraden wat Oma Riet ziet. Ze heeft net iets omschreven. En ja, we zullen eens kijken of wij iemand blij kunnen gaan maken met een keigoeiemorgen prijzenpakket. Marcel, keigoeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Heb je vakantie of ben je aan het werk?
3: Nee, we hebben vakantie.
0: Vakantie. Oh, ga je nog weg of blijf je lekker rondom hozen?
3: Ja, wij wonen dus al en ik daar werk helemaal niet op vakantie over. Dus,
0: Oh, dat is lekker. Ja, ik heb ook vrienden van mij die wonen echt op zo'n mooie plek. Ook een stukje in de bossen en zo. En die zeggen, ja, waarom zouden we gaan? Wij hebben hier alles wat we willen en dat snap ik ook. Ja,
3: we gaan wel een stukje fietsen.
0: Ja, precies.
2: Dus, maar waar woon je dan dat het daar zo mooi is dat je niet weg hoeft?
3: In Oefeld.
0: In Oefeld.
2: En dan met hem in het bos of in het dorp?
3: Nee, maar we hebben een tuin van 1000 meter en
0: zo.
3: Er ligt een stuk weiland op voorbij. En de achterburen die wonen een paar honderd meter achter ons. Dus
0: Nou kun je wel een mooi verstoppertje doen, Marcel.
3: Doe ook af en toe.
2: Ja, de helft van de tuin ligt in Limburg dan, denk ik ook.
3: Oh,
2: dat niet.
3: Even opletten.
2: Oh, dat net niet.
3: Nee, met de maas ligt er nog tussen.
2: Oh, gelukkig, ja. Dan kom je goed weg.
3: Ja.
0: Jullie blij, hé? Hey?
3: Oh. Ja, zeker weten. Ja.
0: Hé, Marcel, de vraag is als volgt. Wat ziet Oma Riet? Wat heeft ze net omschreven?
3: Een tandenborst.
0: Ja, dat ligt natuurlijk al aan of ze die gebruikt.
2: Ja, je moet het in je mond doen, smiddags en s'avonds. Je doet er iets op, ja.
0: Laten we eens even luisteren.
4: Het antwoord is tandenbos.
0: Ja! Marcel, jij zal het niet geloven. En ik weet dat dit als een volkomen verrassing gaat komen. Maar het was inderdaad het goede antwoord. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan hem met veel plezier naar je opsturen. Het keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus dat komt zo snel mogelijk naar je toe.
3: Goed zo, dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van, hè.
3: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: Houdoe. En succes met verstoppertje spelen.
3: Ja, nu. Dat gaat ook lukken.
0: Houdoe.

0: op your love. Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
16: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
15: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
17: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
15: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel, 3 minuten over 8. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Nog steeds file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer. Tussen Waardenburg en Everdingen 13 kilometer. Dan als je dat nou optelt, heb je 24 kilometer file en een half uur vertraging. Ja, je zal er maar in staan. Maar ja, dan ga je wel naar Utrecht. En wat een verhaal weer. Komt eigenlijk door die werkzaamheden op de A27 dat het zo druk is. Want iedereen rijdt om, omdat de A27 bij Gorinchem tot aan Everdingen dicht is in beide richtingen. En daar staat 6 kilometer file. Nou, ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen geeft veel vertraging tussen Afrit Tolen en Knopend Markizaat. Bijna een uur vertraging, maar de weg is weer vrij.
18: Dankjewel. Wij gaan zometeen naar muziek van Cher.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
28: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
29: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
30: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
29: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: Kei. Goedemorgen.
31: Jordi Graat.

0: van Understanding hier in een kei goeie morgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is vandaag dinsdag 14 juli. Het is een warme dag met veel zon. En de zonkracht is dus ook groot. Dus let een beetje op. Goed smeren, veel drinken. Dan komt het vast wel goed. Temperatuur van 30 tot 33 graden.
2: En vandaag ook een hoop jarigen natuurlijk. Victoria van Zweden. Dat is de prinses van Zweden. Die is 49 jaar geworden. Wouter Bos, oud-politicus, wordt 63 vandaag. En Jonathan van den Broek, ook wel Milo met artiestennaam, wordt vandaag 45 jaar.
0: Het is de dag van de mac and cheese. Het is de dag van de haaien en de dag van de koeien. Nou, zijn we daar ook over bij gepraat. En het laatste nieuws met Niek.
3: Na twee avonden zonder wedstrijden is het vandaag verheugen toch wel op de eerste halve finale van het WK voetbal. Frankrijk tegen Spanje. Ja. Zijn in totaal nog 4 wedstrijden te gaan op het WK. Vandaag en morgen dus de halve finales. Noorwegen is daar niet meer bij. Die zijn inmiddels weer terug in eigen land. Nee, Erling Haaland, die al bij terugkomst een wasbeer meegenomen. Geen echte, maar een knuffel van $750.
2: Ja. Kijk, flinke knuffel.
3: Nou, dat denk ik ook. In een kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Veldhoven heeft een grote brand gewoed. Die brand die werd vannacht rond 2 uur ontdekt. Werd snel opgezeild door de brandweer. Bij de brand kwam ook heel veel rook vrij. Een groot deel rondom het pand is afgezet door de hulpdiensten. Er is niemand gewond geraakt. Naar verwachting is de brand nog even bezig met het nablussen van morgen. Een Amerikaanse man in het dorpje Ferris Hills die merkte al wekenlang dat spullen in zijn huis werden verplaatst, terwijl hij niet thuis was. Mysterie werd opgelost toen een vrouw die hij via internet had ontmoet voor zijn deur stond met een fles wijn. De vrouw en de bewoner van het huis die bleken elkaar in januari te hebben ontmoet op een dating-app. Daarna hadden ze kort een relatie, totdat die man daar een punt achter zette. Ja, de vrouw die was het daar niet mee eens. Zij begon bij de man in te breken. Niet om daar iets te stelen, maar omdat ze gewoon dicht bij die man wilde zijn. Ze is nu opgepakt voor stalking.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Dus zij stond aan de deur met een fles wijn. Ze wilde weer geen inbreek, gewoon om op zijn bank te gaan zitten.
3: Ja, ja, dat denk ik.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, ik heb het ook meegemaakt. En in oktober zijn we 5 jaar bij elkaar.

0: late and I don't need an excuse.
1: Paolo. So I'm wearing my brand new shoes. Nutini en New Shoes hier in een kei goeiemorgen op deze prachtig mooie dinsdagochtend. Ruim 30 graden vandaag in de provincie. En nu Laura Jansen. You say

0: Marianne's Wicked World. Zal je niet ontgaan zijn, de Tilburgse kermis komt eraan. Die gaat vandaag in opbouw. En als er iemand is die dat van heel dichtbij volgt, dan is dat Mirella. Zij maakt foto's van de hele opbouw en plaatst je dan weer op haar fanpagina. Mirella, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Begint het bij jou, wanneer begint het bij jou eigenlijk een beetje te kriebelen?
1: Oh, dat is al een paar weken geleden hoor.
0: Ja? Is dat echt dat je denkt, oh, kruisje zetten in de agenda en nog een kruisje. Een paar nachtjes.
1: Nou, dat sowieso. En het is natuurlijk mijn vakantie. Dus ik plan inderdaad, wij moeten bij mijn werk al de vakantie plannen in november. Dus in november geef ik netjes met een kruisje deze week al aan. Dus ja, ik neem hier vrij voor.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Wendt dat ooit als je al die vrachtwagens en al die attracties richting Tilburg ziet komen en de binnenstad in ziet rijden?
1: Nee, wennen, het is echt, ik word er gewoon blij van. Ik word er echt oprecht blij van.
0: Ja, wat doet dat met jou? Wat voor gevoel krijg jij?
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde is als dat andere mensen op vakantie gaan en weet ik veel, het vliegtuig landt of naar beneden gaat en je ziet in de verte een blauwe zee of iets dergelijks. Ja. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. Het is echt mijn vakantie en waar ik echt naar uitkijk het hele jaar.
0: Want wanneer begon dat een beetje? Wanneer voelde jij van, nou, ik vind dit toch wel zo interessant, hier wil ik wel iets meer mee?
1: Ja, ik denk dat ik, wij noemen het altijd een beetje gekscherend, het kermisvirus. Daar word je een beetje mee geboren, denk ik. Dat weet ik niet. Als kind zijn had ik al iets met kermis. Maar ja, toen natuurlijk nog niet specifiek met transport. Dat is echt pas later gekomen. Uh-huh. Maar kermis heb ik altijd. Ik heb altijd iets gehad met de lichtjes, met de sfeer. Als kind zijn was ik al helemaal, werd ik al blij van de kermis, zeg maar. Dat heb ik altijd gehad. Altijd. Ja.
0: En hoe ziet jouw dag vandaag er dan een beetje uit? Want nu komt alles daar te staan. Het gaat nu echt los. Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Nou ja, officieel vanaf 7:00 vanavond is het dan het oprijden. Dus dan mogen ze de stad in. Mijn ervaring is dat het eerder is. En aangezien ik ook wel mijn connecties heb en ook wel het een en ander op tijd kan weten. Dus ik heb wel een soort tamtam, mijn telefoon, die hou ik in de gaten.
0: Ja.
1: Weet ik wanneer het eerste binnenrijdt. Ik woon niet zo heel ver van de stad vandaan, als in binnen 5 minuten sta ik op de heuvel in Tilburg. Dus dan pak ik mijn camera en dan is het heel snel de stad in. Dus ik ben in de middag een beetje paraat. Ik zorg dat ik inderdaad vrij snel de stad in kan zijn.
0: Kijk.
1: Om te zorgen dat ik als eerste bij ben. Niet als eerste, want meestal zijn er ook andere mensen die net als ik dezelfde tamtam hebben. En ik sta nooit alleen, dat niet.
0: En zijn er dit jaar nog nieuwe attracties? Waarvan je denkt van, nou, dat is wel goed om daar in ieder geval even naartoe te gaan. Even te gaan kijken.
1: Nou, wat echt nieuw is voor dit jaar voor Tilburg is de Infinity. En dat is toch wel echt een hele hoge zaak. Dus het is je zou bijna zeggen een soort booster, maar dat is het niet. Want het is echt wel wat anders dan dat.
0: Oh ja.
1: Die is echt nieuw voor Tilburg. En dat vind ik heel leuk, want die reist al een aantal jaren. En ik heb al een aantal jaren zoiets van, oh, dat zou wel leuk zijn als die een keer naar Tilburg kwam. Maar die stond alle jaren altijd in Düsseldorf in Duitsland.
0: Hey.
1: En die kermis valt natuurlijk tegelijk met Tilburg.
0: Dan heb ik die gezien, volgens mij.
1: Oh, ja. Dat zou zo
2: kunnen. Even naar een plaatje te kijken. Dat is echt inderdaad een hele grote witte arm met karretjes rond. En die draait niet alleen gewoon rond en over de kop, maar ook nog links en rechts. Oh, nee, ja.
0: Ik denk, Mirella, dat die Duitsers eerst 2 braadworsten naar binnen gooiden, dan in dat ding gingen. En dat die hebben gedacht van die attractie, het is mij wel goed, ik ga eens even een hokje verder.
1: Want, ja,
0: oh man.
1: Maar die komt dit jaar voor het eerst naar Tilburg, dus dat is echt heel erg leuk.
0: En je maakt dan allemaal foto's. En waar kun je die foto's uiteindelijk op zien?
1: Ja, ik heb een eigen Facebookpagina die ik daarvoor jaren geleden speciaal heb aangemaakt. Dat is Mutselfotografie. En daar vind je al mijn foto's.
0: Kijk, mag ik jou ongelooflijk veel plezier wensen?
1: Dat mag en ik ga dat zeker doen. En het weer, het wordt ook nog eens prachtig.
0: Daarom.
1: Dus, kan niet beter.
0: Ik wens jou een hele mooie kermis toe. En dankjewel, hè. Geniet er ook van.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: En doe er een nieuw rolletje in, hè, als je voordat je gaat, Mirella.
1: Ja, je hebt dat even geleden.
0: Houden we.

0: zou zomaar kunnen, want het was vandaag fantastisch weer. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8:30 met Nick.
1: Onder andere gaat het over een grote brand in Veldhoven. En de Meilandjes die raken hun vakantiehuisje maar niet kwijt.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Ah, wat een schatje.
7: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Het is exact 8:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Dat krijg je van Erwin de Hart van de ABB.
9: Hallo, op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file tussen Knoopend Waardenburg en tussen Knoopend Empel in Waardenburg. Op de A2 verder richting Utrecht tussen Zaltbommel en Everdingen 15 kilometer file. Alles bij elkaar een half uur vertraging, ook door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam Belgische grens tussen Afritolen en Knoopend Markiezaat 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij en de vertraging is teruggelopen tot een kwartiertje. Het loopt sowieso terug met vertraging in de files op de A50 Arnhem richting Oost. Nog wel een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein.
10: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het wordt tropisch warm. 31 tot 33 graden. Het is zonnig en droog met daarbij een matige noordoostenwind. En ook morgen en donderdag zonnig en warm. 31 tot 33 graden. Daarna gaat het langzaam weer dalen qua temperatuur. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Nick de Vries.
1: Een kringloopwinkel in de Dorpstraat in Veldhoven is door brand verwoest. Die brand brak rond 2:00 vannacht uit. Rond 5:00 was de brand onder controle. De brandweer is daar nog wel bezig met nablussen. Omwonenden werden uit voorzorg uit hun woning gehaald. Er is niemand gewond geraakt. 4 mensen zijn vannacht opgepakt na een steekpartij in Bavel. Daar raakte iemand bij gewond. Diegene is zelf naar het ziekenhuis gegaan. Het zou zijn gebeurd bij een opvangcentrum aan de Seminarieweg. Een huis aan de Hoge Ham in Dongen is op last van de burgemeester voor 3 maanden gesloten. De maatregel is genomen omdat tijdens een controle begin juni hard- en softdrugs werden gevonden. Ook bleek er sprake van illegale prostitutie. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, schrijven Trouw en onderzoekplatform Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer, maar die is er door personeelstekort niet altijd. Dat leidt tot veel onduidelijkheid, zegt deze journalist van Investico.
11: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind.
1: Jeugdbeschermingsorganisaties zeggen dat ze vanwege de werkdruk het aantal kinderen dat een jeugdbeschermer onder zijn hoede heeft terug willen brengen. Ja, veel mensen die hebben de Meilandjes op tv zien zwoegen in Italië bij het huisje dat ze daar een paar jaar geleden kochten voor zo'n 70.000 euro. Dat huis dat staat nu inmiddels al 7 maanden te koop, maar de familie raakt het aan de straatstenen niet kwijt. Daar schrijft de Telegraaf over. Ze vragen 150.000 euro voor de woning met 4 kamers, een badkamer, een terras, een garage en de meubels. Die advertentie die is dan wel 26.000 keer bekeken, maar nog niemand heeft een bod gedaan. Ja, dat pension van ze trouwens, Code Rosé, dat staat ook al jaren te koop. Gaan wel geruchten dat ze daar appartementen in willen gaan maken. En dat zouden ze dan weer gaan filmen voor de nieuwe serie bij RTL.
0: Ja, nou ja, ik kijk er in die zin niet van op. Dan denk ik, ja, weet je, het is natuurlijk in een dorpje. Nou, als je boodschappen moet gaan doen, dan ben je een dag kwijt.
1: Ja, en kennelijk, tenminste, dat stond dan ook in dat artikel. Als het daar gewoon slechter weer is, zal ik maar zeggen, dan kun je moeilijk in dat dorp komen. Ja. Want dat is een hele steile weg omhoog.
0: Dus en je moet kijken op tv, weet je, voor het beeld ziet het er allemaal mooi uit natuurlijk. Maar als het daar een keer in oktober iets kouder is, gaat dan de tocht door de deuren heen? Of kun je daar niet aan?
1: Ik denk dat ze vooral veel visueel hebben gedaan aan het huis inderdaad. Ja. Maar niet echt.
0: Hetzelfde als Code Rosé. Ja, weet je, dat is er wordt allemaal heel veel voor gevraagd omdat hun dan in hebben rondgelopen.
12: Maar zijn zij niet gewoon een beetje klaar?
0: Ja, dat lijkt mij
6: ook. Zijn de Nijlandjes niet over de hill?
0: Ja, we hebben het allemaal gezien. We hebben het allemaal meegemaakt. Ik moet zeggen, ik en de directie thuis waren vaste kijkers. We waren echt hartstikke
6: vast. Ja, ik ook. Maar we
0: hebben het allemaal gezien.
6: Dan ga je niet kijken.
12: Nee, want ze gaan weer hetzelfde doen.
1: Ja, maar dat deden ze jarenlang natuurlijk.
12: Nee, dat snap ik. Maar daarom vind ik het ook wel klaar. Het is mooi geweest. Het
0: lag hetzelfde als met dat huisje. Dat hebben ze natuurlijk in 2 seizoenen gedaan. Ze moesten 2 seizoenen maken. Het eerste seizoen, hoe toevallig, hebben ze niks gevonden. Het tweede seizoen kwam er een of ander bouwvalletje. En daar hebben ze allemaal geverfd. En weet ik dan wel gedaan. Ja, en nou willen ze het verkopen. Ja, dat is toch lastig. Ja. Dus als ze slim waren geweest, hadden ze het RTL laten kopen. En dan hadden ze geen zorgen gehad. Ja, nou moet je het verkopen.
12: Kijk, dit zijn de kenners. Maar ja, Jordi gaat verbouwingsperikelen. Dat is dan weer geen televisieprogramma.
0: Nee, joh. Ik weet niet eens. Je verf moet je dan hebben. Maar voor de hele rest, ja. Voor de verder is mij niet bellen voor het betere kluswerk. Maar goed.
12: Het programma van de verbouwing van Jordi gaat duurt 7,5 jaar.
0: Maar goed. We gaan naar The Killers. Dit is Human.

0: Lights Off, 10 minuten over 8:30. En kei goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Want zeker goed dat je erbij bent. Want het is een jaar geleden dat Dolce Beringer met haar single De Tipplaat had bij ons. Het was met dit liedje. En nu is de Tilburgse zangeres terug met een nieuwe single. En ze is hier in de studio. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Hoe voel je je?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Fijn weekend gehad?
1: Ja, absoluut. Heel leuk weekend.
0: Ja, ik vraag natuurlijk niet voor niks.
1: Ja.
0: Voor je nieuwe single.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, we hebben echt... Ik heb afgelopen vrijdag heb ik een nieuw nummer uitgebracht.
0: Precies.
1: En dat is... die ga ik ook zo meteen hier live spelen. En superleuke gewoon release weekend gehad. Maar ik heb ook weer in de studio gezeten aan mijn nieuwe muziek gewerkt.
0: Oh.
1: Dus we gaan er wel gas op geven dit jaar.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus dit was eigenlijk een beetje... gewoon een beetje alvast een voorproefje van wat we nog
1: Zeker.
0: Allemaal kunnen gaan krijgen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe komt het dan dat je dan meteen weer... Ik denk dan, ik ga eerst even genieten van dat er een nieuwe single uit is. Maar jij voelt al meteen weer van alles borrelen en jij wil meteen
1: precies.
0: door.
1: Ja, zo werkt dat wel. Ja, we werken aan mijn EP uiteraard.
0: Ja.
1: En daar is Lucky eigenlijk de titeltrack van.
0: Ja.
1: En Break Your Heart, die staat daar ook op.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn nu bezig met de finishing touches.
0: Ja.
1: Dus die komt wel steeds dichterbij.
0: Wat voor zangeres ben jij? Wat zing je graag?
1: Ik maak country popmuziek. Dus het is eigenlijk gewoon hedendaagse pop. Maar met alle invloeden van country en bluegrass erbij.
0: En ik heb het idee dat het weer de laatste paar maanden weer helemaal aan begint te trekken.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk sowieso dat in Amerika het ook gewoon steeds meer een opmars heeft. En het eindelijk ook een beetje de zee bij ons bereikt.
0: Ja.
1: En we hebben natuurlijk ook best wel veel nu country die ook gewoon in combinatie is met pop. Dus dat komt ook gewoon bij ons op de radio terecht.

0: terecht. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat omdat het nu zoveel meer aanwezig is, dat ook steeds meer mensen denken van, oh ja, hey, het is ook heel leuk. Het is niet per se stoffig. Of er hangt natuurlijk best wel een beeld omheen, maar dat is het al heel lang niet meer. En ik denk dat steeds meer mensen dat ook zien en dan ook eigenlijk denken van, hey, maar dit vinden we heel tof. We hadden natuurlijk afgelopen weekend Luke Combs hier. En dat was compleet uitverkocht in de Johan Cruijff. Dus er is absoluut animo voor.
1: Het werd door mensen ook gezegd van, het is niet meer met de bewijs van de cowboyhut op en de laza. Maar het is gewoon, je komt als jezelf, maar je maakt net even die Amerikanen die veel mensen leuk vinden.
0: Absoluut. Ja.
1: Ik moet dan meteen denken ook aan Nashville.
0: Ja, 100%.
1: Want daar kun je volgens mij op ieder hoek van de straat kun je binnenlopen en dan zie je de meest geweldige artiesten die misschien het wel verdienen om wereldwijd bekend te worden.
0: Zeker,
1: toch?
0: Ja. Ik ben afgelopen oktober ben ik in Nashville geweest. Ja. Voor het eerst heb ik ook schrijfsessies gehad met de songwriters daar. Dat was super leuk, ook heel veel van geleerd. En ik heb uiteraard daar ook mogen spelen in het Bluebird Café.
1: Ja.
0: En dat is wel in Nashville een begrip als het songwriters café. Maar ook artiesten als Post Malone en Garth Brooks hebben daar gestaan.
1: Ja.
0: Dus dat is wel echt waanzinnig.
1: Maar hoe gaat dat dan daarna? Komen de mensen naar je toe? Of probeer je dan weer snel weer contacten te maken?
0: Je maakt eigenlijk, gek genoeg, het is super fijn. Maar in Nashville is het heel makkelijk om in contact te komen met mensen.
1: Ja, daarom juist. Dus dan zou je misschien de dag erna alweer ergens in een studio kunnen zitten.
0: Je ontmoet weer echt de juiste mensen om mee te schrijven. Er was daar een Canadese songwriter. En die was afgelopen jaar ook in Nederland, begin dit jaar. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon contact mee gehouden na die gig. En we hebben ook nog een sessie staan. Dus dat is super leuk.
1: En wat wil jij nog? Of wat komt er nog aan voor de komende maanden? Wat zijn jouw dromen?
0: Ja, nou, superleuk. In het najaar gaan we weer op theatertour met Nashville's Country Café.
1: Ja.
0: Er komen twee Nashville zangeressen ook naar Nederland toe. En spelen we dus in de theaters. Ook hier heel veel in Brabant. Dus misschien wel leuk om te checken. En het heet Nashville's Country Café. Daar spelen we country covers en ook eigen werk. En ik ben natuurlijk aan mijn EP aan het werken. En ik kan niet wachten om die de wereld in te gooien en daar een vette release show omheen te doen.
1: Vind jij het belangrijk dat het hier voor jou misschien in Nederland zou slagen? Of zouden we er uiteindelijk, als iemand zegt in Nashville, ik heb jou gezien, kom hier naartoe en kom hier de komende 10 jaar wonen, dat je denkt, nou, die stap wil ik wel maken.
0: Kijk, zo'n belletje wijs ik zeker niet af. Maar ik zou het
1: lijkt
0: ook
1: me een hele moeilijke.
0: Ja, ik zou het ook heel leuk vinden om hier in Nederland gewoon
1: precies
0: te kunnen laten zien wat ik voel bij country en wat ik wil meenemen uit Nashville en dat hier naartoe brengen.
1: Een nieuwe single, waar gaat die over?
0: Break Your Heart. Ja, het is eigenlijk een omgekeerd liefdesliedje. En ik heb
1: een omgekeerd liefdesliedje?
0: Ja, ik heb hem ook eigenlijk omgekeerd geschreven. De intentie van het nummer was eerst dat je in gesprek bent met je geliefde en dat je het idee hebt van, hey, je laat me nu met een gebroken hart achter. Het voelt een beetje onduidelijk.
1: Ja.
0: En uiteindelijk heeft het nummer ook gewoon een hele switch gekregen. Maar wacht even. Jij wilt dat ik een liedje schrijf over dat je mij met een gebroken hart achterlaat. Maar zo werkt dat niet. Dat gaan we niet meer doen. Dus het is eigenlijk een song dat je door de leugens van je geliefde heen prikt en denkt, wacht even, ik ga niet met dat gebroken hart achterblijven. En jij verwacht dat ik dan daar een liedje over ga schrijven. En daar over die verwachting heb ik dus een liedje geschreven van, dat gaan we niet doen.
1: Wie heb je meegenomen? Want we gaan hem hier live horen.
0: Ik heb meegenomen Ian.
2: Yeah.
0: Dat is mijn gitarist. En ze studeren allebei aan de Rock Academie in Tilburg.
1: Kijk, we gaan hem horen. We zijn heel benieuwd.
0: Yes.
1: Zet hem op.
0: Dank je.

0: hoppakeetje. Ja.
1: Dankjewel.
0: Potverdorie, daar komt wel even een hoop energie vanaf. Ondanks dat het een omgekeerd liedje is.
1: Ja, zeker.
0: Wauw. Waar gaat die andere over waar je dit weekend mee bezig was geweest?
1: Oké, dat is wel echt een heel ander soort liefdesliedje.
0: Ik zit zo te luisteren. Ik denk, je hebt volgens mij nog heel veel van dit soort mooie liedjes dadelijk.
1: Ja,
0: voor
1: dat
0: ons.
1: Klopt. Nou, ik weet niet of deze per se super mooi is, maar het is stiekem wel een van mijn favorieten die ik heb gemaakt. Het is met Sophia Kruithof en Amber Kammerka en Jay gemaakt. En het is een van mijn lievelingssongs. Ik speel hem ook al live, dus ik kan er wel over praten. Die heet Homewrecker. Het gaat er eigenlijk over dat je iemand hebt ontmoet waar het heel leuk mee klikt. En je denkt echt van, dit past perfect samen. Maar die persoon die is niet in de gelegenheid daarvoor. En je zegt eigenlijk van, ja, ik wil geen homewrecker zijn. Maar toch passen wij wel heel goed bij elkaar. En meer zeg ik niet over de song.
0: Oké. Mochten mensen jou nog live willen zien, kan dat nog ergens komen?
1: Kan, ja. Ik ga in het najaar dus op tour.
0: Ja.
1: Dus ik zou dat ook zeker checken, want dat is helemaal in de country. En verder staan er wat hele leuke dingen gepland, maar daar mag ik nog niks over zeggen.
0: Och jee.
1: Ja.
0: TV-programma?
1: Nee, dat niet. Ik heb ooit The Voice gedaan, maar ik ben daarna niet meer van plan om mee te doen.
0: Dat was even voldoende voor jou.
1: Ja, precies.
0: Kijk, mag ik jou ongelooflijk bedanken dat je hier was.
1: Ja, jullie bedankt.
0: En houd ons vooral op de hoogte hè, van alles wat er nog aan gaat.
1: Ja, dat
0: komen.
1: Gaan we doen.
0: Kijk, Dolce Beringer hier in Kei Goeiemorgen. En nou, wij zijn benieuwd wanneer ze weer met iets gaat komen. Wij houden het voor jullie allemaal in de gaten. Wij gaan richting de klok van 9. Straks natuurlijk weer ons ratje hier in de ochtendshow. Mag je weer wat aan gaan vragen. En er komt nu muziek aan uit de jaren 70. Van Chic en Le Freak.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
15: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
16: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
15: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorold Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een 2e brand. Dat 2e vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
19: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
18: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
20: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
21: Dat gaat nu niet?
20: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
21: Vakantieplannen aanpassen?
20: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
18: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, 9:03. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. En dat krijg je van Erwin de Hart van de ANWB.
5: Hey, hallo. Op de A2 Den Bosch... Nou, dat gaat toch mooi over zo?
1: Ja, nee, zeker.
5: A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen 14 kilometer file. Dus het loopt wel wat terug. 17 minuten is de vertraging op dit moment. Tussen Beest en Afrit Kerkdriel. Daar heb je ook 14 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwe Dijk en Knoopend Gorinchem 4 kilometer. De A50 Arnhem richting Oss. Bij Ravenstein 10 kilometer file. Een kwartier vertraging. En door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven Centraal.
1: Kijk, dankjewel. We gaan zo meteen naar ons ratje. Mag je weer wat aanvragen?
22: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
23: Zijn we er al?
22: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
27: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
28: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
29: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
30: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
31: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
32: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
33: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
34: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Kei. Goedemorgen. Jordi Graat.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen van harte. Welkom. Het is vandaag dinsdag 14 juli. Een warme dag vandaag met veel zon. Het wordt 30 tot 33 graden.
2: Lekker wel.
0: Ja, zeker.
2: Het is de dag van de koeien. Het is de dag van de chimpansee. En de dag van de Grand Marnier. Lekker drinken.
0: Hoppakee. Verder in nieuws, Nick. Oh, sorry.
3: Hoewel wetenschappers al jaren waarschuwen voor de opwarming van de aarde, lijken de steeds zonnigere zomers in Nederland een positief neveneffect te hebben. Volgens Gilbert Zweep van wijnboerderij De Zandspuien in Etten-Leur zit de Nederlandse wijn in de lift, maakt de kwaliteit van de druif en wijn grote sprongen, ging gisteravond nog over een afslag zuid. En een brand heeft vannacht een appartement verwoest in Roosendaal. Die brand brak uit op de tweede verdieping van een flat aan de Kamperfoeliestraat. Er is niemand gewond geraakt. Meerdere bewoners van omliggende appartementen moesten wel even een woning uit voorzorg uit. Ze zijn buiten opgevangen.
0: Kijk.
1: Op Brabant.
0: Een kei. Goedemorgen. We geven een slinger aan het rad. En dan gaan wij weer een mooi kwartiertje tegemoet. Tenminste, als je wat leuks aanvraagt, dat mag zo meteen via 06-573-28203. En wat is de categorie?
2: Dingen die uit de grond komen.
0: Dingen die uit de grond komen.
2: Ja, met dieren, letter, planten, wat dan ook. Een S van Simon.
0: Een S. Oké, okay, dat is wel. Ik zit nu al twee, drie dingen te bedenken. Dat komt wel goed.
2: En dan kun je ook nog best creatief zijn. Want je zou het niet geloven, Jordi, maar de jury is ook vandaag weer.
0: Zeer
2: ook
0: soepel.
2: Met deze hitte, gewoon zeer soepel.
0: Ongekend. Mocht je nou denken, ik weet wel iets, dan mag je dat nu laten weten via de app 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen die uit de grond komen met de S. Als je daar iets voor weet en je wil iets aanvragen, dan mag dat nu via de Omroep Brabant app. En wie weet komt zo meteen jouw favoriete plaat wel voorbij. Ja, Francis is snel erbij. Die komt met sla. En dat is natuurlijk helemaal goed. Daar kunnen wij, niet tegen ingaan.
2: Nee, dat komt uit de grond.
0: Speciaal voor jou, want je vraagt hem aan. Justin Timberlake.

Ike en Tina, Not But Shitty Limits uit de jaren 70. En die was dan weer speciaal voor Danny. Die kwam namelijk met sperziebonen. Dingen die uit de grond komen met de S. Jannie zegt spin, een spin. Ja, die kunnen ook wel eens uit de grond komen. Ja. Ik weet niet of iedereen daar heel blij van wordt, maar ja. Hè? Het is inderdaad goed. We hebben nog ruimte voor één leuk liedje. Dus als je denkt van ik heb nog wel iets. Dingen die uit de grond komen met de S. En je wil iets aanvragen. Dan mag dat nu via 06-573-28203. En wie weet hoor je dan jouw plaat wel voorbij komen zo meteen. En dan kunnen we de dag lekker opstarten.

0: Nelly Furtado en Juanes hier in een kei. Goedemorgen. 1 minuut voor 9:30 alweer. Zometeen nieuws, Mandy.
1: Ja, onder gaat het over een grote brand in Veldhoven. En is verse groente en fruit nou echt het beste? Of kun je ook prima voor groente uit blik of uit de diepvries kiezen?
2: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Ah, wat een schatje.
4: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend ziekenspecialist.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: 1 minuut over 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Dag, bij de ANWB, goedemorgen.
9: Goedemorgen, ik heb nog 3 meldingen. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, 16 kilometer langzaam rijden tussen Beest en Zaltbommel. Dus van Utrecht naar Den Bosch. De Hubert Molfiele tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer en de vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 9 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging.
0: Bij deze. Ik zat dan aan Hubert. Hubert was hier vroeg binnen, hoor. Dus die heeft de file gemist, hoor.
9: Hij wist ervan.
0: Ja, nee, weet je, er kwam die rever op. Dus die had natuurlijk nergens geen last van. Die zat lekker te scrabbelen in de auto ondertussen. Hey, okay. Tot straks. Vandaag wordt het tropisch warm, 31 tot 33 graden. Het is zonnig en droog, matige noordoostenwind. En ook morgen en donderdag nog tropisch warm met 31 tot 33 graden. We gaan naar het nieuws, krijg je van Niek.
1: De brandweer is nog steeds bezig met nablussen bij de kringloopwinkel in Veldhoven, waar vannacht brand uitbrak. De eerste melding over de brand kwam rond 2 uur binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de benzinepomp voor het pand. Omwonenden die werden uit voorzorg uit hun woningen gehaald. Er is niemand gewond geraakt. Een stroomstoring in Bokstel en omgeving. Ruim 1400 huishoudens zitten zonder stroom. Het gaat om inwoners van Bokstel, Gimonde, Liemde en Sint-Michielsgestel. Storing begon rond 8:30. De oorzaak is nog niet bekend. Het is pas 9 juli, maar als je naar de waterstanden in de grote rivieren kijkt, dan lijkt het wel eind augustus of zelfs later. De Rijn staat uitzonderlijk laag en ook de Maas kampt met lage waterstanden. Dat leidt volgens Rijkswaterstaat tot problemen voor de scheepvaart.
10: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af, dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen en dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt veel drukker op het water.
1: Verwacht wordt dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door het droge weer. Ja, eet veel groente en fruit, want liefst vers, dat is een beetje de gedachte die er heerst. Of kun je ook prima groente uit blik of uit de diepvries eten? Nou, volgens voedingswetenschappers kan dat inderdaad. Want uit nieuw onderzoek blijkt dat diepvriesgroente en fruit soms zelfs meer voedingsstoffen bevatten dan verse groente die al een paar dagen in de koeling ligt in de supermarkt. Specifiek voorbeeld noemen ze bijvoorbeeld diepvriesabrikozen. Daar zit meer vitamine C in dan wanneer je verse exemplaren pakt. En bijkomend voordeel is volgens die onderzoekers ook dat bevroren groente vaak al is voorgesneden, waardoor je ook sneller klaar bent met koken.
0: Nou, ik doe dit regelmatig.
1: Ja, ik pak dus ook regelmatig gewoon de
0: van spinazie bijvoorbeeld wist ik dit ook al wel.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is, dus ja, ik doe dit echt inderdaad heel vaak, omdat ik moet vaak alleen eten, omdat mijn vrouw tot laat werkt. Ik doe dit echt inderdaad heel vaak, omdat ik moet vaak alleen eten, omdat mijn vrouw tot laat werkt. En dan moet ik zelf koken. En dan

0: Kun je gewoon een paar dingen...
1: Ja, flatsie, flatsie, flatsie. En klaar.
2: Ik vind het ook niet zo leuk.
0: Flatsie, flatsie, flatsie.
1: Ja, dan klats ik zo'n wokgroente ding bij elkaar. En dat is best wel prima.
3: Ja, ik heb het ook wel, hoor. En ik ben toch ook wel van dat ik iedere dag wel even naar de supermarkt ga en... ja, verse dingen al.
1: Echt?
3: Nee, ik ook nooit.
1: Er ging een hele wereld voor me op. Ik denk, wat gebeurt hier nou?
3: Nee, ik ben de gek. Nee, ik heb
0: maar als jij naar de winkel gaat, pak je dan dus vers?
3: Nee.
0: Uit en zo, of?
3: Ja, nee, dat wel. Dat probeer ik altijd wel.
1: Verse friet pak
3: je dan. Ja, verse friet, zeg maar. Verse gesneden Franse friet. Ja,
1: heerlijk.
3: Voor in de airfryer, want dan hoeft het niet in het vet. Dus dat is ook weer vers, hè?
1: Dat is van die vers gesneden frikandellen.
3: Ja, ja, ja.
1: Heerlijk.
3: Ja, nee, dat doet onze look, hè? Onze look is de frikandellen koning aan het worden. Dus,
0: oh, geweldig.
3: Nee, ik heb één keer gekookt voor mijn wederhelft. En dat was toen ze voor het eerste keer op date kwam. En daarna dacht ik, het is mij wel geschreven.
1: Ze is toch gebleven ook.
3: Kei, goedemorgen, 5 minuten over 9:30. En we moeten zo even iemand bellen.
1: Oké.
3: Het is vandaag een bijzondere dag. Zometeen meer.

0: geluisterd
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Johnny Hayes Jazz en Turn Back the Clock. Ja, we mogen het eigenlijk niet vergeten. Deze dag, deze 14e van juli. Het is namelijk een bijzondere dag. Ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, dus ik doe het maar heel zachtjes alvast. Vandaag wordt Christel de Laat 60 jaar. Ja, bijzondere mijlpaal natuurlijk. En ik weet dat ze zeker op verjaardagen houdt van uitslapen. Dus wij kunnen, denk ik, even een poging wagen.
1: Hey, met Christel.

0: Van harte proficiat. Fijne dag nog, hè. Houdoe.
1: Houdoe. Nee. Jasje Graaf.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, volgens mij.
0: Het is vandaag een bijzondere dag, want jij bent vandaag jarig. En wat een mijlpaal.
1: Holy shit, hè.
0: Ja, weer 24. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar laten we zeggen 30 met aftrek van voorarrest.
1: Ja, precies. Maar dan heb ik wel een heel zware ding gedaan. Als het 30 is bij voorarrest, dan heb ik echt een heel zware crimineel ding gedaan, Graat.
0: Oh, goeie. Hoe voel je je?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja?
1: Allereerst is het natuurlijk echt, ja, dat klinkt cliché, maar het is een cadeautje als je 60 mag worden.
0: Absoluut.
1: Ja, laten we dat niet vergeten.
0: Zeker.
1: In het verleden zijn er wel eens dingen gebeurd waar ik me echt vroeg. Oh, mag ik dat halen? Maar potverdomme, ik heb het mogen halen.
0: Dat is waar, ja.
1: Dus ernstig dankbaar. En vanmorgen ben ik al verrast met een prachtig collage hier aan de deur.
0: Oh nee.
1: Met een grote banner met allemaal foto's erop. En van mijn broer en zus.
0: Ach.
1: En ik werd echt vanmorgen graag. Ik lag in bed en ik denk, waarom ik vertering rijd buiten? Maar dat was binnen.
0: Oh.
1: Dus ik lag daar. Natuurlijk, in mijn natuurlijke habitat, in een bedje. En ineens stond

0: mijn slaapkamer vol. Dus dat was heel keihard.
1: Ach, kijk. Nou, ja, dat is goed.
0: Ze zijn trauma hebben voor de rest van hun leven, wat ze gezien hebben. Maar dat maakt dan weer niet uit.
1: Oh, mag dat? Ik wou net zeggen. Het gaat maar om de verrassing, hè?
0: Ja, het was fantastisch. Ah. Dus een mooie start.
1: En ga je dan een beetje vieren?
0: Ja, ik doe overdag een beetje rustig aan. En vanavond ga ik met een intiem gezelschap ongelooflijk ongerimeerd lekker eten.
1: Kijk.
0: En voor de rest ga ik het allemaal met groepjes doen. Dus ik ga een keer met jou en Rob lekker eten. En ik ga een keer met de crew lekker eten.
1: Ah,
0: want anders
1: kijk.
0: Dan heb ik alles bij elkaar. En ik ken niemand aan hoer en dat ik als zunt.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Dus ik nodig zo gedurende dit jaar allemaal mijn vrienden uit om met hen te gaan eten.
1: Nou, jij maakt er gewoon een feestelijk jaar van.
0: Zeker, zeker. Want ik heb aan iedereen die er vanavond is gevraagd, verras me met iets wat ik met jou kan doen. Laat me iets zien wat ik nog niet ken, of ga iets met me doen wat jullie leuk vinden.
1: Oh, dat is een hele
0: goeie. Dus ik wil geen cadeautjes, maar ik wilde gewoon een leuke dag met iemand.
1: Kijk, nou.
0: Dus ik ben benieuwd.
1: Geniet ervan.
0: Was het hè? Mag ik niet meer zendtijd aan dit? Ben ik gereduceerd tot een positie als houtwendbank? Nee. Johnny, graag.
1: Ja, sorry.
0: Ik denk, ik krijg gewoon echt primetime in natuurlijk het beste radioprogramma van Brabant. Krijg ik gewoon een, nou, dan komt me hier een tijd voor men. Oké, dit was het. Anderhalve minuut en ik word afgeklopt.
1: Nee, maar
0: nou,
1: deze ook.
2: Dit is ook het beste programma, omdat we alles verkocht houden, hè, Christel?
0: Oh, inderdaad. Jullie hebben onder vluchtige gekochte contacten. Er mag zeker geen continuïteit ontstaan en een verdieping. Nee. Ik heb het al in de gaten.
1: Kan ik nog wel iets voor je draaien?
0: Jongen. Ik weet niet hoe ik wakker geworden ben. Mijn lijf is nog in shock.
1: Ja, dat is waar.
0: Want ik ben natuurlijk emotioneel instabiel. Dus
1: ja,
0: ik jank vanmorgen in mijn bed.
1: Och, ja, natuurlijk. Ja. Nee, dan.
0: Natuurlijk, dan weet jij.
1: Ja, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. Dat is ook goed.
0: Wat vinden ze uit bij mijn passen?
1: Ja, ik denk bij jou altijd. Ik weet dat jij altijd blij werd van een lekker abbatje.
0: Een abbatje vind ik heerlijk.
1: Ja, dat wist ik toevallig.
0: Als ik daarmee wakker kan worden, vind ik fantastisch.
1: Nou.
0: En ik moet zeggen dat ik het heerlijk vind om weer even op de radio te zijn.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want god, potje, sorry, wat mis ik jou.
1: Ach,
0: wat mis ik.
1: Dat is wederzijds, dat weet je. Hè?
0: Dus mag ik even toch gebruik maken van deze zendtijd en alle luisteraars de groeten doen en dat ik ze mis. Nou, kijk ze dan.
1: Vind je Abba Summer Night City een lekkere?
0: Ja. Wacht even, doe ik mijn dansschoenen aan?
1: Ja, doe maar.
0: Kleem daar helemaal uit, ik doe het in mijn natuurlijke handen.
1: Alleen, helemaal uit, alleen de dansschoenen, ik heb een beeld. Nou jongens, veel succes als je in Schijndel door het centrum rijdt. Nou, maak er een mooie dag van, hè. Heel veel kusjes van ons allemaal.
0: Dankjewel.

0: en de Summer Night City. Terwijl Christel de Laat en Schijndel danst met alleen de schoenen aan. Dus dan hebben we met z'n allen een beeld ervan.
1: Ja, heerlijk.
2: De ultieme Bonte 50.
0: Ja. Ja, goed, blij dat hij vandaag komt.
3: Oké. Dus dat wordt hem.
1: Oh, ja. Wat hebben die in hits, hè?
3: Ja, als je zo een beetje een rijtje zet, je bekijkt het zo eens, je luistert eens. En we willen veel op een naam beter te zetten.
0: Nee, nummer 1 ga ik voor.
1: Beetje vals spelen, Huub, want zoveel nummer 1 hits hebben ze niet. En dan zet je er 2 tegenover elkaar.
0: Oeh, ik ga voor 1.
1: 2.
3: Ja. Oké, nou goed.
0: En wat heb je verder voor ons nog, Huub?
3: Hoe laat is het?
1: 3 uur lang, heerlijke muziek. Met Huub Hemmel.
0: En wij zijn er morgen weer met een keigoeie morgen.
3: Heb je tips?

0: alles over Omroep-Brabant, check je via de website en app.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Nu bij Dirk. Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Erwin de Hart van de ANWB. Hallo, ja, goedemorgen. Dan komen we door met die fijne files waar we allemaal in staan.
15: Ja, met z'n allen toeteren nu op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. 10 kilometer file. Vertraging is echt wel teruggelopen tot 10 minuten. Dus we moeten positief denken op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer file. 8 minuten erbij. En 9 minuten. Het is alsof de duivel ermee speelt op de A50 Arnhem richting Os. Mirakels tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 9 kilometer zonnige file.
14: Oké, okay, mag ik je wat vragen? Dan even als vriend zijn. Heb je een korte broek aan?
15: Nee, dat doen we hier niet, hè?
14: Nee, hier mag het eigenlijk al zeker. Ja, ik heb een korte broek aan.
15: Maar
14: het gekke is, ik ben net collega's tegengekomen en die bekijken mij. Je ziet de ogen onderaan beginnen en langzaam omhoog gaan. Wat zou dat zijn?
15: Van onder naar boven?
14: Ja, je ziet dat.
15: Heb je gekke schoenen aan of zo?
14: Nee, ik weet niet, maar zou die zijn met mijn benen dan of zo? Ik heb geen flauw idee. Ik denk dat dat kan, weet je wel. Witte sokjes en zo en een korte broek.
15: Misschien heb je wel hele sexy benen.
14: Nee, ik dacht vooruit aan jou. Oké, maar je bent er niet. Ja, dat weet ik niet. Nee,
15: ja, ik weet het niet. Ik val op vrouwen, dus ik weet het niet.
14: Nee, dat is heel goed. Ik ook. Daar zijn we het over eens. Maar ik dacht gewoon, als mannen onder elkaar, misschien dat jij weet van, nou, dit of dat moet je doen.
15: Ja, want wat voor gevoel heb jij daarbij dan?
14: Ja, ik weet niet, wat onzeker van.
15: Een beetje confuus.
14: Ja, ook. Vind je dat ik mijn benen moet scheren? Nee, hè? Toch?
15: Nee, moet je vooral niet doen, denk ik.
14: Dat zal het zijn. Okay. Ja. Erwin, dankjewel. Tot later, heren. Dag, goeie.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
26: Vers. Aan tafel.
27: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
28: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
29: Rustig, adem in,
28: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
29: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel, 24 uur Solex Race.
31: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
32: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
33: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
34: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
31: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Brabants Bond en Bermol.

0: En maar denken, en maar denken. Waar komt dat liedje toch ook alweer vandaan, hè? Hier begon het allemaal mee. Daar waar Abraham de Mos het wist te vinden. Now That We Found Love van de OJ's. Later nog een keer een hitje van Third World. En deze hoorde je ook nog van Heavy D and the Boys. Goedemorgen. Are you
1: ready? Brabants Bond.
2: Met Huub Bermel. Ja. Op Brabant.
0: Ja, ja, ik zit ermee. Ik zit ermee. Ik wil het graag even met jullie delen. Zodra de temperatuur stijgt, verschijnen overal mannen in korte broeken. Ik ook. In de column Het blote mannenbeen is helaas aan een smerige opmars bezig. Dat is van Angela de Jong en die schrijft in het AD over de blote benen van de mannen. Zij bekijkt op haar eigen wijze de zomerse trend. En toch heeft zij volgens mij geen poot om op te staan.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Huub Bermel.
1: Dit is Brabants Bond.
0: Maar goed, ik zag mensen vandaag ook wat vreemdsoortig kijken. Ik loop al langer in de korte broek en toch zag ik ze kijken naar mijn benen. Dus ik word daar heel onzeker van, ik word er twijfelachtig van. En morgen wordt het dan ook een lange broek. Ik denk dat ik dat maar ga doen dan. Ja, ik weet ook niet meer. Als ik er zo onzeker van word, moet ik maar niet doen, hè. Vrouwen lopen er ook in een rokje. Waarom mag ik dat niet? Ja. Nou, ik zat erover na te denken, het baart me zorgen. And I'm talking to you. Hey, dat is een leuke titel voor... Another...

0: Het is net een beetje als mijn Ray-Ban zonnebril. Die was oud. Het
1: brood ligt soms.
0: Maar is weer gewoon terug.
1: Technisch kierkje. Soms op het Alexanderplein.
0: Nee, ik zeg dat. Ik had ooit eens een Ray-Ban zonnebril, zo'n pilotenbril. En die was uit de tijd, dacht ik. En die heb ik toen weggegeven. Maar het mooie wel, dat die nu weer in de tijd is. Dus zo gaat het met alles. Iets verdwijnt uit de tijd, maar komt weer terug na verloop van tijd. Ook dit liedje. We zaten midden in de Koude Oorlog. Hij maakte dat liedje, Harry Jekkers, vertelde over de muur tussen Oost en West. Maakte er een prachtig liedje over. Het liedje, nou, dat zij wil, een stukje historie. Die muur valt, hè? Dus dat liedje heel actueel. Uiteindelijk is het liedje weer actueel, omdat we weer mot hebben met die Russen, omdat die Russen weer lopen te dreinen. En zo is dat liedje weer hip en staat Harry weer in het theater. Overigens heb ik begrepen dat hij daar ook weer mee is gestopt. Dat hij zondag volgens mij de laatste show heeft gehad. En dat hij in Den Haag ereburger is geworden. Dat hij zelfs van burgemeester Van Zanen dat hij een hogere onderscheiding heeft gekregen. Hoe mooi is dat? Dat zijn de leuke prijzen waar je het voor doet af en toe. Nou, nee, dat is verkeerd gezegd. Je doet het er niet voor en je hoeft het niet per se. Maar als het dan komt en je krijgt een prijsje, dan is er toch altijd iets om trots op te zijn. Ik heb nooit een prijs gehad, maar ik

0: Ze heet Angelique Kidjo. En ik draai haar toch een beetje stiekem. Ik heb dat niet overlegd met de muziekredactie. Ik heb het ook niet overlegd met de baas. Ik geloof niet dat ze erbij van worden. Maar ik denk dat jullie er wel blij van worden, Angelique Kidjo. Het mooie wil, als je denkt, wat een leuke muziek zeg. Ze staat...
1: Agendatip.
0: Ja, ze staat op 6 maart 2027 in het muziekgebouw in Eindhoven. En als je denkt van, oh, 6 maart. Ze staat ook op zaterdag 20, even kijken hoor, staat ze ook nog in, dat is ook volgend jaar allemaal, in Utrecht. Dus ze gaat overigens een beetje heen. 6 maart, in ieder geval Eindhoven, in het muziekgebouw. Hier Angelique Kidjo heet. Ze komt uit Benin, woont al jaren in Parijs en Frankrijk. En maakt geweldige, hele opzwepende, vrolijke muziek. Nick de Vries, goeiedag. Ja, wat ook al blij van volgens mij. Hè,
2: zeker, ja, dat klonk lekker.
0: Het is toch gek dat niemand dat draait?
2: Nee, ja, maar ja, jij bent er, dus dan horen we het in ieder geval nog.
0: Oh, dat is goed. Zeg dan tegen de baas dat je blij bent dat ik er ben.
2: Ja, nou ja, natuurlijk.
0: En Nick, ik ben blij dat jij er bent, want zometeen over Parijs trouwens ook informatie, het nieuws, hè?
2: Ja, zeker gaat het over die bosbranden die daar woeden, inderdaad. Er is, woedde ook een grote brand vannacht in Veldhoven, daar hoor je ook meer over. En je hoort meer over een piloot, die was zo verveeld dat hij dat aan de buitenwereld liet merken.
3: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
4: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
0: Ja, heb jij hem niet aan dan? Heb jij er geen aan dan?
8: Nee.
0: Nou, waarom niet dan? Waarom heb je er geen aan dan? Je zit toch in een klein klotenhokje? Dan kun je toch gewoon met de korte broek zitten?
8: Ja, maar we hebben collega's en die doen heel moeilijk daarover.
0: Ja, maar hier heb ik het idee dat ik ook een beetje, weet je, een soort ja, ik ben een van de weinigen die... Ja, voor zo'n paria dat ik hier rondloop. Ja. Nou, heb ik dat altijd wel.
8: Ook, jongen.
0: Ja, weet je, dat is niks nieuws. Maar nee. Nu kijken ze ook alsof ik zeg maar aangeschoten wild ben.
8: Ja, en wat vind je van hun? Want daar gaat het ook om, hè?
0: Ja, iedereen moet lekker gewoon zichzelf zijn. Even, maakt me niet uit. Al zet je een pinmuts op, maakt dat niet uit.
8: Ja, dan heb je het over Koen natuurlijk.
0: Ja, nee, die heeft een lederhoze aan. Maakt dat niet uit. Dat kan ook gewoon. Nee, ik vind dat niet erg, hè. Dat mag gewoon.
8: Leuk. Ja, tuurlijk.
0: Nee, maar toch, weet je, maar ja, goed.
8: Nou ja, je hebt het in ieder geval op de radio geroepen. Dus we moeten niet meer zo raar kijken.
0: Nee, dat is goed. Oké, goed. Okay. Even, dan nu even ter zake, want het is heel belangrijk.
8: De files, ja, natuurlijk. Ik was bijna vergeten.
0: Op waarvoor je paard bent.
8: Ja, op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Ja, lach er maar mee. Tussen Waardenburg en Beest. 12 minuten vertraging nu. 4 kilometer file. Dat is vanwege de A27 die afgesloten is door werkzaamheden. Tussen Knoopend Gorkum en Everdingen. Richting Everdingen tot nog deze week. En de andere kant op vanuit Utrecht tot 3 augustus. Dat weet ik zomaar uit mijn hoofd. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij de Hoogte. 5 minuten vertraging. En 11 minuten A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Dus een knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer.
0: Hartelijk dank.
1: Omroep Brabant.
0: En dan het weer voor vandaag. 30, 31 graden. Het is warm. Er staat een zonnetje. Nou, dat is het zo'n beetje kort samengevat in de notendop. Dan ook het nieuws van vandaag in de notendop. Nick de Vries.
2: Een kringloopwinkel in het Dorpstraat in Veldhoven is vannacht door brand verwoest. Je hoort verslaggever Raymond Merks.
9: Alles is volledig zwart geblakerd en een deel is ook ingestort. De schrik in de buurt is natuurlijk enorm, maar er is ook opluchting. Het vuur is niet overgeslagen naar 2 benzinepompen die recht voor het gebouw staan. En buurtbewoners denken ook meteen terug aan een andere brand. Op de kop af 3 jaar geleden brandde hier ook al een kringloopwinkel af.
2: De brandweer is daar nog bezig met nablussen. Er is niemand gewond geraakt. Een brand heeft vannacht een appartement verwoest in Roosendaal. Die brand brak uit op de tweede verdieping van een flat aan de Kamperfoeliestraat. Er is niemand gewond geraakt. Meerdere bewoners van omliggende appartementen moesten wel een tijdje hun woning uit voorzorg verlaten. Zij werden buiten opgevangen. De bosbranden ten zuidoosten van Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn tot nu toe 2 verdachten opgepakt, want de politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, zegt de NOS-verslaggever Joris van Poppel.
10: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dat is een aanwijzing, maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd?
2: Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Ja, een piloot die was tijdens een testvlucht zo verveeld dat hij dat letterlijk heeft laten weten. Als je op flightradar keek, dan zag je hoe hij de letters I'm bored had geschreven in de lucht.
0: Is dat echt?
2: Ja, dat is echt. De piloot die moest boven Engeland een testvlucht maken na een opgelost mankement. En daarmee het vliegtuig dus weer operationeel maken. Nou ja, dat deed hij dus met die vlucht. En uiteindelijk heeft hij dus ook kringeltjes gevlogen.
0: Zomaar. Ja, maar je kunt toch niet... Ik vlieg.
2: Ja, ik heb geen flauw.
0: Ik vlieg. Laat ik het je even uitleggen. Je kunt toch niet... Ik weet niet hoe de letters laat staan love moet maken in de lucht. Laat staan boord, heeft iemand gewoon zitten maken, joh.
2: Ik heb geen flauw idee, Hubert.
0: Het wordt gekkie gehouden, denk ik.
2: Wat?
0: Nee, dat,
2: dan is Mark vanmorgen ook voor het gekkie gehouden, want Mark die had als eerste dit bericht gebracht.
0: Nee, maar ik ben natuurlijk de onzekerheid zelf in deze wereld. Maar ik denk ik weet vanuit de lucht niet hoe ik het moet doen. Hoe ik de letters boord laat staan dat ik mijn naam kan schrijven.
2: Ja, ik heb geen flauw idee, Hubert. Op radarsystemen, ik weet allemaal niet hoe dat werkt. Ik heb nog nooit in een cockpit van een vliegtuig gezeten.
0: Oké, daar gaat het dan mis.
2: RTL Nieuws onder andere hebben het ook allemaal. Ja, want er zijn echt meerdere media, dus we trappen er nu met z'n allen in.
0: Ja, dat denk ik.
2: Of die piloot heeft echt iets bijzonders gedaan.
0: Ja, precies. Ja, ik weet het dus niet. Maar ik wou toch even mijn mening geven.
2: Ja, nee, dat is hartstikke
0: goed. Doe ik ook zo graag. Ja, nee. Oké. En ik dank je wel. Dat was zo.

0: Het koffertje van Mol.
1: Het koffertje van Mol bevat toch een redelijke, redelijke strijdbare plaat. Laat ik het zo zeggen. Het is een liedje van de Cranberries, het heet Zombie. En het was geïnspireerd op een IRA-bomaanslag. Voor degene die denkt van, oh ja, een stukje geschiedenis, wat was dat dan? Die jongere luisteraar, IRA, dat was een redelijk militante groepering, extreem militant, en die wilde het leger uit Noord-Ierland hebben. Eigenlijk alle Britse troepen, en ja, liever wil ze ook graag onafhankelijk zijn. Alles uit Noord-Ierland. Dat is een stukje Engeland dus. Zangeres Dolores van deze band, die zei eigenlijk eens een keer zo terloops van, nou ja, het lijkt alsof die strijd eeuwig duurt. En dat altijd maar er gevochten wordt, dat gaat nooit over. Dat moet een keer stoppen. Dat was haar gedachtegang. Nou, op 31 augustus 1994, ik heb even het dossier erbij gepakt, werd het liedje uitgebracht van The Cranberries. En enige weken daarna was er inderdaad een staakt het vuren, was er een wapenstilstand na 25 jaar. En toen waren de mensen die vonden de muziek van The Cranberries niet zo leuk. Die dachten, nou, dan zullen ze ook wel stoppen met die muziek. Dat er een soort van doel was bereikt. Nee, de muziek hield er niet op voor The Cranberries. Hier nog een keer terug met dat nummer waar ik het over heb, Zombie.

zomernachten van Rutger van Barneveld, de hoogste die we binnenkomen in onze top 100 afgelopen keer 7 juli tijdens de dag van de Zachte G. En mooi was dat we hem hebben geïnterviewd en dat we hem hebben gevraagd of dat was ik. Ik heb hem gebeld en gevraagd van, goh, wat vind je ervan? Ja, leuk, leuk, prachtig, prachtig, mooi, mooi. Hij was helemaal te blij en tevreden en goed. En hoe vind je het in Brabant? Ja, helemaal te gek in Brabant, fijn in Brabant, mooi in Brabant, gezellig in Brabant. Maar dat wordt een gaaf, hè? Leuk allemaal, leuk. En toen dachten ze bij Omroep Gelderland, dan gaan we hem eens even bellen, even ter verantwoording roepen. Want hij is toch gewoon een Gelderlander. Dus Rutger van Barneveld gebeld door een DJ vandaar. En die Rutger van Barneveld pakt op. Nee, natuurlijk ben ik Gelderlander. Nee, natuurlijk ben ik. Nee, natuurlijk nee. Maar we hoorden hier Brabant. Nee, natuurlijk niks aan de hand. Nee, ik ben diep hard Gelderland. Nee, nee. Ik denk als ze bellen van Noord-Holland, dat hij ook dan zegt van nee, ik vind het altijd fijn in Noord-Holland. Nee, ik vind het fijn in Noord-Holland. Als je een beetje ballen mag je wel hebben. Dat vind ik wel lastig als mensen geen ballen hebben.

0: Het is een liedje uit de jaren 70. Making Up Again van Goldie. Ik zou haast willen zeggen, het is een echte Goldie-oldie hier bij Omroep Brabant. Zometeen weer een nieuw uur, Brabants Bond. Ik hoop dat je nog even lekker blijft luisteren. Dat het eerste uur je ook een beetje is bevallen. Dat weet je nooit, hè. Ik ben niet paranormaal. Maar dat je luistert zometeen en gaat meedoen voor de ultieme Bond de 50.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ah, dankjewel. Erwin Hart voor de verkeersinformatie.
14: Ja.
0: Kijken naar Brabant. Ja. Het blijft een beetje voortschukkelen, een beetje nadruppelen.
14: Ja, het is een beetje. Het is Brabant.
0: Ontzettend flauw opmerking.
14: Ik vond het eigenlijk wel leuk.
0: Het is dat je zinvolle informatie hebt, anders zou ik het hier gewoon stoppen. Gewoon beëindigen dit gesprek. Jou geen worstenbrood, vriend.
14: Dan ga ik heel serieus doen. Op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. 7 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten vertraging.
0: Ja, zou vandaag een lekker doosje worstenbrood bezorgd worden bij jullie? Gaat niet gebeuren. Kijk het gewoon terug. Ewen, dankjewel. Tot zometeen weer. Houdoe.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
21: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
22: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
21: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Het heeft heel veel facetten in huis. Een beetje jazzy bijna. De Bausa en Magnetic. Wat zo heet dan hier? Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen, Ben.
2: Bermol. Brabants Bond. Op Omroep Brabant.
1: Brabants Bond. Bermol.
0: Nou, wat een introductie. Goedemorgen, deel 2 van Brabants Bond voor deze dag. Deze mooie dinsdag. Ik moet even niet vergeten dat er vanavond Appie heen komt trouwens. Ja, dat even tussendoor. Anders ik zeg het tegen mezelf dat ik het niet vergeet. En boodschappen gedaan, hè?
3: Ja.
0: Ik ben van de Leijerik. Gewoon lekker thuis zitten. Maar even, over boodschapjes doen. Er is nog een andere boodschap die hier ligt, want ik heb je nodig. Ik heb je altijd nodig. Ik heb altijd andere mensen nodig. Sowieso heb ik jou ook nodig. Voor 2 liedjes. Holiday in Spain en Alles is Liefde. Het zijn 2 liedjes van de band Bluff. En de bedoeling is dat je er 1 uit kiest.
2: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
4: Met Hubert Mol. Omroep.
0: Het heeft allemaal te maken met de ultieme Bond de 50. Dus we gaan het lekker te bond maken samen. Door daar hele goede platen in te zetten. Gisteren hebben jullie al een keuze gemaakt. Gisteren was Lisa uit Londen, jullie favoriet van de band Bluff. En nu weer diezelfde vraag. Ja, simpelheid zelf, hè. Dezelfde vraag. Welke van deze 2 vind je nou leuk en vind je de moeite waard? Holiday in Spain of Alles is Liefde? Dat zou ik graag van je willen weten. Maar kom er zo meteen nog even op terug naar deze van Peter Gabriel. Salisbury Hill.

0: Wat een fijn plaatje blijft het. Het is oud, 1977. Het was 1975 dat hij langs de zijlijn ging kijken naar wat hij nou wilde in het leven. Hij heeft dus een beetje 2 jaar over gedaan om met een solo liedje terug te komen, die Peter Gabriel van Genesis. En dit was dat solo plaatje. En hij wist het meteen even heel goed neer te zetten. Het is een fijn liedje geworden. En ik heb het idee, maar ik vind dat heel veel liedjes op dit moment zomers klinken. Maar dat zal ongetwijfeld een kleine afwijking zijn in mijn hoofd. Nou, en daar zit er nogal wat, kan ik je vertellen, uit betrouwbare bron. Meerdere psychologen zullen blij zijn met inkomsten. Maar dat heeft terzijde gelaten. Ik heb je hulp nodig. Altijd. Wel, net verteld. Je hulp nodig om de keuze te maken uit 2 hele leuke liedjes van Bluff. Dat denk ik tenminste, 2 grote liedjes van Bluff. En de vraag is, welke van de 2 spreekt je het meest aan? Je hoeft er niet strategisch over te gaan nadenken. Even je hart te openen en te zeggen, ja, die is mooi, 1 of 2.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Ja. En welke is het nou die van jou het meest aanspreekt? Ik snap dat je allebei goed vindt. Ik snap dat je Bluff populair vindt. Ik snap dat je van Bluff houdt. Ik snap dat je alle liedjes van Bluff wel kunt waarderen. Maar in dit geval is het toch even de keuze maken. Zo werkt het in het leven. 1 of 2, 06-573-28203. Dat is 06-573-28203. En dan hoor ik het graag van je. Want straks moeten we dan toch uiteindelijk een keuze gaan maken. En wordt er 1 gedraaid. En die gaat dan ook mee naar de vrijdag wanneer de finale plaatsvindt. Hoe voelen we ons vandaag? Hebben we het een beetje naar onze zin? Is het een beetje lekker? 30 graden? Heb je vakantie? Of ben je aan het werk? Is toch een beetje lastig? Of ben je tranquilo? En hou jezelf een beetje gedijst, omdat het ook wel een fijne dag is.

0: dat oud slecht is en dat oud verwijderd moet worden. En dat oud geen jong publiek aantrekt en dat oud vervelend is. Maar ja, ik denk iedereen heeft oren. En dan kun je zo'n liedje toch ook wel waarderen. Why Do Fools Fall in Love was het origineel van Frankie Lemon en de Teenagers. Nick de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tijd weer voor het nieuwsoverzicht. Wat kun je ons melden?
2: Onder andere dat een gezin uit Bergen-op-Zoom voor onrust zorgt nadat ze verhuisd zijn. En Italiaanse boeren die slaan alarm omdat de hitte niet goed is voor een typisch Italiaans product.
0: Hij is gewoon smelten.
3: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
5: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past.

0: Ah, wat een schatje.
1: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
2: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen.
4: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
4: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: Ewe, heb jij ook een relaxstoel?
7: Nee, ik denk dat als ik dat koop, dan is mijn leven afgelopen.
6: Oké.
7: Jij?
6: Nou, nee, ik heb een relaxbank.
7: Een relaxstoel, is dat zo'n opstaanstoel?
6: Dat is zo'n stoel met van die dingen, weet je. Dan zit je hem aan en dan gaat je de leuning naar achteren. Je benen kunnen omhoog en beter voor de bloedsomloop, dat soort dingen. Je valt er lekker van in slaap.
7: Ja, dat val ik vanzelf al eigenlijk. Ja. Ik heb zo hard werk, moet ik altijd.
6: Ja, dat begrijp ik. Er komt wat op je af, hè? Ja.
7: Sukkel in slaap, ja.
6: Heb je nog wat files melden, of is dit het?
7: A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat was het.
6: Oké, dankjewel, hè. Dag.
7: Doei.
8: Omroep Brabant.
6: 30, 31 graden met een mooi zonnetje bij. Daarmee zul je het vandaag moeten doen. Maar daar is niks mis mee. Het is tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Dat wordt gebracht door Nick de Vries.
9: Een gezin dat vorig jaar is verhuisd van Bergen op Zoom naar Zwijndrecht zorgt daar voor veel overlast. Buurbewoners klagen over bekraste auto's, rondscheurende scooters en fatbikes en intimidatie. De gemeente grijpt daarom opnieuw in. Voor de 2e keer is er een mobiele camera in de straat geplaatst. Die blijft er 3 maanden staan. In mei werd er ook al een camera neergezet. Die ging na 2 weken weer weg. Hoewel wetenschappers al jaren waarschuwen voor de opwarming van de aarde, lijken de zonnige en warme zomers in Nederland een positief neveneffect te hebben. De Nederlandse wijn zit daardoor in de lift, zegt Gilbert Zweep van wijnbroederij De Zandspuien uit Teleur.
10: Er worden meer aromas in het hout getrokken. Komen uiteindelijk ook meer dan in de wijn terecht. En de suikergehalten zijn hoger, waarbij we de goede alcoholpercentages erbij kunnen pakken. Dus het wordt wel steeds makkelijker op deze manier, ja.
9: Voor de Nederlandse wijnbouw zijn de warmere zomers dus welkom, maar het blijft wel een feit dat de klimaatverandering geen goed nieuws is. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De Thaise politie onderzoekt of de eigenaren van het café nalatig zijn geweest, zegt NOS-correspondent Mustafa Magadi.
11: Op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar 1 werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
9: Café lag in een minder toeristisch gebied van Bangkok. De meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand zelf. Het is bloedheet in grote delen van Europa, ook in Italië. En dat is niet goed voor de Parmezaanse kaas die daar wordt gemaakt. Want bij temperaturen boven de 40 graden geven koeien fors minder melk. Ja, en dat is natuurlijk een van de belangrijkste bestanddelen van die kaas. Boeren en kaasmakers die slaan daarom nu dan ook echt alarm. Ook omdat de airco's in de magazijnen waar die kaas rijpt het bijna niet meer aankunnen. De kazen liggen er 1 jaar tot soms wel 3 jaar. Er rijpen nu zo'n 500.000 van die Parmezaanse kazen in die magazijnen. Dat is goed voor een opbrengst van 300 miljoen euro. Dus ja, er is wel alles aan gelegen dat de boel daar wat dat betreft gewoon goed blijft functioneren.
6: Ja. Even een klein dingetje. We lopen allemaal te roepen van dat dit ook dit weer een waarschuwing. Ja, de kazen, die gaat mis met de kazen. We gaan mis hiermee, allemaal het klimaat. En we hebben straks dit niet, het klimaat. Weet je, maar ik, daar heb je niks aan. Wat ga je eraan doen? Hoe pas je jezelf aan? Dat is toch belangrijk? Ja, ik zie je met de pillen naar mij kijken. Maar dat is,
9: nee, ja, maar
6: dat is het toch?
9: Maar volgens mij.
6: Ik hoor iedereen klaren. Het is te warm, het is dit. We kunnen geen airco's leveren. Nee, doe iets. Doe iets gewoon. Ga je wat doen. Pas je aan.
9: Ja, kom maar met goede ideeën, Hubert.
6: Ja, precies. Nou ja, ik ben daar. Kijk naar mij. Ik probeer mee te denken. Maar ik vind alleen.
9: Nee, jij zegt dat
6: heel veel mensen roepen waar ze last van hebben. Maar ik hoor niet hoe je het oplost.
9: Nee, maar ja, met die oplossing kom jij ook niet, volgens mij.
6: Ja, dan moet ik even ervoor gaan zitten. Ik ben met het programma bezig. Ja, even de tijd ervoor. Mag ik jou, ik ben een beetje gek dat ik dat zeg, mag ik jou verwennen?
9: Ben je toch een goede plaat of zo?
6: Ja, want die hadden het over Italië. Grijp alles aan. Grijp alles aan. Ik grijp alles aan om deze te kunnen draaien. Ah, ja, je had het over Italië. Ja.
9: Best wel heel lang geleden.
6: Zo lang geleden.
9: Ja, dit is
6: het is Antonella Vendetti met Buena Domenica. Dat was ooit die tune van RTL Veronique.
9: Een van jouw favorieten.
6: Ach, het is zo leuk. Ja, leuk. En omdat over Italië. Komt-ie. Ja.

0: zijn onder jullie soort die dat ook geweldig vinden en daarvan houden en een beetje blij van worden. Want dat is toch wel het uitgangspunt. Zo meteen nog een keer luisteren naar de Ultieme Bonde 50 en dan een keuze maken.
1: Oh. Kei gezellig en altijd bij je.
2: Dit is Omroep Brabant.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Holiday in Spain of alles is liefde? Dat wil ik graag van je weten. Welke vind je nou mooi? Welke vind je leuk? Welke vind je lekker?

0: al je zorgen verdwijnen door een lekkere strandwandeling. Hij heeft gelijk. Cliff Richard en On The Beach.
1: De ultieme bonte 50.
0: Holiday in Spain of is het Alles is Liefde geworden? Met veel stemmen is het deze geworden. Nummer 2. Alles is Liefde.

0: Vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hartelijk dank. Smakelijk eten, goedemiddag. Het is weer Omroep Brabant. Het is nog steeds Omroep Brabant. En op het menu weer de gebruikelijke ingrediënten. Maar misschien net wat smaakvoller of net wat anders. Maar wel voor de liefhebber. De smaakpapillen die worden bevredigd.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
21: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Brabants Bond en Bermol.

0: Ach, lekker. Had uren van mij mogen doorgaan.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Nee, want we hebben nog zoveel te doen. Dat zou een mooie tekst kunnen zijn voor een liedje. Ik ben er niet zelf op gekomen, denk ik. Maar van harte welkom. Smakelijk eten, goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Ik heb nog wat leuke dingen voor je klaar liggen. Je weet dat ik uit Waalwijk kom en dat ik dol ben op alles. Ja, ook een beetje chauvinistisch, maar ik dacht eens even wat te laten horen van Masada. Rudy de Guayo, is dat leuk om dat eens even te doen vanmiddag? Ja.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: En verder volgen we de menukaart met wat fijne ingrediënten. Zoals raccoon, staat er ook op. Ook niks mis mee. Is ook heel goed te pruimen, toch?

Hartslag van Ruud Jacot. Even nog een klein dingetje. Ik heb jullie beloofd een liedje te draaien van Masada. En de mannen, woord en woord. En ik kom uit Waalwijk, zoals eerder verteld. Ik kom uit Waalwijk, daar komt ook Rudy de Kwelje vandaan. Is de man die ook bij Brainbox speelde. Maar is ook de man die bijvoorbeeld Saying A schreef voor Masada. En ook nog steeds meespeelt met Masada. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Masada uit Den Haag toch ook wel een beetje Brabants is. En misschien meer Brabants dan we zouden doen vermoeden. Hier is Danza. Vanwege de 30 graden buiten, vanwege het mooie weer buiten, vanwege Omroep Brabant, vanwege het gevoel van hier. En probeer dat maar eens even te omschrijven in woorden. Of is dat al mogelijk? En is het een kwestie van echt blijven voelen?

Mary, Mary met Shackles. Praise you. Het was een eerbetoon aan onze lieve vrouwen over Maria. Daar gaat het eigenlijk over. Het was een gospel die ze zongen. En zo hebben ze er meer gemaakt.

0: Mayday. Alloy Black werd hier even misbruikt door Avicii. Want hij staat er wel vooraan, Avicii. Hij heeft het allemaal een beetje verbouwd. Maar van origine is het toch een liedje wat thuis hoort bij Alloy Black. SOS. Colin Beck, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Sterk mee.
1: Ja?
0: Ik ben blij met jou. Ja, nou. Ik zeg jou, loop in korte broek.
1: Dat klopt, ja.
0: Maar heb je het idee, mag ik jou ook dezelfde vraag stellen? Heb je het idee dat ze van jou ook, als ze je aankijken, dat ze eerst beneden kijken, dat je de ogen beneden ziet gaan en dat je dan de ogen van iemand omhoog ziet gaan? Dat gebeurde bij mij 3 keer vandaag.
1: Oh, dan heb je melding bij HR gedaan.
0: Wat heb je gedaan?
1: Melding bij HR.
0: Nee, want ik kan het natuurlijk nooit feitelijk bewijzen.
1: Ah.
0: Maar ik zag het.
1: Je zag het.
0: Dus jij staat hier met te kletsen,
1: ja.
0: En die kijkt dan eerst naar je voeten en kijkt dan langzaam omhoog.
1: Het is wel een heel raar gesprek, hoor, met iemands benen.
0: Ja, precies. Nou, daarom. Je hebt er geen last van gehad?
1: Nee. Ja, dat is knap, want dat voor mij zijn net melkflexen, dus.
0: Ja, daar ben je ook wel iets mis, denk ik. Maar Colin, wat zit er in het nieuws zo meteen?
1: Nou, niks over mijn melkflessen. Wel over nepagenten die op hete daad betrapt zijn in Teteringen. En Mirella heeft wel heel veel over om de Tilburgse kermis van begin tot eind mee te kunnen maken.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Erwin de Hart, goedemiddag. Daar ben je weer met het verkeer.
6: Het verkeer, nou daar gaat hij weer. Op de A16 Belgische grens richting Breda. 3 kilometer file tussen de Belgische grens en Knoop het Galder. En de vertraging van een luttele 5 minuten.
0: Was het dat al?
6: Ja, meneer.
0: Heel goed, dankjewel.
6: Joi.
0: Verdwijn, toch? Op Brabant. En dan is weer van vandaag 30 graden. Nou ja, 31 graden. Mooi temperatuurtje, er is weinig wind. Het is een mooie zomerse dag als je ervan houdt. Zometeen meer van Weerplaza. En nu Colin Beck voor het nieuws.
1: 4 nepagenten zijn gisteravond op heterdaad betrapt en aangehouden in Teteringen. Het gaat om 3 minderjarige meisjes uit Amsterdam en een man van 21 uit Utrecht. Er was tegen een vrouw van 90 gezegd dat ze sieraden moest klaarleggen omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De vrouw vertrouwde het niet en belde daarom haar buurvrouw. Die waarschuwde meteen de politie en niet veel later werden de verdachten opgepakt. Er is weer een camera geplaatst bij het huis in Drunen waar in januari een brandbom ontplofte en in maart werd geschoten. Dat gebeurt volgens de burgemeester omdat er bij de politie nieuwe informatie is binnengekomen die zorgen oproepen over de veiligheid. Waar het precies om gaat, wil de politie niet zeggen. De camera wordt in ieder geval voor 1 jaar neergezet. Op het Sovjet-Ereveld in Leusden wordt nog altijd gewerkt aan het verwijderen van de rode verf van zo'n 150 bekladde graven. De vrees bestaat dat sommige stenen niet helemaal meer schoon worden, zegt de directeur van Stichting Sovjet-Ereveld.
7: Het is wel erg genoeg dat zo'n ernstige bekladding is geweest. En dat de rust van de oorlogsslachtoffers daar verstoord is. En ja, als ook nog eens de verf niet van de stenen af zou kunnen komen, dan is dat natuurlijk vreselijk.
1: De grafstenen werden vorige week donderdag beklad met teksten als Fuck Zelensky en Fuck Poetin. Wie erachter zit is onduidelijk, de politie doet daar onderzoek naar. Veel kermisliefhebbers zijn er al lang naar aan het uitkijken. De Tilburgse kermis. Voor Mirella Salvetti geldt dat zeker. Want zij neemt zelfs weken vrij voor de kermis. Vooral om foto's te maken. Dat geeft haar gewoon een goed gevoel, zegt ze in Keigoeiemorgen.
8: Ik denk dat het hetzelfde is als dat andere mensen op vakantie gaan en weet ik veel, het vliegtuig landt of naar beneden gaat en je ziet in de verte een blauwe zee of iets dergelijks. Ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Het is echt mijn vakantie en waar ik echt naar uitkijk het hele jaar.
1: Mirella is naar eigen zeggen al van jongs af aan besmet met het kermisvirus en vindt alles de moeite waard om vast te leggen. Dat begint al met het binnenrijden van de attracties. Dat zal misschien vanmiddag al een beetje zijn. En anders toch zeker morgen. Ze maakt talloze foto's daarvan. En die kun je vinden op haar Facebookpagina Mutsel Fotografie.
0: Nou, dat moet jij herkennen. Dat zou jij moeten herkennen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt ook een keer gefotografeerd, ook alles zo'n beetje.
1: Nou ja, alles is overdreven. Wel, maar om maar iets te noemen. Je hebt in Italië, bij het Gardameer, begint altijd de Mille Miglia. Dat is een autorally met allemaal oldtimers. Van soms zelfs voor de oorlog.
0: Ja.
1: Ja, ik kan daar inderdaad met mijn telelens. Ja. Daar ben je mijn hele dag kwijt, hoor.
0: Ik heb dat bij vliegtuigjes. Ik kan de hele dag vliegtuigjes fotograferen. Echt alles,
1: heb jij
0: overal.
1: Een topdag?
0: Ja, dan heb ik maak als bevliegd. Nee, dus ik ken het wel een beetje. Nee, het is toch een beetje herkenbaar dan, hè? Dat je zo'n passie kunt hebben. Oké. Okay. Colin, we zijn er doorheen. Volgens mij moet je... Wil je iets zeggen nog?
1: Nee. Nerd Alert gaat weer uit.
0: Oké, okay, nou, dan zetten we hem ook uit. Dag. Zometeen weer plaatsen, zoals beloofd. Even kijken wat ervoor staat. Het gaat wel een beetje veranderen, maar dat gebeurt na donderdag pas. Maar ik praat voor mijn beurt. Zoals vaak.

0: Express Yourself, laat zien wie je bent. Maar er zitten wel grenzen aan trouwens, hè. Houd daar een beetje rekening mee. Alfred, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Een prachtige dag weer vandaag. Het gaat maar door. Het is feest iedere dag. En zeker met de Tilburgse kermis in de aantocht. Dat moet wel goed zijn.
1: De aanloop is in ieder geval goed.
0: Hier hoor ik wat.
1: Ja, we hebben wat nieuws te melden. Als je van zonnig en warm weer houdt, dan is het genieten deze dagen. Want ook op dit moment alweer zo'n 28 graden. Volop zonneschijn en de temperatuur loopt nog wat verder op. 30, 31 graden zal het op veel plaatsen wel worden vanmiddag. En bij dat alles een briesje uit noordoostelijke richting. Windkracht 3 tot 4, echt als je in het open veld staat. Ja, dat levert een klein beetje verkoeling op. Maakt het wat draaglijker, maar het is op en top zomer. En dat blijft het nog wel eventjes voorlopig. Want ook vanavond is het nog lang warm. Vannacht een graadje of 18, 19 als minimumtemperatuur. En morgen doen we alles weer dunnetjes over. Veel zonneschijn, droog weer. En in de middag uiteindelijk zo'n 30 graden. En als klap op de vuurpijl de donderdag pakken we er ook gewoon nog eventjes bij. 30 tot 31 graden. Veel zonneschijn. Weinig verandering dus. Maar de verandering die volgt vanaf vrijdag.
0: Oké. En wat gaat er dan veranderen precies? Kun je dat concreet
1: maken? Vrijdag, iets meer bewolking. Later op de dag een plaatselijke bui. Dus nauwelijks verlichting voor de natuur die toch wel een beetje hoopt op wat regen. Maar oké, een plaatselijke bui is wel mogelijk. Temperatuur een paar graden omlaag. En die daling die zet in het weekend verder door. Dan gaan we richting de 23, 22 graden. Met een mix van wolken en zonneschijn. Een enkel licht buitje, maar veelal droog weer. Dus voor degene die het allemaal net even te warm vinden en veel liever bij 22 graden lekker gaan wandelen, fietsen of wat dan ook. Nou, dan is het vanaf zaterdag een heel stuk beter uit te houden buiten.
0: Oké. Hartelijk dank voor de uitleg.
1: Alsjeblieft.
0: Namens de hele familie. Dag Alfred.
1: Yo.
0: Hoi.

0: Langzaam maar zeker gaat de grote wijze richting 1 uur. En dat wil zeggen dat het alleen maar misschien wel hoger gaat, beter gaat, mooier gaat. Baby Get High van Van Velzen. Maar we zitten in de finish van dit programma. Brabantsbond.
1: Wat vet dit.
0: Het is in zicht. Het einde van dit programma is in zicht. We zien de contouren, we zien de eindstreep. En we zien al Koen Wijn al een beetje zitten.
1: Oh, dat is toch heerlijk, hè? Dat is een beetje Guido Lippers vibes. Ja, we gaan naar Guido op de motor.
0: Ja.
1: Ja, de allerlaatste meters. Pogacar tegen Vingegaard. En Pogacar die trekt nu aan, die gaat nu versnellen. Ja, dat rondje blijft maar malen. En Vingegaard die geeft op, die kan niet meer mee. Nou, zo weet je al, dat soort dingen.
0: Ja, vanmiddag bij Radio 1. Het is zo bijzonder, zo'n tune. Wat zo'n tune kan betekenen.
1: Ja, het is ongelooflijk, ja. Maar goed, zometeen ook natuurlijk de wijn in de middag tune. Daar gaan heel veel mensen ook goed op, hè?
0: Ja, zeker.
1: Nee, zometeen gaan we het wel over sport hebben. Okay. Natuurlijk. Hoe en wat, dat leg ik je zo allemaal.
0: Oké. Okay. Goed, ik ga weer een plekje zoeken voor mezelf. Living on my own, Freddie Mercury. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
13: Dankjewel. Erwin bij de ANWB, je bent er niet voor niks, ja. Dus vertel.
14: Ja, nou, ik heb zitten werken en dit zijn de resultaten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch zag ik een file tussen afrit Geldermals en Zaltbommel, 6 kilometer. Op de A16 Belgische grens richting Breda, eentje tussen de Belgische grens en Knoopend Galder, 4 kilometer file. Dat is de vertraging meer dan 10 minuten, namelijk 13. Op de A59 Knoopend Zonzeel richting Den Bosch, 7 minuten vertraging tussen Maan en Knoopend Hooipolder, 4 kilometer file.
13: Nou, dankjewel. Geniet van je middag. Het is lekker.
14: Ja, ga je ook.
13: Dus yes, oh, ja. Ik ga het hebben over voetbal. En dan denk je misschien, hou op Koen, dat voetbal, het zou me gestolen worden. In een ver verleden deden wij nog mee aan een toernooi. Dat lijkt alweer mijlenver achter ons te liggen. En dat is zo. Maar dat toernooi is nog wel steeds bezig. Maar ik ga het niet over voetbal hebben, don't worry. Vanavond de wedstrijd van Frankrijk tegen Spanje. Oké. Voilà. Maar ik ga er een muzikale wedstrijd van maken. En ik zeg je gewoon alvast, zonder te weten waarvoor je stemt, op wie stem je? Frankrijk of Spanje? Zometeen de uitleg.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
19: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
18: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
24: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
25: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
28: Nou, ik vind je geweldige flap.

0: A Night to Remember. Shalabar, dit is Omroep Brabant. Welkom aan boord.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En kaartjes worden niet gecontroleerd, dus je zit geramd. Je zit hartstikke goed in een reis die 3 uur duurt. En daarna stappen we uit richting de volgende halte. En dat is natuurlijk afslag Zuid die we dan nemen. Wijn in de middag, 1:15. En natuurlijk, ja, als er gespeeld wordt, dan wordt er gespeeld. En dan hoor je dat van mij. En dan ga ik daar ook een dingetje aan verbinden. Een muzikale wedstrijd. Want het WK zit er bijna op. Er zijn nog 2 halve finales. Daarna uiteraard de finale. Maar we beginnen vanavond met Frankrijk tegen Spanje. En dat wordt een leuk duelletje. Dat is wel een duelletje waarvoor ik de tv aan zou zetten. Waarvoor ik misschien toch nog eventjes opblijf. Maar dan hebben we het allemaal over voetbalinhoudelijke dingen. En daar wil ik het juist niet met je over hebben. Nee, ik wil je vooraf, zonder enige kennis, laten kiezen tussen Frankrijk en Spanje. Niet op voetbalgebied, maar wel op muzikaal gebied. Ik ga je zo meteen verrassen, hopelijk, met een plaatje. Alleen jij bepaalt welk land. Welk land heeft dat plaatje in zijn bezit soort van? Hè? Dus uit welk land komt dat plaatje? 06-573-28203. Als je voor Frankrijk kiest, dan doe je een duimpje omhoog. En kies je voor Spanje, een duimpje naar beneden. Vier je 14 juli een beetje mee? Of ga je toch voor de tapas uit Spanje? Nou, laat het mij weten. 06-573-28203. Duimpje omhoog voor Frankrijk en een duimpje naar beneden voor Spanje.

Ed Sheeran en Overpass Graffiti. Dit is Omroep Brabant, wijn in de middag. En ik heb je een blinde battle laten uitvechten tussen Frankrijk en Spanje. Want dat is de wedstrijd vanavond. De eerste halve finale op het WK. Aan voetballen doe ik niet. Tenminste, aan het geven van achtergronden, dat soort dingen, daar heb ik gewoon te weinig verstand van. Daarvoor kijk ik dit WK ook te weinig. Ik weet niet, het heeft een nare bijsmaak voor me. Ga ik je allemaal niet even vermoeien waarom dat is. Maar muzikaal vind ik het natuurlijk wel interessant. En ik vind het leuk om je blind te laten kiezen. Voor Frankrijk of voor Spanje. En daar uiteindelijk een verrassingje uit te halen. En misschien dat ik mijn Franse keuze nog wel ergens laat terugkomen. Maar niet op dit moment. Ik vind het bijna te jammer om hem al te laten varen. Maar eerlijk is eerlijk, er is nu gewoon gestemd op Spanje. En dus valt Frankrijk voor nu af. En ga ik naar mijn keuze voor Spanje. En dat is een keuze op Ana Mena Rojas. Artiestennaam Ana Mena. En die ga je zeer waarschijnlijk niet kennen. Of je moet in Spanje op vakantie zijn geweest en een liedje van haar op de radio hebben gehoord. Want dat kans is onwijs populair. Vooral op de streamingsdiensten. In de hitlijsten valt dat dan nog wel mee. Heeft ze echt wel top 10 hitjes gehad hoor. Maar op de streamingsdiensten, daar tikt ze echt miljarden streams aan. Dus dan ben je best wel een grote. En ik vond wat ik hoorde een heel leuk en aansprekend liedje. Althans, vind ik zelf. Ik hoop dat jij dat ook vindt. Mag je me gerust eventjes laten weten. Gewoon even de feedback. Altijd welkom. Maar het is een liedje dat heet Madrid. Natuurlijk de hoofdstad van Spanje. En mochten ze wereldkampioen worden, dan wordt dat daar natuurlijk onwijs groot gevierd. Zelf komt ze uit Estepona. Oftewel Malaga, als ik me niet vergis. Maar nu hoor je er zingen over de hoofdstad van Spanje. Ana Mena en Madrid.

0: Je hebt de Nederlandstalige kater door mijn spraakwater. Nou allemaal uit volle bos. Spraakwater is de tos.
1: Zo meteen. Hoor je deze op de radio? Let's go all the way. En ook. A stay. Van Keiko. Maar dat zometeen pas allemaal. Want eerst is hier Colin Buik. Het nieuws zometeen. Wat zit erin, Colin?
2: Gezin uit Bergen-op-Zoom zet de buurt in Zwijndrecht op stelten. En een paar vakantiekiekjes onthullen mogelijk het nieuwe shirt van een Nederlandse topclub.
1: Je hoort het zometeen.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
6: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Omroep Brabant. Een hele goede middag. Het is 13:01 vanmiddag. Weer heel veel zon. Die schijnt en maximaal een graad of 31. En het nieuws, dat krijg je van Colin.
2: Een gezin dat vorig jaar van Bergen-op-Zoom naar Zwijndrecht is verhuisd, zorgt daarvoor veel overlast. Intimidatie, bedreigingen, rondschurende fatbikes, vandalisme. Buurtbewoners maken zich volgens RTW Dordrecht veel zorgen en de gemeente Zwijndrecht grijpt opnieuw in, want voor de 2e keer is er cameratoezicht geplaatst. Vooral de oudste zoon van het gezin met 6 kinderen zou de boosdoener zijn. Voor hem is met spoed beschermd wonen geregeld. Het gezin moet binnenkort waarschijnlijk verhuizen. Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur is afgelopen nacht de brand uitgebroken. De brand ontstond aan de voordeur en een deel van de voorgevel. Verslaggever Remel Merks.
9: Het huis heeft flinke schade. Een deel van de gevel is zwart geblakerd en de deur is inmiddels dichtgetimmerd. Volgens buurtbewoners was er 2 weken geleden ook al brand bij het huis. Toen zou een auto op de oprit in brand hebben gestaan. De buurtbewoners zeggen dat ze er helemaal klaar mee zijn en ze willen extra surveillance vanuit de politie.
2: De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak en er zijn ook geen gewonden gevallen. Voor sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in de rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen, zoals in de Rijn bij Lobith.
10: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
11: Dat gaat nu niet.
10: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
11: Vakantieplannen aanpassen.
10: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: Ja, we stevenen deze maand zelfs af op een record dat stamt van 50 jaar geleden, toen het ook uitzonderlijk droog was. Iets anders dan Robbie van der Graaf. Misschien ken je hem wel, hij is onderdeel van de YouTube- en muziekgroep Bankzitters. Die deelde een vakantiefoto in een niet eerder gezien PSV-shirt. Maar haalde deze dus ook weer razendsnel offline. Robbie is momenteel op vakantie in Tanzania. Opvallend aan het shirt zijn de rode accenten. Zo is de achtergrond van de sponsor dus nu rood. Terwijl die op het thuisshirt van afgelopen seizoen nog wit was. Nou, en ook op de mouwen van het Puma-shirt zijn volledig rood. Opvallend is dus dat Robbie die foto meteen weer verwijderde. Maar de andere vakantiekietjes wel online zijn gebleven. Ja, mogelijk misschien een promotiestuntje en dat hij binnenkort in de verkoop gaat. Maar
1: ja, wel toch, want anders hoe zou hij eraan komen?
2: Ja, maar toch ook wel weer een beetje vreemd.
1: Ja, en het is wel allemaal, het klopt allemaal qua merkjes en dat soort dingen. Het is geen
2: Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen tegenwoordig. Want Ome AI, die maakt best wel goede replica's.
1: Ja, ja, maar het kan inderdaad zomaar een heel leuk want iedereen die is erop aan het wachten, hè, dat nieuwe thuisshirt. Dat moet echt een keer gepresenteerd worden.
2: Ja, nou ja, precies. En er is natuurlijk om een van de uitshirts al een hoop te doen geweest.
1: Zo, dus, die is Het is wel grappig. We hadden van de weekend hadden we een familiebarbecue of een verjaardag. En dat vond ik echt grappig. De vrouwen die vonden het heel mooi. En de mannen die vonden het allemaal spuuglelijk. Dus daar zit denk ik het verschil.
2: Ja, die hadden het een beetje over een kleutershirt of zo. Of een,
1: nou ja, die vrouw van die zei, ja, leuk dat roze met dat paars. En mannen, roze paars. Zoals ik ook. Ik ben dan ook een klassieke man, denk ik. Maar ja.
2: Ja. Heb je het nieuwe shirt al gezien?
1: Van PSV?
2: Ja.
1: Nee.
2: Nou, staat bij ons op web en app.
1: Dan ga ik daar zo even kijken. Dankjewel, Colin. En tot later. Kaigo zometeen, eerst Sly Fox en ook zometeen.

0: uit 2015 alweer. Uit Tygo, samen met de Madeline Ashley Noyes. Uit Mississippi, oftewel Matty Noyes.
1: 0657328203.
0: Wat wil je horen op de radio? Laat het mij even weten. Dat kan heel simpel via dat nummer wat je zojuist hoorde. 0657.

krijgen we iets leuks binnen. En ik moet eerlijk zijn, dit doe ik dan ook een beetje voor mezelf. Ja, zo eerlijk ben ik ook al. Janine stuurt mij namelijk een berichtje. Even erbij pakken. Die zegt, doe maar Ticento van Mattia Bazar. Want ik hoor dat je vakantiekoen weer gaat doen. Ja, dat klopt inderdaad. Vorig jaar een beetje mee geëxperimenteerd. In de zomerperiode. Van ja, is het nou leuk als ik een paar weken op de radio op reis ga. En gisteren heb ik dat afgetikt met de baas. Ja, we gaan inderdaad weer op reis op de radio. Geen dure vluchten, geen auto kosten, benzine, dat soort dingen allemaal. Nee, ik blijf gewoon op de radio. Maar ik ga je meenemen op reis. Op de radio. Dat ga ik 5 weken doen in de zomer. En dan komen we over. Vooral langs allerlei mooie orde. We gaan naar Scandinavië, gaan naar Oceanië, we gaan op stedentrip. We gaan naar België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook naar Italië. En het zou dus best kunnen dat Mattia Bazar daar ook in voorbij komt. Een Italiaanse muziekgroep. En Ticento, dat was het verzoekje van Janine. Met die reden dat vakantie Koenberg gaat beginnen. Vertel ik je later meer over, maar eerst...

gebruikte dit ooit namelijk in een commercial van haar. Het nummer is natuurlijk al veel ouder. Gino Vanelli en People Gotta Move. Maar dat is wel een liedje waar ik altijd zo'n koppeling aan heb. Zoals je dat met heel veel liedjes hebt. Nou, dit dus aan een commercial van de ANWB. You Gotta Move. Blijf altijd rijden. En zorg dat je goed voorbereid op pad gaat. Goed, dan richting de klok van 2 uur. Daarna heb ik een bijzondere gast, maar eerst deze dames. En ja, dat is wel een hele fijne hoor. Freak Like Me van de Sugar Babes. Die ga je nu horen hier tijdens Wijn in de Middag. Op

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
7: Zo, die was wel heel snel klaar, Michiel. Nou, vooruit. Nou, dan maak ik hem wel af. Het wordt heerlijk weer. Maximaal een graad of 1, misschien wel 32. Hallo, hallo, wie daar bij de ANWB?
14: Wijnand Zwaan aan deze kant.
7: Hey, Wijnand.
14: Goedemiddag.
7: Alles wel?
14: Ja, alles wel.
7: Mooi zo.
14: Zeker.
7: Je bent nog niet weggesmolten?
14: Nee hoor, we hebben lekker airconditioning aan, dus kijk, dat gaat helemaal goed.
7: Uitstekend.
14: Hier.
7: En hoe staat het ervoor op de weg?
14: Nou, dat wisselt een beetje. Er staat wel een behoorlijk lange file. En dat is op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk aan de overkant, komend vanuit Arnhem. Ja, zit je alweer op Gelders grondgebied. Maar toch, de file is erg lang. Tussen knooppunt Valburg en tot aan Ravenstein. 9 kilometer file met een uur extra reistijd.
7: Zo.
14: De rechte rijstrook is verlopen. Lopen dicht, ja. Dus dat is echt wel fors. En de rest van de files die stellen gelukkig veel minder voor. Maar toch, het rijdt even langzaam op de A58. Breda richting Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. De vertraging is daar maximaal 10 minuten.
7: We gaan het ermee doen, dankjewel. Zometeen een groot meneer hier in de studio die een nog grotere meneer heeft gecoverd. Hoe en wat, dat hoor je zometeen.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.com.
22: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Ja, waar zou je naartoe gaan? Altijd wel een mooie vraag. Waar zou je naartoe gaan als je de tijd heel even terug kon draaien? Ik denk een jaartje of 18, 19, dronken worden in mijn studententijd. Dat was toch wel de meest ongedwongen tijd, denk ik.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
0: Ja, maar dan komen we opeens op een heel filosofisch vlak. Gaan we niet naar terug? Nee, want we gaan even naar het nu. En naar de man die altijd op de auto, of met de auto kan zijn of op de fiets. Dat weet je niet. Hij is acteur, hij is cabaretier, hij is een heleboel. En zijn naam is Leo Alkemade. Dames en heren, van harte welkom aan Leo Alkemade.
3: Dank je wel, Wim.
0: Hoi, hoe gaat het met je?
3: Het gaat uitstekend. De zon die schijnt, de vakantie hangt in de lucht. Ik voel me goed, ik zit lekker in mijn vel, dus we kunnen los.
0: Ja, en die vakantie, dit muziekje is daar een klein beetje op aangepast. Want je gaat naar La Douce de France?
3: Ja, oui, oui, La Douce de France. Ja, daar gaan we weer.
0: Waar op dit moment, want je gaat morgen, dus je mist net de feestdag.
3: Dat klopt.
0: Ja, maar op dit moment is er natuurlijk wel een koers aan de gang. En daarvoor ga je misschien ook wel een klein beetje...
3: We gaan zeker nog eventjes een klein stukje koers kijken, ja.
0: Ja,
3: ja. Ja, daar kijk ik naar uit. We gaan naar de Alpen daar, de mooie Alpen, de finishberg op. Daar heb ik heel veel zin in.
0: Want is de Tour eigenlijk nog leuk? Even een klein sportvraagje tussendoor. Omdat Pogacar gewoon iedereen op een, hoe zeggen ze dat alweer, bereid.
3: Ja, nou ja, ik vind die... ik ga nu, ik kijk voor de dag successen. En als dan Van der Poel van de week die geweldige etappe wint... dan heb ik toch wel kippen wel op mijn armen. Dan maakt het niet zoveel uit wie die het eindklassement... Dat is al lang helder.
0: Ja. Dus. Maar goed, enough about sports. Want... ja, zal ik gewoon vertellen hoe het zat? Hoe dit tot stand is? Hoe wij, nou.
3: Ja, vertel jij het nou eens, want ik ben ook een beetje het spoorbijster.
0: Ja, ik ben, denk ik, een jaar of 3 geleden voor het eerst naar... Ik denk dat het een... het was denk ik een albumpresentatie van jou geweest. En daarna ben ik je een beetje gaan volgen, ben ik zo bij je terechtgekomen. En bijna elke keer als we elkaar zagen, tenminste dat ik jou zag vooral... want ik zat dan in een zaal en jij zag mij niet meer, ik zag jou...
3: Ja.
0: Heb ik jou een liedje horen spelen en altijd heel erg op horen geven over dat liedje. En dat liedje was niet van jouzelf.
3: Nee.
0: Maar dat was van Koen en Chris Wouters, Clouseau.
3: Clouseau, ja. Ja, en eigenlijk is dat, kijk, ik toen in jaren 90... Clouseau, grootste band van de Benelux. En mijn zus was daar ongelooflijk fan van. Dus ik moest wel meeluisteren. En eigenlijk was ik een beetje tegen, omdat het me werd opgedrongen. Maar stiekem vond ik het heel erg mooi.
0: Ja.
3: En al die liedjes, die kon ik zomaar meezingen. Altijd. En ik ben een paar jaar geleden kwamen ze in 013 in Tilburg. En toen merkte ik dat ik echt alles van A tot Z kon meezingen. Dus ik ben gewoon fan. Ik ben eigenlijk gewoon fan van Clouseau. En daar schaam ik me niet voor, want voor heel veel mensen... Hè, dan heb je het over hun guilty pleasure. Maar ja, bestaan die wel? Want wanneer ben je guilty? Als je iets mooi vindt, dan mag je daar gewoon vooruitkomen. En ik vond Domino altijd zo'n mysterieus liedje... omdat ik het niet zo goed begreep. En ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet. En toen ik zelf op tournee ging... toen ging ik het eigenlijk altijd bij de soundcheck... zong ik een Domino. Want dat is lekker, dan kon iedereen een beetje een vibeje zoeken. En een beetje lekker alles goed afstellen en goed luisteren. En zongen Domino. En ik ging een paar maanden geleden de studio in om 4 nieuwe liedjes op te nemen. En we begonnen weer, uiteraard, met Domino. En toen zei ik van, neem deze ook eens op. En zo is het eigenlijk ontstaan. En hebben wij Domino in ons eigen jasje gestoken.
0: Ja.
3: Ja, en dan ligt het op de plank en dan moet het er toch een keertje uit. Ik dacht, nou ja, dit is het moment.
0: Ja, maar je bent echt een man die schrijft over zichzelf, over de sport, over, nou ja, over van alles wat voorbij komt, kinderen. Hoe is het dan? Is het dan soms viezig voelt? Kan het viezig voelen dat je denkt, ja, maar nou schrijf ik schrijf niks. Ik doe eigenlijk iets van iemand anders.
3: Nou ja, ik ben altijd wel van. Doe het even lekker zelf gewoon.
0: Ja.
3: Verzin zelf iets. Als iets heel goed is, waarom moet je er dan aan zitten? Maar ik denk ook, als iets heel goed is... dan verdient het ook om zo vaak mogelijk te worden gezongen. En ik vind dit gewoon mooi. En ja, dit heb ik zelf nooit kunnen schrijven. En ik schrijf alweer wat anders.
0: Ja.
3: Maar ik zing het wel graag.
0: Ja. Sinds vanochtend staat hij eigenlijk online.
3: Ja.
0: Komen al veel reacties binnen, hè?
3: Ja. Ja, mensen vinden het stiekem toch eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ik zag Astrid Holleder. Die zag ik het op mijn social zetten.
3: Ja, lief, hè? Ja.
0: En ik zag nog iemand dat ik dacht... Hé, wat leuk dat hij daar ook op reageert. Weet je nou, ik bedoel ook een bekend iemand.
3: Was het niet onze eigen Lars van Bokhoven?
0: Ja, Lars.
3: Natuurlijk, ja.
0: Nou ja, Lars inderdaad. Ja, en daar had ik ook meteen, dacht ik, oh, lachen, weet je wel. Dat is, want het is ook echt een muziekman. Daar zit het in alle aderen, zeg maar. Ja. Als ze die ooit zijn aderen door gaan spuiten, komen er alleen maar muzieknootjes uit.
3: Er nootjes uit,
0: juist. Ja. Dus ik dacht, wat leuk, weet je wel, dat daar al meteen zo op gereageerd wordt.
3: Ja.
0: Soms is het beter om ernaar te luisteren dan over te lullen. Dus misschien gaan we dat. Nou, niet misschien. Ik heb de leiding. Kom maar, Koen. Optreden. Ja. Daadkracht. We gaan er naar luisteren. En daarna misschien wat reacties in de app. You never know.
3: Ja.
0: Ik heb in ieder geval al wel wat reacties binnengekregen. Van andere mensen. Dus misschien ook wel leuk om die zo eventjes te luisteren. Maar eerst even naar dat prachtige liedje van Clouseau. Maar nu dan door Leo Alkemade. Want dit is Domino. MUZIEK.

0: applausje voor Leo.
1: Ja, Leo.
2: Ja.
1: Op de radio. Hoe is zo'n dag eigenlijk dan?
2: Ja, nou ja, leuk. Ik kijk hier wel naar uit. Ik vind het leuk als het dan op de radio is. Dan is het echt, hè? Dan bestaat het. Ja. Je kan het wel op Spotify knallen, maar ja. Als het op de radio is, dan... Dan kunnen er ook mensen naar luisteren die er eigenlijk misschien helemaal niet op zitten te wachten.
1: Nee, zeker.
2: Krijg je het dan één keer op hun bord.
1: Maar dat hebben mensen ook gedaan. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, ik vind het origineel mooier. Dat is helemaal niet gek natuurlijk ook.
2: Ja, maar het is ook helemaal niet mijn ambitie om beter te doen dan het origineel. Ik vind het zelf gewoon een mooi liedje om te zingen.
1: Ja, er zijn ook mensen die zeggen, potverdomme, want alles kunnen is hier toch.
2: Nou,
1: steek
2: je bezak.
1: Ja, die zit mee te zwijmelen.
2: Ja.
1: Geweldig, al vanaf het begin krijg ik ook binnen. Leo, ik ben fan van je. Het origineel vind ik heel mooi. Prachtig, Leo, Anja. Ja, dat komt een beetje binnen. En er zijn ook al wel een paar reacties uit het... Wauw, prachtig, krijg ik hier ook nog. Er zijn ook een paar reacties... Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, ik heb geprobeerd... Een reactie te krijgen van Clouseau zelf. Maar dit is me niet gelukt.
2: Dat is niet gelukt?
1: Nee, dat vind ik echt heel balen, want dat is... Ja, dat vind ik echt... Ik was echt benieuwd naar hoe zij reageerde.
2: Dat hij woest zou zijn.
1: Ja, maar...
2: Hoe durf je?
1: Dat had ook gekund. Dat had ook gekund. Nee, maar ik heb wel wat bekende andere Belgen gevraagd. Want die zitten natuurlijk wel een beetje in het streampje.
2: Ja.
1: Van wat vinden jullie daarvan? En allereerst deze, die is binnengekomen.
3: Dit is een perfect liedje voor 's nachts. 's nachts, als de straten leeg zijn. En Leo... rustig op zijn gitaar tokkelt.
1: Ja, dat is Paul Jambers. Die wilde graag wel eventjes wat laten weten. We hebben ook nog van een andere bekende Vlaming wat binnengekregen.
4: Oh, dat is nog eens een mooi liedje. Domino. Ik speel altijd Domino. Dat is toch met die stipjes.
1: Ja, dat is...
2: Ja, dat moet Samson zijn geweest.
1: Precies. En ook namens zijn baasje Gert de complimenten. En ook deze kwamen nog binnen.
5: Het is niet echt om te lachen. Hè. Dat is niet echt dat je zegt van nou...
1: Philip Geulens.
5: Ja, maar liggen we toch in een deuk.
6: Oh, dat zeg je nou wel. Dat niet echt om te lachen is, maar ik vind dat toch echt wel om te lachen, hoor. Dat is echt wel heel erg leuk. Plopper de plopper de plop.
1: Oh, tuurlijk, ja. Zeker, ja.
2: Denken dus, de burgemeester, ja, wie is dit?
1: Nee, maar er wordt dus wel over je gepraat daar. Ja, dat is in ieder geval een ding waar zeker.
2: Zelfs in Plopsaland hebben ze het erover.
1: Hey Leo, ik neem hem graag nog vaker mee in de show.
2: Ja.
1: Dus dat gaat gebeuren. Tot slot, want Domino komt dus vaker voorbij. Wat komt er binnenkort allemaal van jou weer voorbij? Want ik weet dat je onwijs druk bent geweest met Sluipschutters.
2: Ja,
1: sowieso.
2: Vanaf oktober is er een nieuw seizoen Sluipschutters. Dat staat erop sinds een week. En dat is, vind ik, ontzettend leuk geworden. Tenminste, dat moet nog blijken. Maar we hebben heel veel plezier gehad met het maken. Dus dat moet wel goed komen. En dan heb ik vanaf het najaar even de tijd om wat dingen op te gaan schrijven. Om volgend jaar weer te knallen in de theaters met een bandje.
1: Leuk.
2: Dus we gaan weer lekker vanaf september toeren. En tot die tijd blijf ik gewoon actief op allerlei verschillende vlakken, Koen.
1: Juist, en als er weer iets van muziek uitkomt, dan kom je wel weer langs, hè?
2: Er komt sowieso een heel nieuw album, dus...
1: Dan maak je borst van af.
2: Ik zit hier iedere week dadelijk.
1: Dan geef je jou gewoon een toegangspasje, dat komt helemaal goed.
2: Dankjewel.
1: Hey, thanks dat er was. Hartstikke leuk. En als ik hem nog binnenkrijg, de reactie van Koen...
2: Ja.
1: Of Christel, stuur ik hem sowieso.

0: En ook Alex Warren, die komt zometeen voorbij. Maar binnen loopt nu niemand minder dan Colin Wijk met het nieuws zometeen. Wat zit daarin, Colin?
1: Ja, het OM wil 1,9 miljoen euro van Klaas Otto hebben. En ja, waar heel veel geld voor betaald is, dat is een strip.
0: Een strip?
1: Een strip, ja. En niet eentje die jij misschien thuis doet, maar eentje die je kan lezen.
0: Daar wordt niemand blij van.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Even kijken bij de ANWB, hoe staat het ervoor op de weg? Annemieke, vertel.
7: Goedemiddag. Ja, je hebt nu vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een half uur op onthoud. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Os is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot slot de N324, Nijmegen richting Os. Bij Graven 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Nou, huppatee, dankjewel. En tot over een half uurtje.
8: Op Brabant.
0: En nu eens kijken naar de... Ik wilde zeggen situatie op de weg, maar die hebben we net gehad. Koen, lekker slaaprecht. Nee, de situatie met het weer zullen we er dan maar van maken. Maximale graad of 31 en volle bak zon de hele dag lang. En nu, Colin, met het nieuws.
1: Het OM eist bijna 1,9 miljoen euro terug van No Surrender oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Vandaag stond hij voor de rechter nadat de zaak eerst was uitgesteld, omdat Otto eerst onwel werd en daarna zijn advocaten opstapten. Otto werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor witwassen, afpersing en bedreiging. En sinds 2020 probeert justitie ook de illegale winst die hij zou hebben gemaakt af te pakken.
9: Volgens de advocaat van Otto is er geen geld witgewassen, maar geleend toen zijn cliënt een autobedrijf had. Otto zelf denkt dat justitie te pik op hem heeft, omdat hij oprichter is van motoclub No Surrender. Hij heeft helemaal geen 1,9 miljoen euro en vreest weer de cel in te moeten.
1: Ja, je hoorde onze rechtbankverslaggever Cor Bauma. NAC Breda en Lewis Holtby gaan per direct uit elkaar. Ze hebben een onderling overleg besloten om het contract te ontbinden. Dat gebeurt op verzoek van de speler. Waarom Holtby weg wilde bij NAC Breda is niet duidelijk. Mogelijk omdat de club gedegradeerd is naar de keukenkampioendivisie. In Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag, Cadeau Juliette. Maar die is dit jaar wel even wat anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. In de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd een feestje. De kazerne is dan open voor publiek en de brandweer deelt champagne uit, zegt correspondent Eline Huisman.
10: Dat is normaal gesproken vast het prik van de 13e of 14e of de 14e of 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
1: Het is daarnaast een bijzondere feestdag voor de Fransen, omdat Frankrijk vanavond de halve finale op het WK voetbal speelt tegen Spanje. Ja, iemand heeft een enorm bedrag neergeteld voor een striptekening van Iron Man. Het gaat om de eerste tekening van deze Marvel Comics stripheld. De tekening staat in een stripboek uit 1963. De hoogste bieder betaalde, komt-ie, bijna 4 miljoen dollar voor de striptekening. Dat is een recordbedrag voor een striptekening. Het vorige record stond namelijk op 3,2 miljoen dollar. En dat bedrag werd in 2021 betaald voor Kuifje en de Blauwe Lotus.
0: Maar dat ken ik wel. Ik ken die Iron Man, dat ken ik helemaal niet eens. Dus dat zou, ja, kijk me echt heel gek aan van...
1: Ken je Iron Man niet?
0: Nee, nooit gelezen.
1: Nooit gezien. Ja, gelezen, maar je kent de films toch wel?
0: Nee. Nou ja, ben ik echt een zware...
1: Nee, misschien ben ik er ook wel een beetje een geek. Dat kan ook, dat zou ook een uitleg kunnen zijn. Maar ik ben verbaasd.
0: Ja, oké.
1: Ja, dat vinden wij niet vreemd, dat vinden wij bijzonder.
0: Ja, precies. Maar kijk, Kuifje ken ik. Dat vind ik echt episch. Nou, maar Iron Man, is dat ook zo episch? Ja, kennelijk. Want
1: ja, dit is wel... Ja, Iron Man is... Wel, dat zit wel in de Champions League strip, zeg maar.
0: Oké, okay. Nou ja, anders zou er ook geen bijna 4 miljoen dollar voor betaald
1: worden. Nee, precies. Maar goed, het is Amerika, daar is alles groter en duurder. Ja, dus, nu inmiddels de 2 na duurste tijdschrift is ook een kuifje. Dus wat dat betreft, en die gaat dan weer over Amerika.
0: Oké, okay. Ja. Maar vaak is er wel verwarring tussen originele tekening en een echt een zeldzaam fysiek
1: strip.
0: Ja, dat
1: klopt, ja. Want dit gaat echt om de tekening. Dus is zeg maar één pagina of een klein stukje. Ja. En je hebt dan echt ook het fysieke stripboek. Maar dan heb je dus meer pagina's. Dat is ook dus duurder.
0: Ja.
1: Begin dit jaar werd namelijk 15 miljoen dollar... toen zo'n 13 miljoen euro betaald... voor Action Comics Number 1 uit 1938. En daarin is het allereerste stripverhaal van Superman te vinden.
0: Die ken ik dan wel.
1: Ja, die wel, hè?
0: Heel goed.
1: Ja. Gelukkig.
0: Hey, Colin, dankjewel. En tot over een uurtje dan maar weer. Straks een prachtige meezinger van Toto...

0: Alex Warren en Passenger, dit is Omroep Brabant. Bijna kwart voor drie. Goed dat je luistert, want dit moment...
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Is een moment waarop je zit te wachten. Even relaxed, even alles laten gaan. En weet je wat grappig is aan dit liedje Afrika van Toto? Nou, dit. Want dit was een beetje geklooi op een keyboard. En dat waren opeens de openingstonen van misschien wel hun grootste liedje ooit. Waarvan de band zei, vindt het eigenlijk helemaal niks. Maar gelukkig, gelukkig belandde het op een album. En werd het een wereldhit. Dit is namelijk Afrika. Je hoort hem nu hier op Omroep Brabant.

0: absolute one-hit wonder. Zo gaan de Cornels wel de boeken in. In 1995 kwam dit liedje uit. Het doet helemaal niks in thuisland Amerika. Maar in Europa is het een groot succes. Het is ook een enige plaat die hoge ogen gooit. Zweden en Noorwegen. Daarin bereikt het allebei de hoogste positie in de toplijsten. In ons land achtste. 74-75.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Maar nu inderdaad richting U2. Een vers liedje. Spirit of Dreams.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op ScootMe.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van

0: eind zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Annemieke die kan me daar van alles over vertellen. Dus brand los zou ik zeggen.
6: Ja, ik zal eens beginnen met goed nieuws over de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. De vertraging was een uur, maar die loopt nu snel af. De andere kant op, richting Arnhem op de A50, heb je dan nog wel 10 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg, voor Moergestel 10 minuten op onthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, voor Waspik 10 minuten op onthoud. En tot slot op de N324 Nijmegen richting Os, voor Graven 10 minuten extra reistijd.
5: Dankjewel daarvoor en tot over een half uurtje vrees ik dan, toch?
6: Ja, dat ben ik wel bang voor.
5: Juist, inderdaad. Nou, het is niet anders.
6: Maar wel gezellig. Ja, precies.
5: Dankjewel, tot later.
6: Tot zo.
5: Zometeen hoor je hier bij mij in de middag ELO, oftewel Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. En ook TLC komt nog voorbij. Ook weer zo'n afkorting.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
15: Dit zit.
14: Voordelig en snel.
15: Dit zit.
16: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
17: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24 uur Solexrace.nl.
16: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
18: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: TLC, Tione, Lisa en Crystal stond daarvoor die afkorting. En Unpretty, en daarvoor hoorde je ILO.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een hele goede middag, het is 14 over 3. Je luistert inderdaad naar Wijn in de middag, nog 3 kwartier. En dan neemt Afslag Zuid het stokje van mij over. Ben je al bezig met je vakantie? Of misschien nog helemaal niet? Nou, let dan op één ding. Dit is zo. Ja, je moet wel op meer dingen letten. Maar dit is echt wel een herkenbaar dingetje. Ik heb dat ook al een beetje. De vrije tijdsziekte. Herken je dat? Dat je net vakantie hebt en dan ziek wordt. Snotterig, een beetje koortsachtig, je niet lekker voelen, een beetje griepachtige klachten. Dat is helemaal niet zo gek. En dat is echt een fenomeen. Het is geen officiële diagnose. Dus je kan niet naar de dokter en zeggen, joh, ik heb volgens mij vrije tijdsziekte. Nou, dat is goed. Ik zal het naar je werkgever doorsturen. Dat kan niet. Maar het is wel echt iets waar je op moet letten. Want redelijk wat mensen in Nederland, die hebben daar last van. Vandaag een artikeltje over in de Telegraaf. Maar de vraag is natuurlijk ook, wat doe je er uiteindelijk aan? Nou, daar zijn ook wel bruikbare tips voor in de krant. En dat vind ik dan wel weer geestig. En wat zijn nou die tips? Nou, wacht met laatste lood. Doe die laatste loodjes niet. Want vaak is het nog heel hard werken tot het eind. En dan vakantie. Maar dan draait je lichaam op stress, op hormonen, op dat soort zaken waar je lichaam helemaal niet op wil draaien. Dus dan verlies je het op een gegeven moment. Dus zorg dat je heel rustig richting die vakantie gaat. En vermijd dus de laatste loodjes. En plan ook vervolgens je vakantie niet helemaal vol. Vaak hebben we dan de neiging om van allerlei dingen te gaan doen. Nee, chill. Just relax, want het is zonde als je je ziek moet melden bij je werkgever op de eerste dagen van je vakantie. Want ja, dat kan dus echt. Je kan je ziek melden als je op vakantie bent. Maar gewoon ervoor zorgen dat je dat niet hoeft te doen.

0: The Wild of Metal. Cheerio. En het is wel grappig, want ik krijg hier net een rondleiding van de scouting in de radioshow. En die komen hier eventjes langs en die zeggen dan, ja, we hebben een liedje gemaakt op het melodietje van Cheerio. Durven jullie dat nog een keer te zingen voor heel Brabant? Gewoon alleen, ja? Zal ik dan gewoon eens even alle microfoons openzetten en dan tel ik af en dan dat doe ik 3, 2, 1.
1: Zolang.

0: Nou, dit is hartstikke mooi. Ik geef een dik, groot en vet applaus aan de scouting uit Luikskerstel die hier eventjes binnenkwamen vallen. En ik moet helaas wel weer door, dames en heren.
1: Muzieker van Nederlandse bodem.
0: Juist, en ik krijg allemaal hele leuke zwaaitjes naar mij toe. Dag allemaal! Doei! Stil leuk. Af en toe word je boven Brabant zo verrast. Dan zit je lekker te werken. En ik kreeg meteen ook wel een hele goede vraag. En misschien heb je die ook wel eens als je toch zit te kijken via de Visual Radio. Waarom zit jij constant op je mobiel te kijken? Vroeg iemand. Ik zei, dat kan ik wel uitleggen. Ik lees namelijk nieuws op mijn mobiel. Waarom doe je dat dan niet op je scherm? Ja, ik zeg, ja, dat is. Ik word ook ouder en de lettertjes die worden wat kleiner. Dus dan pak ik gewoon lekker mijn mobiel en dan zit ik daar een beetje op te kijken. Nou, en het zou natuurlijk zomaar kunnen dat je dat ook af en toe afvraagt als je daarmee zit te kijken via omroepbrabant.nl/radio. Het zijn zulke mooie dingen en ik hou ervan dat kinderen gewoon de vragen stellen die in ze opkomen. En nog eventjes lekker genoten van een prachtig liedje. Maar dan gaan we naar de doorbraak van Anouk. Ja, een klassieke van Nederlandse bodem. Die na verschillende relaties even helemaal klaar was met de mannen. Alhoewel, ze zat eigenlijk nog in een relatie toen ze dit schreef. En misschien is het dan ook geen geheim dat de relatie waarin ze het schreef geen stand heeft gehouden. A Nobody's Wife hoor je nu, de doorbraak van mama Anouk. Dit is Omroep Brabant, Wijn in de Middag.

0: Klaar met de mannen. En dat hoor je door elke vezel van Anouk's lijf en Anouk's stem hier tijdens Nobody's Wife. Zometeen na het nieuws hoor je... Hélène van Julien Clerc.
1: Ze kwam zomaar op mijn pad.
0: Hey, heeft zo hadden we net ook nog over.
1: Bij dat meisje uit de stad.
0: Dat is ook superleuk. Lars van Bokhoven, die komt ook nog voorbij. Maar eerst het nieuws. Colin, wat zit daarin?
2: Invallen en arrestaties na de ontdekking van een garagebox vol gestolen spullen... en voetbalplaatjes ruilen, maar dan next level.
3: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
4: Of je nou liever vroeg opstaat of tot laat doorwerkt, meer van het denken bent of van het aanpakken, misschien hou je wel van nieuwe dingen uitproberen of hou je liever vast aan mooie tradities. Terwijl de een wat meer van gemak houdt en de ander liever een beetje een uitdaging zoekt. Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame trekken graag samen met je op, zodat jij je bedrijf kan laten groeien. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
0: Eens even kijken, waarom doe ik mijn knopje dan niet? Mijn knopje! Annemie,
5: hey.
0: Annemie, ik heb het vaker bij jou, hè? Mijn knopje niet. Ja.
5: Ik zat hem hier wel in te drukken, hoor.
0: Ja, dat is altijd zo irritant. Maar goed, het knopje wil wel eens blijven hangen.
5: Ja. Hey, nee, je wilde gewoon de files niet horen, ik hoor
0: nou,
5: het al.
0: Weet je, kijk, op zich, ik vind het nooit zo heel erg om de files te horen. Het enige, altijd zo rond dit tijdstip, dan weet ik, ik vertrek over een half uur. Ja. Ik ga hier altijd mijn piepende banden weg, want dan hoop ik altijd de spits een beetje voor te blijven. Dus als jij gewoon... geen files hebt. Dus
5: als ik mijn mond hou.
0: Dan mogen ze overal staan voor mij.
5: Oké, ja, want ik moet je wel vertellen dat de spits begonnen is.
0: Ah, yeah.
5: Je hebt nu vertraging onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 10 minuten vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten op onthoud. Naar de A50, Arnhem richting Os. Gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk, maar die is van de weg en daardoor heb je nog een kwartier vertraging. En tot slot de A58. Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 5 minuten vertraging.
0: Nou, we doen het ermee. Kijk. Eens even kijken of mijn knopje het weer doet. Jawel.
6: Op Brabant.
0: Dankjewel. Joep. En tot later zou ik zeggen. Want nu richting het weer. Het is boven de 30 graden in onze provincie. 32 graden is maximum temperatuur. Want volle jas zon natuurlijk vandaag. En de nieuws krijg je van Colin.
2: Er zijn vanochtend in Eindhoven 4 verdachten opgepakt voor heling. Agenten vielen meerdere huizen binnen en hebben onder meer 3 auto's in beslag genomen. De arrestaties volgen op de vondst van gestolen quads, fietsen en motoren. Die werden namelijk begin deze maand in een garagebox ontdekt. Bij de 4 verdachten werden ook thuis nog meer gestolen spullen ontdekt. 4 nepagenten zijn gisteravond op heterdaad betrapt en aangehouden in Teteringen. Het gaat om 3 minderjarige meisjes uit Amsterdam en een man van 21 uit Utrecht. Er was tegen een vrouw van 90 gezegd dat ze sieraden moest klaarleggen omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De vrouw vertrouwde het niet en belde daarom haar buurvrouw. Die waarschuwde meteen de politie en niet veel later werden de verdachten opgepakt. De automobilist die de 14-jarige Tamar uit het Friese Marken in 2020 doodreed op een dijk kan niets worden verweten, vindt de rechter. Ik kreeg eerder namelijk een boete, maar de nabestaanden van het meisje legden zich daar niet bij neer. De Duitse bestuurder reed niet te hard, maar keek wel op zijn navigatie toen hij Tamar raakte. Maar volgens de rechter is dat niet verwijtbaar en ook dat hij doorreed is dat niet verwijtbaar gedrag. Verslaggever Mark Hamer.
7: De verdachte zegt dat hij wel iets gevoeld heeft, maar ze dachten dat ze een dier hadden aangereden. Nou, de rechtbank acht het aannemelijk dat ze dat dachten. Het was donker, het was een stille weg, geen huizen in de buurt. De rechtbank begrijpt dat ze er inderdaad vanuit gingen dat ze een dier hadden geraakt en er niet vanuit gingen dat ze een mens hadden geraakt.
2: Ja, deden jullie dat vroeger, voetbalplaatjes verzamelen? Deed jij dat?
0: Ja, zeker. Hoe heette die kring ook weer? Panini.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ik heb het allemaal van 95 en 96 ben ik nog tegengekomen.
0: Oh ja? We hebben wel veel weggegooid. Maar het begon een beetje in de snorretijdperk. WK 90, weet ik nog.
2: Mijn opa die kocht echt hele zakken plaatjes voor me. Dat was volgens mij in de hoop dat ik een enorm voetbalfan zou worden. Was hij namelijk zelf wel.
0: Niet gelukt, hè?
2: Is niet gelukt. Maar die plaatjes samen vond ik dan wel weer leuk. En dan werd er dus ook soms zo'n middag georganiseerd... dat je met andere kinderen plaatjes kon gaan ruilen op school. of ergens anders. Afgelopen weekend werd er namelijk een recordpoging gedaan in Mexico en Amerika om een nieuw wereldrecord voetbalplaatjesruilen te vestigen. 8 uur lang konden mensen op 2 plekken in Mexico en 2 in Amerika dus plaatjes ruilen. En het is de deelnemers gelukt. Ze hebben er namelijk een wereldrecord te pakken.
0: Kijk, hartstikke leuk. En dat zijn nog de mooie hobby's in plaats van alleen maar achter de computer. Oh. Wat voel ik mijn oude man als ik dat zeg? We gaan zo richting Lars van Bokhoven. Ja, die komt voorbij. Maar eerst Julien Claire met het prachtige Helene. En weet je nog, helemaal in het begin van de uitzending, deze die had ik eigenlijk achter de knop zitten. Als er op Frankrijk gestemd zou gaan worden, ik geef dat nooit toe, maar het is echt zo.

0: Het is dan de eerste laag.
1: Vind ik dan weer te warm, hoor.
0: Ja, maar het is dus toch dan wel... Ja, ik heb het ook niet gedaan, moet ik zeggen. Maar misschien dat ik het morgen dan weer wel doe. Nou, dank voor alle tips en voor alle overdenkingen. En hopelijk de volgende keer dat we je wat vragen... dat de WhatsApp het weer doet.
1: Ik hoop het. Hij doet het toch niet.
0: We worden nog steeds beoordeeld. Er worden echt nu steeds hogere bazen bijgehaald.
1: Ik denk het, ja. Straks Mark Zuckerberg even kijken.
0: Ja, de People of Humor Brabant. Wat doen hier allemaal weer? Marjolein, je mag een pijltje gooien. Want we gaan zo dadelijk weer een energy shot doen. Vorige keer kwamen we in de buurt van Klundert uit. Zullen we het eens even helemaal aan de andere kant proberen?
1: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, gooi eens.
1: Beugen.
0: Oh, beugen. Oké, dat is inderdaad helemaal de andere kant.
1: Toch?
0: Goed, dan gaan we daar eens even kijken hoe hard er daar wordt gewerkt bij deze temperaturen. En welke muziek we daarbij kunnen aanzetten. Nu Bluff. En die hoor je met Dichterbij dan ooit.

0: voor een lekker muzikaal energy shot.
1: En deze keer gaan we dat shot toebrengen in Beugen.
2: Bootman met Arne Jansen, goedemiddag.
1: Goedemiddag met Christian Westerveld, Omroep Brabant van het radioprogramma Afslag Zuid.
2: Hallo.
1: Hallo. Wij bellen elke dag even met een bedrijf in Brabant waar ontzettend hard gewerkt wordt.
2: Ja, nou, dan ben je op juist adres.
1: Heb je druk?
2: We hebben het rond in de winkel staan. Dus,
1: ja, dan heb je het altijd druk, hè?
2: Dat is altijd druk.
1: Jullie doen in voerboten, dus dat wil zeggen van die bootjes die je op afstand kunt besturen.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en is daar ontzettend veel vraag naar op dit moment?
2: Daar is heel veel vraag naar. Ik doe dit nu 6 jaar en er varen in Nederland iets van tussen de 15 en 20.000 bootjes van mij rond. Dus we hebben daar mooi werk mee.
1: Nou zijn er ontzettend veel verschillende en ook in enorm verschillende prijsklassen had ik al gezien. Hè? Van een paar honderd euro tot echt duizenden, hè?
2: Ja, klopt. We hebben ook wat lichte schalen en gebruikte bootjes. Dus het is eigenlijk voor ieder budget hebben wij een voerboot. Ja. En voor de professionele vessels die er echt aan willen besteden, hebben we ook boten. Dus dat komt nog altijd terecht.
1: Maar het is altijd voor het vissen. Niet voor de lol.
2: Ja, dus voor de lol, hè.
1: Vissen. Ja, vissen is voor de lol. maar ook als je het niet voor het vissen doet, gewoon om een bootje rond te laten gaan.
2: Nee. De insteek is toch wel dat je op die manier meer vis vangt. Als jij geen voerboot hebt en je gooit jouw aas gewoon met een hengeltje uit. En je bent 3 dagen in het vissen en je vangt niks. En je buurman heeft een voerbootje en die vangt een naar de ander. Ja, dan ga je of stoppen wij spreken of je koopt ook een voerboot. Zo zit het een beetje in elkaar.
1: Dus je leeft een beetje op frustratie van mensen die dat zien?
2: Nee, dat is extreem. Maar goed, het geeft wel... visvangen is natuurlijk prachtig. En als je dat, als je dat meermaals mee kunt maken door inzetten van een voerboot... Is het, je kunt gewoon met de hand besturen naar je plek waar je je aas en je haakaas wil droppen. Als je dat iedere keer op dezelfde plaats doet, als je een hond elke dag op dezelfde plaats eten geeft, dan weet je ook waar je ze eten moet vinden. Zo is er bij vissen ook, bij kapers ook. En die weet dan, daar is voer, daar is eten. En dan draai je een keer een haakaasje erbij. En dan is de kans groot dat je meer vis vangt. Dat is eigenlijk een beetje verhaal. En dat kun je een keer automatisch doen. Je kunt een keer een sonar voorzien, dus dat je gewoon de bodem kunt zien waar je denkt waar de vis zich ophoudt.
1: Nou snap ik waar die prijzen vandaan komen als ik hoor wat er allemaal aan vast zit. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Om je werkdag nog iets leuker te maken, waar kan...
2: Ophoud.
1: Nou snap ik waar die prijzen... Hey, fijne dag verder.
2: Tot hetzelfde.
1: Hoi.
0: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Fishersy en So Long op Omroep Brabant. En straks na vijven. Dan gaan we het even over de Tour de France hebben. Als ik even met een schuin oog, ik heb sowieso een schuin oog, daarom heb ik ook een bril, kijk naar wat er op dit moment gebeurt, dan zie ik dat Pogacar weer iedereen aan het fietsles aan het geven is. Maar toch is hij niet de eerste aan de streep. Nee, dat zijn gewoon Brabanders. Want die hebben die finishboog neergezet. Hoor je zo dadelijk veel meer over.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
10: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
11: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
10: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 5:02 is het intussen geworden. Omroep Brabant, Afslag Zuid. En we gaan eens even kijken hoe het op de weg is. Annemieke houdt het allemaal voor ons in de gaten. En als je het even in één woord moet samenvatten, is het dan druk?
14: Ja, het is druk.
0: Toch wel druk, houd het op druk. Ja,
14: zeker. Ja, dat komt onder andere door wegwerkzaamheden. Daardoor heb je nu vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier vertraging. Op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. De andere kant op de A50, maar dan richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen staat een kapotte vrachtauto. De weg is wel weer vrij. Maar je hebt nog een half uur vertraging. En tot slot op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij Nieuwkuik 10 minuten vertraging.
0: Annemieke, dankjewel. Tot zo weer.
14: Tot zo.
0: En dadelijk eens even kijken hoe het in Frankrijk is op de 14 juillet. Ofwel de nationale feestdag. Ja, en dat feestje is niet compleet zonder de Tour. En de Tour weer niet zonder een finishboog. En daar hebben ze dan weer Brabanders voor nodig.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Mam, waar is mijn zwembad?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
28: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
29: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
31: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
32: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
33: Je bent
34: dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Afslag Zuid, Christian Westerveld.

0: Faith Evans en Mesmerized.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Afslag Zuid, daar luister je naar zonder Ronnie. Want die is nog even feest aan het vieren in de zon. Ja, dat had hij hier trouwens ook zomaar kunnen doen. Had hij zo hier in het grasveldje kunnen gaan zitten. Had hij toch wat geld uitgespaard. Maar neemt hij er ook even uit. En dat gunnen we hem ook wel eventjes
3: zeker.
0: Natuurlijk. Hè? Dat
3: ja.
0: Zeker wel. Marjolein is er wel. En die praat je altijd even bij. Doet ze nu ook.
3: Bij werkzaamheden in het centrum van Eindhoven is een middeleeuwse waterput ontdekt. Van zo'n 500 jaar oud. Archeologen wisten uit het oude documenten wel dat daar ergens op die plek een waterput moest liggen. Maar waren toch onder de indruk van de vondst. En ook Eindhovense wethouder van erfgoed reageerde. Wat een joekel van een punt. De vondst wordt nu onderzocht en krijgt later een plek in het erfgoedhuis van Museumpark Vonk. Als je nu denkt, ja, dat zal wel. Hij is echt heel groot. Ik heb foto's gezien en ook ik dacht, wow, wat een joekel van een punt.
0: Heb je zo wethouder kunnen worden?
3: Ja. Nee hoor, dankjewel. En sterrenkundigen hebben suiker ontdekt tussen de sterren. Het gaat om erythrulose, nou, heel moeilijke naam. Een suiker wat je hier vindt, bijvoorbeeld in frambozen en zelfbruiners. Nou, de stof werd gevonden in een enorme gaswolk ergens in het centrum van de Melkweg.
0: Tuurlijk, melk en suiker.
3: Precies, ja, dat hoort toch bij elkaar. Anders, ja, mooi. Ja. En de ontdekking is volgens onderzoekers belangrijk, omdat suiker een van de bouwstenen is voor het ontstaan van leven. Het zou er dus op kunnen wijzen, zou, tussen aanhalingstekens, dat de ingrediënten voor leven niet alleen hier op aarde voorkomen, maar ook in de ruimte.
0: Oké.
3: Nou ja. En word jij ook altijd eerst ziek als je eindelijk vakantie hebt? Nou, volgens experts is dat helemaal niet zo raar. Gebeurt het bij heel veel mensen. Huisartsen noemen het vrije tijdsziekte. Klachten als vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn of zelfs echt griepverschijnselen die juist ontstaan zodra de werkdruk wegvallen. Door langdurige stress draait je lichaam op stresshormonen en zodra je dan tot rust komt, krijg je afweersysteem een dikke klap. Experts adviseren daarom om niet tot het laatste moment door te buffelen, maar om voor de vakantie een beetje gas terug te nemen. Zo verklein je de kans dat je vakantie begint onder een dekentje in plaats van op een strandbedje.
0: Oh, ja, dat zou natuurlijk jammer zijn. Ik had dat vroeger wel.
3: Ja, veel mensen hebben het hoor.
0: Ja, ja, nou, ik maak me tegenwoordig niet meer zo druk.
3: Nee, supergoed van je.
0: Dus misschien dat dat helpt. Maar...
3: Ja, ik vind dat een goede reden.
0: Ja, maar je moet dus eigenlijk, als je dus wel stress ervaart, dan moet je eigenlijk de laatste dagen dat je op het werk bent al een beetje...
3: Ja, een beetje iets rustiger aan. Misschien wel even wat meer dan een paar dagen. Sowieso is het natuurlijk, als je dit echt vaak hebt...
0: Mm-hmm.
3: Is dat misschien wel even goed om dan ernaar te kijken. Want dan leef je dus te veel op stresshormonen.
0: Okay, maar dan weet je in ieder geval dat het niet aan jou ligt. Het is echt een fenomeen.
3: Het is echt een fenomeen, ja.
0: Weten we dat bij deze. Oké, veel meer nieuws zie je natuurlijk op de website en de app van Omroep Brabant.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: Bomber. En Home Wrecker op Omroep Brabant. Het is 11 minuten voor 17:30. À la France.
1: Et maintenant, le Tour de France.
0: 14 juillet, de nationale feestdag van de Fransen. En die Fransen hopen dan natuurlijk altijd dat er een Fransman wint. Nou, niks hoor, want er staat geen maat, ook deze Tour de France niet, op Tadej Pogacar. Want hij heeft het er zeer voor elkaar gekregen. Hij won de etappe, hij kwam weer solo over de streep. Maar er was iemand die toch eerder bij de finish was dan hij. Want zondag, deze man is er helemaal geen finish. Matthijs Scharten van Movico, het bedrijf in Deurne. Een zeer goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Heb je het mee kunnen krijgen of sta je heel ver van de boog af? Heb je hem kunnen zien?
2: Nee, we hebben niet gekeken. Wij zitten lekker bij de keukenwagen. En wij zitten altijd te eten tijdens de finish eigenlijk. Dus we horen natuurlijk wel dat hij binnenkomt. Maar we maken er verder vrij weinig van mee eigenlijk.
0: Nee, maar je had het waarschijnlijk wel gehoord als het een Fransman was geweest. Hè? Zeker op deze dag.
2: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, nou, heb je het trouwens een beetje onderweg kunnen merken dat het vandaag de feestdag is?
2: Nee, wij staan nou namelijk al 2 dagen op dezelfde locatie.
0: Oh, je staat op dezelfde plek.
2: Ja, we hebben gisteren een rustdag gehad, dus wij zijn niet verplaatst. Dus we hebben eigenlijk niet veel van gezien.
0: Nee. Had je die rustdag wel even nodig? Want het was wel een enerverende, ook wel een hete week geloof ik, hè, vorige week.
2: Ja, voor de man is het een zeer warme week geweest. Ik ben 3 dagen geleden ingevlogen vanuit Nederland, omdat een collega van mij helaas niet meer verder kon. Die was wel teruggegaan.
0: Oh, serieus?
2: Dus vandaar dat ik er nu ben.
0: Oké, want dat is bij het opbouwen van de boog gebeurd?
2: Ja.
0: Dat is het toch gevaarlijker werk dan je denkt eigenlijk, hè?
2: Ja, het valt op zich wel mee, hoor. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk.
2: En dan moeten we schakelen, dus dan gaan we het op deze manier oplossen.
0: Ja, nou, we hebben dus in ieder geval de mensen die hebben mee zitten kijken. En anders zien ze het vanavond misschien in de samenvatting wel. Pogacar weer over de strepen zien komen en onder jouw boog door. Ik noem hem maar even jouw boog.
2: Ja.
0: Want hij staat er maar weer elke dag, want daar zorgen jullie dan altijd voor. En de laatste dagen ben jij er dan weer van voor verantwoordelijk geweest. Wij zien alleen die boog, maar er zit natuurlijk veel meer aan wat wij allemaal niet zien. Wat komt er nou eigenlijk bij kijken om zo'n ding op te bouwen?
2: Hij staat natuurlijk op een vrachtwagen. Dus we moeten natuurlijk van locatie naar locatie rijden met de boog.
0: Mm-hmm.
2: Er staat nog een speaker unit achter de boog op dezelfde auto. En daar staat dan de commentator van de Tour, die zit daarin. Het is een heel opbouwproces. Dus dat gaat met allemaal verschillende hydraulische systemen. Kunnen wij de boog over de weg heen schuiven.
0: Ja, en nu is het dus zo'n dag dat de verschillen vrij groot zijn. Want Pogacar is binnen. Maar jullie moeten nog even wachten tot de laatste onder de boog door is. Want dan kan die pas weer afgebroken worden natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt. Dus wij moeten inderdaad wachten tot de laatste binnen is. En dan mogen wij weer iets gaan doen.
0: Ja, dan is het eigenlijk voor de Tour de France vandaag afgelopen. Maar voor jullie begint het dan eigenlijk weer.
2: Ja, dan begint eigenlijk onze werkdag.
0: En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want jullie gaan dan dus weer op reis. Want die hele reis die de man op de fiets moet maken, die maken jullie dan ook. Gelukkig niet op de fiets, want dan zou het mee moeten zeulen, al die spullen natuurlijk. En dan moeten jullie dus. En wanneer zijn jullie dan weer op de volgende locatie?
2: We gaan dan dadelijk inderdaad de boel weer inpakken en op de auto zetten. En dan hebben we vandaag een verplaatsing van 295 kilometer. Dus we hopen dat eigenlijk binnen de rijtijd van 4,5 uur te halen.
0: Mm.
2: Dus wij hopen altijd ongeveer rond 7:50 weg te kunnen rijden. Dus dan 4,5 uur rijden. Dus zijn om 12:30 s'nachts op de volgende locatie.
0: En beginnen jullie dan al met het werk of is dat morgen vroeg?
2: Nee, wij moeten dan altijd wachten totdat de weg is afgesloten. En dat is dan eigenlijk altijd de ochtend daarna om 6:00 ochtends. Dus dan kunnen we nog heel even naar bed en dan moeten we weer aan de gang.
0: Ja. En krijg je dan, want je hebt er nou weinig van meegekregen, maar ja, er valt zoveel van te genieten. We hebben bijvoorbeeld al 2 Nederlandse ritoverwinningen gehad, maar dat zijn allemaal dingen van, dat ontgaat jullie volledig, want jullie zijn helemaal met jullie eigen bubbeltje bezig.
2: Ja, dus ik ben zelf niet zo'n fietsfanaat. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog niet heel veel heb gezien. Maar ja, als Mathieu wint, dan normaal krijgen we dat natuurlijk wel mee en dan is dat wel leuk. Maar het is niet dat ik met de Tour meega omdat ik de fietsen zo mooi vind, zeg maar.
0: Maar het is wel weer al die foto's die je nu weer ziet van een oppermachtige Pogacar in het geel. Maar jouw boog staat ook op de foto.
2: Ja, zeker.
0: Dat is toch wel iets moois, toch? Dat zoveel mensen zien dat. Hoeveel mensen zien dit wel niet allemaal?
2: Ja, nou, het is ook altijd wel we moesten dan gisteravond opbouwen. En dan staan er ook wel gewoon allemaal toeristen te kijken hoe dat wij aan het werk zijn. Dat is ook wel iets aparts.
0: Ja, het is een heel...
2: Ja, dat,
0: een heel circus. En het circus gaat zich weer verplaatsen als dadelijk de bezemwagen binnen is. En dan kunnen jullie weer aan de gang. Heel veel succes daarmee met het team. Doe voorzichtig met je rug, want anders moet ze weer iemand in gaan vliegen.
2: Gaat zeker goed komen, dankjewel.
0: En ik wens je een goede reis.
2: Dankjewel, hè.
0: Houdoe, hey Messi.
2: Goeie uitzending.
0: Bye bye, dankjewel.
1: 7 uur is dit.

0: Doce en Kimbra. Somebody that I used to know. Nou, het sportnieuws heb je al meegekregen. Tadej Pogacar won de etappe in de Tour de France, hebben we zojuist kunnen horen. En ja, voor zover we het nog niet wisten, het was een Brabantse boog waar hij onderdoor fietste. Colin, wat is er nog meer in het nieuws?
1: Populaire YouTuber wint zijn partij gestolen frisdrank terug in Tilburg en chauffeur ontslagen omdat hij baalde van zijn bus.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
4: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
3: De meest geboekte rondvaart van de Silvermail. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Silvermail.nl. Omroep Brabant.
0: Ja, ik wou net zeggen van, volgens mij zie ik het verkeer nog niet, maar je bent er wel, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja, je bent er helaas. Ja.
0: Ja, je bent er helaas. Ja, dat is jammer voor de mensen in het verkeer natuurlijk. Maar fijn dat je wel even gaat vertellen waar de files op dit moment te vinden zijn, Annemieke.
5: Ja, onder andere op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A16, Breda richting Rotterdam, staat bij Dordrecht een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A16, maar dan richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 25 minuten. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden nu 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel Annemieke. Tot dadelijk weer.
5: Tot dadelijk.
0: De temperatuur ligt nog steeds zo rond de 30 graden. En het gaat ook wel een aardig klam nachtje worden, ben ik bang. De details die krijg je zo te horen van de vrienden van Weerplaza. Die gaan het allemaal vertellen. En wat er in het nieuws is in en om Brabant, dat hoor je weer van Colin.
1: YouTuber Kelvin Boerman, beter bekend als de razend populaire Calvijn, heeft een deel van zijn gestolen frisdrank weer teruggevonden op de weekmarkt van het Tilburgse Wagnerplein. Er is namelijk voor 100.000 euro frisdrank gestolen bij de YouTuber en die riep zijn volgers met succes op uit te kijken naar de gestolen blikjes.
6: Een van de reacties was dat er een pallet Charlie's te koop werd aangeboden op de markt in Tilburg voor, let op, 6 euro per tray. Het slaat nergens op om Charlie's zo goedkoop aan te bieden, tenzij je natuurlijk heel goedkoop kan inkopen, omdat het een gestolen lading is.
1: Ja, na een check door iemand van Calvijn zijn team is de politie gebeld en die hebben de verkoper van de gestolen frisdrank meegenomen naar het bureau. Een fietser is vanmiddag in Budel ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen. De man werd op zijn driewielen aangereden op de kruising van de Randweg Oost en de Schoordijk. Het slachtoffer kwam deels onder de vrachtwagen terecht en raakte zeer ernstig gewond aan zijn arm. Een traumaheli landde om medische hulp te verlenen. De fietser is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En door een aanrijding bij station Strijp S in Eindhoven rijden er voorlopig geen treinen tussen Eindhoven en Bokstel. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Reizigers moeten rekening houden met forse vertragingen. Er rijden stopbussen tussen Eindhoven Centraal en Bokstel. En de storing duurt naar verwachting tot en met 7 uur. Ongeveer 1% van alle stroom in Nederland wordt verbruikt door één datacenter van Microsoft in het Noord-Hollandse Middenmeer. De gebouwen gebruiken 1,17 terawattuur. Het is voor het eerst dat Microsoft stroomverbruikcijfers van zo'n datacenter openbaar maakt. Ondertussen worden er wel meer datacenters gebouwd in Nederland, vertelt tech-redacteur Stan Huilsen.
7: Er is een landelijk verbod op bepaalde datacenters die een groter aansluitvermogen hebben dan 70 megawatt en een bepaald oppervlakte. Maar wat je ziet is dat er alsnog datacenters worden gebouwd die bijvoorbeeld net kleiner zijn en daardoor alsnog heel veel stroom gebruiken. Of dat er datacenters worden gebouwd die wel aan die stroomcapaciteit komen, maar dan bijvoorbeeld de hoogte in gaan bouwen, waardoor ze dus alsnog onder dat verbod uit kunnen komen.
1: Het CBS berekende eerder dat datacenters 4,2% van alle Nederlandse stroom verbruiken. Een buschauffeur uit het noorden van het land is na 24 jaar zijn baan kwijtgeraakt omdat hij weigerde met waterstofbussen te rijden. Volgens de 57-jarige chauffeur waren die bussen onbetrouwbaar en viel hij onderweg meerdere keren stil. Toen hij het advies kreeg om zuiniger te rijden, voelde hij zich niet serieus genomen. Hij bleef ritten weigeren, ondanks waarschuwingen van Qbuzz. De rechter en het gerechtshof hebben gezegd dat de werkgever Qbuzz dus terecht handelde. En de chauffeur is inmiddels wel met prepensioen. Maar hij baalde dus zo van die
0: kussen. Ja, maar jongens, is toch wel hard hoor. Vind je niet?
1: Ja.
0: En volgend jaar, hij was 24 jaar in dienst. Dus had volgend jaar dus een gouden pookje gehad.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, eind 2023 was het conflict begonnen. En dat is altijd dus van de rechtszaak.
8: Er zal vast wel wat aan de hand zijn. Als de rechter zegt dat de werkgever in dit geval gelijk heeft, dan zal meneer ook wel gewoon werk geweigerd hebben.
1: De verkeersleiding adviseerde hem, nadat hij de stuurwiel het gasblauw voor het dan wat zachter in te drukken. En dan kon hij dan wat batterijen te besparen. En ze noemden dan het nieuwe rijden. Ja, en die man die werd toen best wel boos, zeg maar.
0: Okay.
8: Ik snap wel dat je je dan niet serieus genomen voelt.
1: Nou ja,
8: als jij al 24 jaar bus rijdt en ze zeggen tegen jou, ga maar even letterlijk anders.
1: Ik rijd al sinds 2002 schadevrij rond.
8: Ja.
1: En hij zag het als directe kritiek op zijn stuurmanskunst. Ja, en als jij dan al sinds 2002 schadevrij rondrijdt, snap ik dat je wel een beetje denkt van, wat heb ik nou aan mijn pookje hangen?
0: Het recht heeft gesproken. En hij is op zijn 57 al met prepensioen. Dat is ook op tijd.
8: Dat is ook lekker.
0: Dat is ook wel weer
8: hopelijk
0: zo.
8: Heeft hij gewoon een goede zak geld.
0: Dat denk
8: lekker
0: ik wel.
8: Pensioen.
0: Denk ja, nou goed weer, verder niet zeuren, zou ik maar denken. Goed, goed. Meer nieuws op de website en op de app. En zo dadelijk gaan we door met de uitgebreide weersverwachting. En als je iets wil winnen, nou dat kan ook, want het stoplichtspel zit er ook zo dadelijk weer aan te komen op Omroep Brabant.

0: Disco Inferno van de Trams op Omroep Brabant.
1: Hey, het is groen!
2: Het...
1: Hey, nou is jullie een rood stoplichtspel.
0: Ja, dat spelen we in principe elke dinsdag. Vorige week even één weekje niet vanwege de zevende van de zevende dag van de zachte G natuurlijk.
3: Precies, ja, dat klopt.
0: Maar nu is het weer zover en dat betekent dat er iets leuks te verdienen is. Want we gaan onze anti-stress Brabo-boliede.
3: Zeker.
0: En misschien wel met een extraatje als iemand alles goed doet, hè?
3: Dat heb jij helemaal correct, ja. Want het is inderdaad het idee dat jij gewoon alle stoplichten voorbij moet gaan. Bij elk stoplicht krijg je een vraag. Heb jij het antwoord goed, gaat hij op groen, dan mag je door. En als de allereerste alles haalt, krijg je snuisnoepjes erbij.
0: Zo, nou, en dan kun jij dus zomaar zijn. Maar ja, dan zitten we weer met hetzelfde probleem wat we aan het begin van de uitzending ook hadden. En eigenlijk hebben we dat nog steeds. Misschien luister je toen dus niet, maar we zijn door de firma Meta zijn wij...
3: geblokkeerd.
0: Dat zijn de mensen die achter WhatsApp zitten.
3: Keihard zijn ze voor ons.
0: Wij zitten op dit moment, we zijn under investigation.
3: Ja, ja.
0: Ergens in Amerika of misschien wel ergens om de hoek, weet ik veel, zit er iemand dus te kijken of we wel deugen. Nou, het antwoord weten we wel, want er is niks mis met ons.
3: Nee.
0: Maar het kan zijn dat we 24 uur geen WhatsApp kunnen gebruiken.
3: Ja, tot zo lang kan het duren. Het kan ook zo zijn dat over 5 minuten dat ze ineens zeggen, oh, dit zijn die jongens van Omroep Brabant, dat is allemaal goed. En dan klikken ze en dan zijn we weer terug. Maar ja, voor nu hebben we geen WhatsApp.
0: Nee, maar we hebben hetzelfde toestel wel. Hetzelfde nummer ook, maar dan moet je even sms'en dus.
3: Ja, we gaan even terug naar vroeger. Gewoon een simpel sms'je.
0: Een sms'je dus. En wat moet je dan sms'en? Nou, eigenlijk simpel het antwoord op deze vraag. Stel jij hem?
3: Welke landen staan er vanavond in de halve finale op het WK?
0: De halve finale van het WK. Om 9 uur begint die wedstrijd in Dallas, geloof ik, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Welke 2 landen zijn dat, als je dat weet? Sms het dan even. Het is even wennen om dat te zeggen.
3: Ja, dat vind ik ook raar.
0: Niet appen, want die kunnen we dus niet lezen, pas als we weer uit de jail zijn. Maar wel sms'en, die zien we wel. 06-573-28203. Welke 2 landen zijn dat? En je doet het wel dus voor die bolide en misschien wel voor wat meer. We zullen het wel zien. Ondertussen gaan we naar het weer toe. Even kijken wie je aan de fiets hebben hangen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Donnie hier.
0: Hey Donnie. Hallo. Alles wel?
4: Ja, alles wel. Lekker warm, hè?
0: Ja, de warmte nog niet naar het hoofd gestegen.
4: Nee, dat valt wel mee. Als je het vergelijkt met de warmte van eind juni valt het ook allemaal wel mee.
0: Ja, nee, dat is waar. Want hoe warm is het geworden vandaag?
4: Ja, uiteindelijk ruim 31 graden. En alle stations in Noord-Brabant hebben inmiddels de regionale hittegolf binnen. Dus we kunnen nu met recht spreken dat heel Noord-Brabant die hittegolven in de pocket heeft.
0: Zo, en hoe uniek is dat 3 keer in een jaar gebeurt?
4: Nou, tot nu toe is het nog niet eerder voorgekomen dat zo snel al er 3 zijn geweest. Er is nog wel een recordjaar en dat is 1947. Toen waren het er 5 in totaal. Nou ja, goed, daar zijn we nog niet. Maar we hebben nog wel 1,5 maand zomer te gaan. Dus wie weet wat er nog allemaal mogelijk gaat zijn.
0: Nou, hoe gaat het om te beginnen nu verder?
4: Ja, vanavond is het nog heerlijk om erop uit te gaan. Met temperaturen nog lang boven die 25 graden. En vannacht komt het dan uiteindelijk af naar zo'n 18 graden. Morgen, nou, een vrij gelijkaardig weerbeeld met vandaag. Misschien iets minder warm, met 30 graden dan. Sommige plaatsen halen we dat misschien net niet. En nog steeds wel die stevige wind uit het noordoosten, die toch ook nog wel wat verkoeling kan brengen. En dat blijft daarbij gewoon droog. En dat geldt dan eigenlijk ook voor de donderdag. Met dan opnieuw temperaturen rond een graad of 30. Maar vanaf vrijdag dan gaat het weer echt wel omslaan. De wind gaat dan naar het noordwesten draaien. En dan krijgen we vrijdag temperaturen van 26 tot 29 graden. Met daarbij een toenemende kans op een lokale regen- of onweersbui. Dus langzaamaan komt er dus wel wat verandering in.
0: Oké, en echt verkoeling zit het er ook aan te komen? Dat we echt onder de 25 gaan duiken en zo?
4: Ja, dat gaat dus in het weekend gebeuren. Dan wordt het op zaterdag 22 tot 26 graden. En zondag moeten we doen met zo'n 21 of 22 graden. Dus misschien voor sommige mensen toch maar de winterjas even uit de kast halen. Die niks meer gewend zijn. Ja, we krijgen echt wel ander weer. Eigenlijk heel normaal weer voor de tijd van het jaar. Maar voor veel mensen zal het toch even wennen zijn.
0: Nou, Donnie, 21, 22 graden.
4: Ja.
0: Daar doe ik het voor, hoor.
4: Ik ook.
0: Helemaal geen probleem. Hé, dankjewel. Je hebt me blij gemaakt.
4: Tot de volgende.
0: Hé, tot de volgende, hè. Joe.

0: Shivers, Ed Sheeran.
1: Hey, het is groen!
2: Het... Stoplichtspel.
0: Het stoplichtspel. Ja, en misschien dat we maar één iemand gaan spreken in het stoplichtspel, maar het zouden er ook zomaar drie kunnen zijn, Marjolein.
3: Ja, dat kan. Ja, ik weet het niet, hè.
0: Hangt een beetje in eerste instantie van Ellie af. Hadi Ellie.
4: Hallo, goedenavond.
0: Alles goed met je?
4: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk zelfs.
4: Heerlijk. Lekker rustig.
0: Oh.
4: Uit de zon.
0: Uit de zon. Binnen uit de zon of buiten uit de zon?
4: Binnen uit de zon.
0: Heb je een airco ook nog?
4: Nee.
0: Oh, en toch lekker koel kunnen houden.
4: En toch redelijk koel.
0: Redelijk koel. Ja. Nou, voor redelijk doen we het. Ja, eerst even die vragen waarmee je kon kwalificeren. De vraag was, welke twee landen spelen vanaf 9 uur vanavond in Dallas? 9 uur onze tijd.
4: Frankrijk en Spanje.
0: Frankrijk en Spanje. En voor wie ben jij?
4: Nou, ik ben eigenlijk nergens voor. Mijn man hoopt dat het Frankrijk het wint.
0: Oké, nou, we zullen het zien. Maar jij hebt in ieder geval gelijk. Die is vast goed. Dat betekent dat we nu met het echte spel gaan beginnen. Ben je er klaar voor, Ellie?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Zit je man erbij trouwens? Kan hij je helpen?
4: Ja, die zit erbij.
0: Oh, gelukkig maar. Nou, we gaan luisteren naar vraag...
2: Het stoplichtspel.
0: 1.
5: Vraag 1.
0: Ja, zeg het maar.
3: Wie schilderde de Mona Lisa?
0: De Mona Lisa, Ellie.
4: Ja?
0: Wie schilderde die?
4: Wie
0: schilderde de Mona Lisa?
3: Nu zeggen.
0: Nu zeggen?
4: Da Vinci.
0: Da Vinci is...
3: Goed.
0: Helemaal goed.
3: Als je 200 milliliter uit een literfles haalt, hoeveel...
0: Oh, wacht even, dan moet ik nog even zeggen dat het vraag 2 is natuurlijk, hè?
3: Ja? Nou, kom eens.
5: Vraag 2.
3: Vraag 2,
0: vraag 2, ja.
3: Ellie, als je 200 milliliter uit een literfles haalt, hoeveel milliliter hou je dan nog over?
4: 800.
0: Briljant. Ellie, je bent hartstikke goed op weg, hè? Want nog even eentje. Ja, ja, ja. Nog eentje, dan... God, zie door, die zegt. Dit is hem, ja.
3: Vraag 3. Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel?
0: De grootste in ons zonnestelsel?
3: Nu zeg.
4: De zon.
0: De zon? Ja, dat is volgens mij niet eens een planeet, hè?
3: Nee, dat is niet goed.
0: Wat zonde, zeg. Ellie, dankjewel voor het meespelen. Houdoe. Dan gaan we naar de volgende.
3: Esther.
0: En dat is Esther, hallo.
6: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
3: Ja, ook voor jou. Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel?
6: Ik dacht Saturnus.
0: Jij dacht dat Saturnus was? Is dat Saturnus? Volgens mij. Is dat niet goed?
3: Nee,
0: helaas,
3: we missen het geluidje.
0: Nee, we missen het geluidje. Ik word in mijn eigen discotheek overreden. Zo'n gevoel is het eigenlijk. Maar het is niet goed, Esther, helaas.
3: Gelukkig hebben we nog iemand hangen. Dat is dan Don.
0: Don, hallo.
7: Hallo.
0: Hallo. Jij klinkt als iemand die met vakantie is.
7: Ja, dat is ook zo. Maar ja. ik stond braaf te wachten. Dus ik denk, geef me spontaan antwoord.
0: Nou, oké. Okay.
3: Dat is maar goed ook. Want wat denk jij dat de grootste planeet is in ons zonnestelsel?
7: Ik dacht dat het Jupiter was.
0: Jij dacht dat het Jupiter was?
3: Dat is goed!
0: Dat is goed. En dat betekent gelijk. Ja.
3: We hebben de winnaar! Toch nog, hè? Kijk, dat geduld van Don, dat loont.
0: Ja, dat blijkt maar weer, hè?
7: Absoluut.
0: Hey, want je bent vakantie aan het vieren, want waar ben je en waar kom je eigenlijk vandaan?
7: Nou, we komen uit Geleen. Nou ja, we komen uit Maastricht. We wonen in Geleen en we zijn nu op vakantie in Oplo.
0: Nou, wat een globetrotter deze man.
3: Wat lekker, wat een goede combinatie ook.
0: En dat neem je dus ook.
7: Maar ik vraag ook niet.
0: Nee, dat hoef je ook niet te doen. En je krijgt ook nog een hartstikke leuke prijs erbij. De Antistress Brabant Bolide gaan we naar jou toesturen.
7: Nou, hartstikke mooi. We zetten er bij die andere.
0: Oh, je hebt er alleen een. Nou, mooi zo. Dan hebben jullie er allebei eentje, hè?
7: Nee, ik wil een hele garage vol, hè.
0: Oké, nou goed, dan ben je al lekker op pad.
3: Goed,
0: ik maak er een hele mooie dag van daar op de camping. En tot de volgende keer. Houden we en bedankt, hè.
7: Joe,
0: hoi.
5: Einde werkdag.
8: Einde werkdag.
2: Brabant is blij.

0: Berendsen, misschien is het tijd. En die man heeft toch wel iets met de tijd. Want Terug in de Tijd, dat was de hit waar hij bekend van werd. En bekend mee werd. En ja, deze heeft ook weer iets met de tijd te maken. En die tijd vertelt ons dat het inmiddels bijna 6:03 is geworden. Officieel gaat de avond vallen, maar het is nog volop zon en volop warm. De rest van de avond ook nog. Dus als je vanavond nog even op het terrasje wil zitten of gewoon lekker in de tuin, dan ken dat gewoon. En het blijft ook nog rond de 20 graden vannacht. Dus dat wordt een beetje puffen. Maar goed, daar komen we ook wel weer doorheen. Straks naar 6, want we hebben nog een uurtje te goed van Afslag Zuid. Daarin gaan we het onder meer hebben over groente die er niet uitziet, maar wel heel goed smaakt. Wat doen ze daar nou mee? Nou, misschien komt die gewoon bij jou terecht. Dat zou zomaar kunnen. En we hebben ook nog weer een plaatje waar je iets over mag zeggen. Vooral of die gedraaid mag worden of niet. Dus volop reden er nog even bij te blijven.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: In Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 6:02 is het intussen geworden, dus vanaf nu mogen we ook goeie avond zeggen. Want het is officieel avond geworden en de avondspits die is al even bezig, Annemieke.
5: Nou klopt, en we zijn zelfs over het hoogtepunt heen. De vertragingen nemen gelukkig af. Het staat nu nog vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. Op de A16, Rotterdam richting Breda, is voor de Moerdijkbrug een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En op de A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Gorkum zelf, 10 minuten extra reistijd.
0: Weekend, dankjewel. En zo dadelijk het leger aan het woord in Omroep Brabant in Afslag Zuid. Maar niet zomaar het leger, nee, in dit geval de No Waste Army.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
22: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
27: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
26: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
27: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
28: Is Omroep Brabant. Met nu
29: Afslag Zuid. Christian Westerveld.

0: Meeuwis en je staat niet alleen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, uiterlijk is niet alles. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor groenten. Daar hoor je zo dadelijk veel meer over. Maar eerst, Marjolein, ga jij ons even bijpraten.
2: Ja, want reizigers tussen Tilburg en Breda moeten eind deze maand rekening houden met flinke hinder op het spoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden er van 29 juli tot en met 9 augustus geen treinen tussen beide steden. De NS zit in die periode stopbussen in, maar ja, dat duurt even een stukje langer. Een nieuw onderzoek laat zien dat we onbewust steeds dezelfde soort vrienden uitkiezen. Natuurlijk spelen humor en wel gedeelde interesses een rol, maar onderzoekers ontdekten dat we mensen die sociaal, behulpzaam en zelfverzekerd zijn leuker vinden. Volgens de wetenschappers heeft dat te maken met een oeroud overlevingsinstinct. Vroeger waren juist dat soort mensen namelijk de beste partners om samen voedsel mee te zoeken, elkaar te beschermen en voor de kinderen te zorgen. Nou, die voorkeur die zou, zonder dat we dat dan doorhebben, nog steeds een rol spelen. Dus die spontane klik met iemand heeft dus misschien niet alleen met gezelligheid te maken.
0: Oké, zijn jouw vrienden sociaal, behulpzaam en zelfverzekerd of komen ze zo over?
2: Sommigen. Niet iedereen.
0: Niet iedereen, nee. Nee, maar ja, de mensen die zelf zo niet zo overkomen, die hebben ook vrienden nodig. Dus dat zoekt elkaar dan ook weer op, denk
2: misschien
0: ik
2: misschien wel, ja, ik denk het. Soort zoekt soort, zeg.
0: En de kneusjes staan gewoon bij elkaar. Daar kun je het heel gezellig mee hebben, hoor.
2: Ja, die zijn wel vaak wel leuker, hoor.
0: Ja, dat is ook zo.
2: En tank je auto niet zomaar bij de eerste beste tankstation, dat weten we natuurlijk. Maar dat kan verrassend veel geld verschillen. Uit nieuw onderzoek van Independer blijkt dat het verschil tussen de goedkoopste en de duurste pomp voor een volle tank kan oplopen tot €26,50. Dan denk je nu natuurlijk, ja, industrieterrein tanken versus snelweg. Nee, dat gaat niet eens over de hele provincie of het hele land. Ook binnen één gemeente zijn de verschillen soms zo groot. In Brabant scheelt het je bijvoorbeeld €20... als je gewoon bij twee verschillende pompen gaat tanken in Breda en in Maashorst.
0: Dezelfde gemeente dus?
2: Dezelfde gemeente.
0: €20
2: ja, dus
0: voor een tankbeurt.
2: Bij pomp A of pomp B.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is best wel veel geld. Dus volgens Independer loont het om voor het tanken even de prijzen te vergelijken. Hou je zomaar geld over voor een leuke lunch?
0: Ja, inderdaad. Doe jij dat ook? Even van tevoren kijken van waar moet ik gaan tanken?
2: Nou, nu niet meer. Maar dat komt omdat ik nu op mijn routes weet ik precies waar overal de goedkoopste zit.
0: Ja, en dat is meestal niet langs de snelweg, hè? Dus,
2: nee, ik moet een stukje om.
0: Ja.
2: Maar daar heb ik er graag voor over.
0: Ja, maar toch kan het uitkennelijk. Want toch zie je er altijd mensen
2: nou,
0: dus
2: als ik
0: draaien.
2: €20 mee bespaar.
0: Ja, nee,
2: zo.
0: Inderdaad. Misschien toch slim om dat toch maar eens even te gaan bekijken dan. Goed, zo dadelijk dus meer over de groentes.

0: Bonnie Raitt en Have a Heart op Omroep Brabant. Het is inmiddels geworden 7:08 en je kent het misschien wel. Groente wat net niet helemaal eruit ziet zoals bedoeld. Dus een komkommer die meer eigenlijk qua vorm op een rookworst lijkt. Een veel te grote tomaat of een aubergine met een gekke bobbel erop. Het ziet er allemaal niet perfect uit, maar hoeft niks over de smaak te zeggen natuurlijk. Maar toch halen dit soort buitenbeentjes de supermarkt vaak niet. No Waste Army in Breda wil daar wat aan doen. En daarom hebben ze iets heel nieuws bedacht. De Wonky Box. Thibaut van der Steen van No Waste Army. En goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vertel eens, de No Waste Army. Nou goed, jullie zijn er al vaker mee bezig. Maar die Wonky Box, wat houdt dat in? Wat is dat nou precies?
1: Ja, we zijn de afgelopen 5 maanden heel druk bezig geweest samen met onze vrienden van Boerschappen om in de wonkies te duiken. En dan denk je, wonkies,
0: ja,
1: wonkies, wie zijn dat?
0: Ja, wie zijn dat? Ja,
1: ja, dat zijn er eigenlijk heel veel in Nederland, in Europa. En dat zijn eigenlijk komkommers, zoals je al zegt, die eruit zien als een rookworst. Paprika's met een andere kleur, regenboogwortels. Eigenlijk dingen waarvan we heel vaak merken dat gezinnen en kinderen het hartstikke grappig vinden. Dat het een andere vorm of kleur heeft, maar ja, supermarkten worden er niet zo blij van, want er moeten 30 paprika's in een kratje passen en 50 komkommers. Dus ze moeten kaarsrecht zijn en allemaal een bepaalde kleur.
0: Ja.
1: Maar de natuur doet anders. De natuur levert niet alleen maar rechte komkommers en paprika's die precies piekfijn rood zijn.
0: Ja, ja. En is het dan het praktische? Want ze moeten inderdaad allemaal in de pasvorm passen. Of zijn wij het gewoon zelf? Verwachten wij toch gewoon dat een komkommer recht is en een banaan krom?
1: Nee, het is echt een race naar efficiëntie geweest. Dus ja, producten moeten zo snel mogelijk van A. Dat is één van de redenen. Producten moeten zo snel mogelijk van A naar B. Dus ja, over een lopende band passen kaarsrechte komkommers heel goed. En kaarsrechte komkommers passen precies dezelfde aantal stuks in een kratje. Alleen, ja, dat zorgt ook voor dat superveel groente en fruit, ja, waar ongeveer 15% van wat een boer of teler teelt eigenlijk gewoon als afval vaak eindigt op de composthoop. Niet omdat het niet goed is, want kwalitatief is het perfect.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat het niet voldoet aan de schoonheidsidealen van veelal de supermarkt en andere grote inkopers in ons land.
0: Ja, en dan wordt het dus niet de Kliko, maar de Wonky Box in dit geval. Want hoe werkt dat dan precies?
1: Ja, dus vanochtend hebben we op de website van No Waste Army de Wonky Box gelanceerd. Heel spannend, want daar zijn we 5 maanden bezig geweest. En dat is eigenlijk een box met 8 tot 10 kilo groente en fruit, zoals je in de supermarkt koopt, maar dan in leuke kleurtjes, leuke vormen. Minimaal de helft is biologisch, dus we willen ook de biologische sector wat extra supporten. En die brengen we dan bij de mensen thuis in heel Brabant.
0: In heel Brabant, en daar kun je je dan op abonneren feitelijk? Daar komt het dan op neer?
1: Ja, je kan een keertje meedoen of je kan abonneren. En dat is eigenlijk, je heeft een vliegende start gehad. En al bijna 2000 mensen die zich vandaag aan hebben gemeld en hebben gezegd, hey, ik vind die wonkies ook super grappig en leuk. Doe mij maar zo'n box met groente en fruit. Want ja, ik gebruik toch wel groente en fruit in mijn huis.
0: Ja, en als je het gaat schillen en raspen en snijden, dan is de vorm toch al weg, hè? Kun je dan ook denken. Dus dan hoeft het al helemaal niet weggegooid te worden. Maar is er ook zoveel dat je al die mensen, en misschien nog wel veel mensen die zich aan willen melden, allemaal kunt bedienen?
1: Ja, joh, nee, te veel zelfs. Een voorbeeld, een wortelteler die had prachtige wortels geteeld. Biologisch, regeneratief. Precies waar we naartoe moeten. Alleen, ja, 6 of 7% van de wortels hadden een afwijkende vorm. En toen keurde een tussenhandelaar voor de supermarkt gewoon vrachtwagens vol met wortels af.
0: Jee.
1: Niet omdat ze niet goed zijn, maar de vorm is verkeerd. Dus ja, dan heb je het over één teler. Dus je verbaast je hoeveel voedsel we verspillen in ons land. We verspillen jaarlijks een file van Utrecht tot aan Barcelona. Vrachtwagens vol, bumper aan bumper. Dat is alles wat we in Nederland verspillen, van de boer tot bij jou thuis in de keuken, in de prullenbak. Ja, dat is echt een bizar volume.
0: Een mega file, zeg. Nu heb je het wel even inzichtelijk gemaakt hoeveel dat is. Dat is achterlijk, toch? En dat gooien we gewoon weg.
1: Achterlijk.
0: Gooien
1: we gewoon weg. Ja, 1/3 van alles wat we produceren in ons land en in de wereld consumeren we niet. En daar proberen we met No Waste Army samen met Boerschap eigenlijk iets aan te doen op dit moment.
0: De Wonky Box, als mensen nu gaan klapperen met hun oren, van daar wil ik eigenlijk meer van weten of ik wil me gewoon abonneren. Hoe moet je dat doen?
1: Ga naar nowastearmy.nl. Bekijk de Wonkies. We hebben ook een heel grappig filmpje over de Wonkies. En laat je verrassen door de Wonky groenten en fruit binnenkort.
0: Ja, en wat is de meest Wonky van alle Wonkiers die erbij zitten? Wat is het meest rare stukje groente wat jij tegen bent gekomen?
1: De aubergine die gewoon echt een gezicht heeft. Of de wortel die eigenlijk wel op een kleine meneer lijkt. Of een grote meneer. Ja, het is maar net hoe je bekijkt.
0: Nou, heel veel succes met dit mooie initiatief. En dan laten we die enorme file van groenten gewoon opeten in plaats van weggooien. Lijkt me een heel goed idee. Thibaut, dankjewel.
1: Hartstikke bedankt.
0: Hey, groeten. Houdoe, hè.
2: Tot 7 uur is dit Afslag Zuid.
3: Kijk gezellig.
2: Met Christian Westerveld.

0: eigenlijk een heel onsympathiek lied, want Randy Bachman die stotterde eigenlijk gewoon voor de lol om zijn broer te pesten, die ook in de band zat, want die stotterde wel altijd. Maar goed, het leverde wel een dikke hit op, hoewel het niet lief was natuurlijk. We gaan naar het nieuws toe zo dadelijk. Colin, wat zit erin?
1: Celstraf vereist voor het mishandelen van een journalist, en alcohol beïnvloedt ons nog meer dan we dachten.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350, relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
5: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
2: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Ja, dan gaan we nog een keertje langs de AWB. Annemiek, het staartje.
6: Het staartje, inderdaad. En helaas ook één ongeluk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Die komt echt net binnen. Maar eerst maar eens beginnen met de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda doe je er 5 minuten langer over. En dus een nieuw ongeluk op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder ging het mis. En daardoor heb je 25 minuten extra reistijd.
0: Nou, veilig naar huis allemaal, zou ik dan zeggen. Dankjewel, Annemieke. Tot de volgende weer.
6: Fijne avond.
0: Groeten. Nou, doe. Omroep Brabant. Ja, en vanavond blijft het nog lang warm. Zit nu nog zo'n beetje rond de 30 graden. En vannacht dan wordt het niet koeler dan ietsje boven 20 graden. Dus dat wordt ook nog wel warm. En morgen dan warmt het ook weer op. Dan wordt het 29 tot 30 graden. En van Colin gaan we nu horen wat er allemaal in het nieuws is.
1: Het OM heeft 9 maanden cel geëist tegen een 56-jarige Eindhovenaar die een journalist zou hebben mishandeld. De journalist had eerder over de man gepubliceerd. Op de Kruisstraat in Eindhoven werd hij door de zoon van de verdachte gezien, die zijn vader vervolgens belde. Samen spraken ze de journalist aan en achtervolgden hem toen hij vluchtte. Tijdens die achtervolging kreeg de journalist een schop tegen zijn buik of schaamstreek. En volgens het OM gaat het niet alleen om mishandeling, maar ook om een aanval op de persvrijheid. Kroosauenaar Amon F. is in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij het doodslag op de Roosendaalse marechaussee Toon Brood, mei 2024. Eerder kreeg de verdachte nog 26 jaar cel. Het Hof sprak hem nu vrij van een tweede moordzaak door gebrek aan bewijs. Daarom valt de straf nu flink lager uit. Zijn verzoek om volgens het jeugdrecht te worden berecht wordt afgewezen. Er is een 54-jarige man uit Roosendaal opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht een grote brand in Wijk aan Zee te hebben aangestoken. Vorige week, donderdag, brandden er 5 recreatiehuisjes af daar en 1 raakte zwaar beschadigd. Het vuur kon gemakkelijk overstaan van het ene houthuisje naar het andere houthuisje. 1 persoon raakte gewond en moest met brandwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. Bij een brand in Brussel zijn zeker 5 doden gevallen. Er wordt nog naar 1 vermiste gezocht. De 5 slachtoffers werden gevonden in de lift van het bekende Oxygebouw in het centrum van de stad. Het gebouw staat nu leeg en er wordt aan gerenoveerd. Er waren zo'n 200 bouwlieden aan het werk. De brand leek volgens correspondent Ardy Stemmerdink aanvankelijk mee te vallen.
7: Vanochtend vroeg was daar een brand op de eerste en de tweede verdieping. En die was eigenlijk snel onder controle. En toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op min 2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftiger brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
1: Is anders dan nieuw onderzoek van de Universiteit van Massachusetts, Amherst, laat zien dat alcohol drinken om stress te verminderen je brein blijvend kan veranderen. Vooral als je daar op jonge leeftijd al mee begint. Die veranderingen kunnen zelfs jaren later nog merkbaar zijn, ook als je al lang bent gestopt met drinken. Onderzoekers zeggen dat het brein minder flexibel kan worden en de kans groter wordt dat iemand bij stress opnieuw naar de alcohol grijpt. Ja, mogelijk hangt dat ook samen met vroege vormen van cognitieve achteruitgang.
0: Oké, dus wat is het? Geniet, dus drink met mate, stond er al.
1: Ja, en niks 18.
0: Nee, ja, dat. Helder.
1: Ja, dat blijkt hier uit.
0: Je was al gewaarschuwd, al honderden duizenden malen in je leven. Waarschijnlijk, maar nu nog maar een keertje extra. Dankjewel, Colin. Tot de volgende keer weer. En zo dadelijk, dan gaan we nog even een APK'tje doen. Een muziek-APK'tje. En dat wil dus zeggen, gaan we hem goedkeuren of niet? Ja, en wie keurt er dan? Dat doen wij met z'n allen. Dadelijk meer. Inmiddels 6 minuten over 6:30 geworden. En natuurlijk voor de muziek moet je ook bij Omroep Brabant zijn. Verder met Blue Control en Hit 'Em Up Style.

0: Een Nederlandse band die Sausalito in Californië bezong. Sausalito Summer Nights. En in alle hitlijsten, regionale in Amerika, werd het een hit. Behalve in Californië, waar die stad ligt.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, merkwaardig fenomeen is dat toch wel. Een muziek-APK'tje gaan we nu doen. Dat betekent eigenlijk niet meer of niet minder dat we hem alleen maar goed of afkeuren. Hè?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, want bij afkeuren, als de auto wordt afgekeurd, dan kunnen ze nog zeggen van we moeten dit en dit maken. Is hij wel goedgekeurd? Nee, niks van dat alles. Nee. Het is gewoon ja of nee.
2: Precies.
0: Duimpje omhoog of omlaag. En zitten we nog steeds met hetzelfde getijzen met...
2: Helaas. Ja, we hebben nog geen WhatsApp, maar je mag ons gewoon sms'en.
0: Oh ja, sms'en. Want dat kan ook gewoon, hè. En als het goed is, kost je dat niks. En anders hooguit een paar centjes.
2: Ja, precies. Dus,
0: zullen we hem gewoon even laten horen? Het plaatje wat we dus met z'n allen gaan keuren met een duimpje omhoog of omlaag. Hier komt hij aan.

0: klassiek APK'tje.
1: Ja, ik zou zeggen duimpje omhoog.
2: Ja, pas wel lekker bij de Tour de France waar we nu in zitten. Had,
1: ja, en het is vandaag 14 juillet, ofwel de nationale feestdag van de Fransen. Dus,
2: Maar ja, wij bepalen niet.
1: Nee, mogen we tellen onze duimpjes ook niet mee?
2: Nee, die rekening niet mee.
1: Oh, die rekening niet mee. Oké, okay, nee, dan is het helemaal aan het volk en daar hoor jij zelf ook.

0: Fleetwood Mac en Save Me.
1: Een muziekapekaatje.
0: Ja, en dan is het eigenlijk heel simpel. Afkeuren of goedkeuren, dat is eigenlijk de vraag. En dat kon je doen door een duimpje omhoog of omlaag te sturen. Ja, even niet via de app, want we zijn er even afgegooid van de app. Dus die kunnen we even niet gebruiken, maar via de sms werkt het ook. Dus we hebben heel wat duimpjes gekregen en eigenlijk was het wel duidelijk, hoor. Een muziek.

0: massaal goedgekeurd. Gérard Lenormand en Le Ballade de Jean Zereux. Ja, en zo'n nummer dat al begint met van onze aarde is een mooie ster waarop jij ook een beetje blinkt. Maar dan in het Frans, ja, dan kan die niet anders dan goedgekeurd worden, denk ik. Tot zover deze editie van Afslag Zuid. Morgen, dan is er weer eentje. Dan is Maarten op deze plek en is Marjolein er ook weer. Komende uren en de nacht door de allermooiste muziek die je maar kunt bedenken. Een prachtige muziekmix die je kunt horen op Omroep Brabant. Tot 6 uur. En daarna is het weer Jordi met Mark. Kei goeiemorgen. En zo komen we de tijden wel door. Ja, en als je met vakantie gaat, want er zijn steeds meer mensen die dat doen. Want de rijen met vakantieverkeer, ook in de avonduren, die worden eigenlijk alleen maar langer. En als je het doet en je gaat de zon tegemoet, zorg dan wel dat je het op een veilige manier doet. Zorg in ieder geval dat je voor het hele gezelschap water bij je hebt. Een paraplu, dat is ook alweer zoiets, hè. En zorg natuurlijk dat alles goed geladen is. Ja, het klinkt een beetje alsof ik met je meneer Pastoor loop uit te hangen. Maar ik vind dat belangrijk dat jullie gezond op reis gaan en gezond weer terugkomen. En voor iedereen die hier blijft, ook gezellig. Dan gaan wij dat vakantiegevoel je een beetje geven. Tot de volgende keer. Maak er een mooie avond van. En dank voor het luisteren. Houdoe.
1: Houdoe.
2: Ja, houdoe.
0: Houdoe.
1: Ciao.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Oosterwijk. Van 10 tot en met 15 juli draait alles om gezelligheid. De Oosterwijkse kermis. Oh, wat een pret!
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn twee dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in dit leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben

0: met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.
2: Don't give me.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon.

0: Met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: Everybody get up.

0: je met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep Brabant.
4: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een raketstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
3: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met...
4: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
3: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen...
2: In het weekend luister je naar...
4: Weekend.
2: Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie.